Goeienacht. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Nou, betere opkomstmuziek had ik mezelf eigenlijk niet kunnen wensen. Tina Turner. En de best. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. 4:15 ochtends op deze Happy Friday. Mattie en Marieke, de pre-party is officieel begonnen. Maar ik moet nog wel inloggen in de app. Ja, ik dacht, ik begin gewoon meteen tegen je aan te lullen. In plaats van wachten tot ik alles ingelogd heb en goed gezet heb en zo. Maar daardoor kan ik jouw berichten nog niet ontvangen. Ik kan je wel even meenemen naar mijn nacht. Afgelopen nacht was ik samen met Virgil van Dijk. Niet echt natuurlijk. Maar in mijn dromen was ineens daar Virgil. Ik heb heel veel en heel uitgebreid en heel levendig gedroomd. Met dat ik in een huis was waar allemaal familieleden waren. En mijn nichtje was er ook. En die had ineens haar hele been onder getatoeëerd. En er kwamen allemaal mensen en ik moest thee zetten voor iedereen. Nou, merkwaardig. Op een gegeven moment, in een soort van eetruimte, is daar Virgil van Dijk. En die is zo blij om mij te zien dat hij en Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, grote man, grote voetballer, hij pakt mij op en hij gooit me bijna door het systeemplafond. Alsof ik een peuter was van 3. Nou, ja. En toen schrok Virgil van Dijk ook van zijn eigen krachten. Toen zei hij, oh sorry Luc, toen heeft hij mij weer terug neergezet. Dat is een beetje hoe mijn nacht was. Ja, samen met Virgil heb je ook een nacht doorgebracht met een voetballer. Laat het even weten via de app van Q Music. We moeten meteen even wat mensen op aanwezig zetten. Nou ja, één iemand eigenlijk. Ze is altijd als allereerste.
1: Annemarie, aanwezig.
0: Op het fietsje richting de studio gekomen. En, dat is ook heel fijn voor haar, ze is niet nat geregend. Nee, geen druppel. Blijkbaar hier door alle buien heen gekomen. Want wat is het ontzettend slecht weer, zeg ik. Mijn hemel. En daarom een beetje zon op de radio. Alvaro Soler.

Dat hebben Moerdijk, Guido Weijers en de Formule 1 van Las Vegas met elkaar gemeen. Ja, laat dat maar eens even bezinken. Nou, het is heel grappig. Die zitten alle drie zometeen in het nieuws van 5 uur. Huh? Maar eerst nog even Morgan Wallen, Love Somebody. Na NSYNC, dit is Bye Bye Bye.

0: Het is 5 uur, tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: 6 dagen, 12 uur, 57 minuten en 37 seconden.
2: Stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: Oh la la la la la la, op 20 juni vieren wij de Foute Party groter dan ooit. De Foute Party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Echt de allerlaatste kaartjes, die zijn nog verkrijgbaar via de website. En voordat dat feest losbarst, ben je al verwend op de radio. Hè? Ja, want dan zenden we de Foute 1500 uit. Op die lijst, met de beste foute muziek, kan jij nu nog stemmen. Dus ik dacht, voor een klein beetje inspiratie, Jan Smit.

0: Nou, deze meid was weer eens te laat.
1: Och.
0: Het is al een tijdje geleden, maar...
1: vorige week.
0: Ik werd pas wakker wanneer de wekker afging dat ik eigenlijk zou moeten vertrekken.
1: Oei.
0: Ja, lekker bezig.
1: Nee.
0: Dus als een speer naar mijn werk gereden.
1: Ja.
0: Kwartiertje te laat. En het kwam eigenlijk wel goed uit, want de trailer was nog niet geladen.
1: Ach.
0: Dus nu onderweg naar Tilburg.
1: Lekker.
0: En het is de laatste vrijdag van de week.
1: Ja.
0: Dus dan zeggen we... Happy, happy Friday. Happy, happy Friday. Fijne uitzending. Jojo.
1: Jojo, Quinty. Hopelijk ben je binnenkort wel op tijd voor je eigen verjaardag. Sorry, voor je eigen trouwerij. Ja.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party voor deze Happy Friday. En je hoort het, je mag iedereen een Happy Friday wensen via de app van Q-Music. Ook als je misschien weer een klein beetje te laat gaat komen op je werk. Net zoals Quinty. Nee, maar Quinty, even heel eerlijk, ik weet dat je luistert. Je zegt wel, het is alweer een tijdje geleden dat je je verslapen hebt. Volgens mij was het echt vorige week. Dat de wekker weer niet op tijd ging. Of dat je weer ergens te laat was of zo. Come on, Quinty. Stay here. Blijf hier. Blijf een beetje scherp. En ik wens je natuurlijk een hele, hele, hele fijne vrijdag. Danny is erbij.
3: Lukje, maatje. Hey, moet je luisteren?
1: Ja.
3: Het is natuurlijk Happy Friday.
1: Happy Friday. Ja, jij ook, vriend. Jij ook. Maak er een hele mooie dag van. Florian, die is erbij. Die zegt goedemorgen vanuit de vrachtwagen. En hij is zeker niet de enige deze ochtend, deze Happy Friday. En dat betekent dat, net zoals vorige week, Bram vandaag weer naast Mattie zit. Iedere maandag tot en met donderdag gooi je Marieke. En dan op vrijdag zit Bram op het plekje van Marieke naast Mattie. Dat leverde vorige week al heel veel leuke momenten op. Ik ga er sowieso nog eentje met je delen. Even een klein tipje van de sluier.
4: Poppie, poppie, poppie, doet dat niet. Speel niet met mijn voeten. Pappie, pappie, pappie.
1: Ja, en Bram die dacht dat het een goed idee was om ons achter de schermen even muzikaal op te voeden op de redactie door een liedje voor ons te zingen. Kan ik zo meteen wel helemaal je laten horen. Shanna Spiral, een van de leukste liedjes van dit moment. Material Lover ga ik ook voor je draaien. Na dit fijne liedje. Sixpence None the Richer, Kiss Me op Q-Music.

0: en Afrojack of Q-Music. Hey! Hey, goedemorgen. Q-Music bij naar luistert. Matty en Marieke de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Het is vrijdag. Ik zou zeggen, happy Friday. Als ik om me heen kijk, moet ik wel eerlijk zeggen dat de redactie verder nog vrij leeg is. Eerder deze ochtend heb ik Annemarie al binnen zien komen. Die leest vandaag gewoon weer nieuws. Verder nog weinig leven in de brouwerij. Dat komt vast wel goed. Het is vandaag vrijdag en dat betekent dat Bram naast Matty gaat zitten. Bram Krikke hoor je de hele ochtendshow weer meepresenteren met Matty. Dat is heel gezellig. Dat was vorige week ook heel gezellig. Ik wil je even meenemen naar hoe dat er eigenlijk aan toe ging vorige week. Want het grootste gedeelte van de tijd hoor je natuurlijk muziek op Q-Music. Maar dan gaat hier het leven ook gewoon door. En dan is Bram ook gewoon echt de Bram die je hoort op de radio. En vorige week introduceerde die Bram ons op de redactie een liedje. En dat liedje dat heeft nog de hele week in mijn hoofd gezeten. Luister even mee.
1: Kiki, ken jij ook het nummer Speel niet met mijn voeten? Dat komt wel een beetje uit die hoek van jou.
2: Nee.
1: Ken je die?
2: Uit die hoek van mij ook.
1: Ja, speel niet met mijn voeten, poppy, poppy, poppy, doe dat niet.
2: Ken je dat nummer? Dat ken ik niet.
1: Dat is echt een begrip hoor, zeker een beetje in die hoek. Poppy, poppy, poppy, doe dat niet. Speel niet met mijn voeten, papi, papi, papi. Speel niet met mijn voeten, papi, papi, papi, doe dat niet. Ken je dit niet, Kiki? Kom op.
0: Uit die hoek waar Kiki Hengelo is dat vandaan komt. Nou, is dit blijkbaar een ding. Laten we nog één keer genieten van het origineel. Dit bedoelt Bram. Zat de hele week in mijn hoofd. Ik ben ontzettend benieuwd waar hij vandaag mee komt. Zelf ben ik iets meer fan van de nieuwe Olivia Rodrigo. Die heet Drop Dead. En die hoor je nu op Q-Music. Waar er ondertussen in onze groepsapp van de redactie en waar Matty en Bram ook in zitten, ja, verontrustende berichten rondgaan. Kan ik zo meteen wel even aan je voorlezen. Mag wel, denk ik.

Ja, het gaat eigenlijk het hele weekend overal een beetje regenen. Af en toe breekt de zon door. Het wordt niet warmer dan 20 graden. Dus ik dacht, hij kan wel weer. Juanes en la camisa nera. Ondertussen, in onze groepsapp. Dat is even iets wat ik aan je wil voorleggen. De groepsapp waar we met de hele redactie in zitten. Maar ook met Nanti en met Bram. En eigenlijk iedereen die hier 's ochtends op vrijdag werkt. Ja, verontrustende berichten. Verontrustende berichten worden daarin gedeeld. Want Matty die stuurt zojuist. Wij zijn een stuk later. Een stuk later. Ja, een stuk, dat is fors. Dat is best wel veel. Dus ik verwacht dat hij wel eens een keer binnenkomt rond 7:30 's ochtends. Dat is voor mij een stuk later. Dus ik heb al in de groepsapp gereageerd. Nou, dan doen we vandaag wel de moppetrommel van Annemarie. Maar op dat grapje kwam er het volgende binnen. Er is niemand in de groepsapp die reageert op het grapje dat Annemarie mopjes gaat vertellen. Gelukkig valt er zometeen wel genoeg te lachen, want ik ben bezig met het verzamelen van de dieptepunten van afgelopen week. Die zijn bijna klaar. Straks om 17:45 hoor je de dieptepunten. Wat ging er allemaal mis in de ochtendshow deze week? En dit is Offenbach.

Het schijnt allemaal mee te vallen. Sorry, ik heb het weer te groot opgeblazen eigenlijk. Ik heb misschien weer iets te veel sensatie willen zoeken. Nu in de groepsapp, we hebben met z'n allen een groepsapp, de hele redactie, maar ook met Matty en met Bram en eigenlijk iedereen die je hier hoort op vrijdagochtend. Eerder stuurde Matty daarin, hey, ik ben een stuk later. Waarschijnlijk iets moeilijks met het verkeer of zo. Dus ik heb net geroepen, ja, waarschijnlijk pas is hier pas 7:30. Alles valt in het water. En nu stuurt hij, nou, het valt wel mee. Dus ik verwacht eigenlijk dat Bram en Matty hier zometeen gewoon om 6:00 wel kunnen beginnen aan de ochtendshow. Dus excuses als ik voor onrust heb gezorgd, dat was nergens voor nodig. Bijna klaar met het verzamelen van de dieptepunten. Die hoor je zometeen na Huntrix. En dit is Taylor Swift, Opa Light. Aha.

0: Huntrix en Golden op Q Music. Waar je zometeen Blackstreet samen met Dr. Dre gaat horen. No diggity. Probeer daar maar eens op stil te zitten. En niet even met je vinger op het stuur mee te tikken. Heel veel zin in die track. Maar nu eerst... Tijd voor belangrijke zaken.
1: Mattie en Marieke.
2: De dieptepunten.
0: Het is zo dat vanmiddag alle hoogtepunten van Mattie en Marieke weer online gaan komen. Oh, wat ging er toch veel goed deze week en wat waren ze weer leuk. Maar om hem met beide benen op de grond te houden... hoor je hier iedere vrijdagochtend om 17:15 de dieptepunten van afgelopen week. Want er ging ook genoeg mis, kan ik je vertellen. De maand juni die staat traditiegetrouw in het teken van de foute 1500... en natuurlijk ook van de foute party hier bij Q-Music. En daarom zitten we nu bijvoorbeeld in de stem 10-daagse. Je hebt nu nog de kans om jouw stemlijstje in te vullen, dus doe dat zeker ook. En om je af en toe wat te inspireren, komen er in de middagshow bij Domien artiesten langs die een foute cover doen. Maar wie die artiesten dan zijn, ja, dat hadden we op de redactie ook niet 1, 2, 3 helemaal paraat.
3: Domien heeft meerdere artiesten die foute covers komen doen. Ga ik zo maar even vanuit. Ik zet het nu gewoon. Als het niet zo is, dan manifesteer ik het nu.
4: Nee, dat is toch zo.
3: Jongens op de redactie. Ze komen er toch veel meer artiesten foute covers doen. Iedereen zit zichzelf aan.
5: Ik ken alleen de selectie van Oranje uit mijn hoofd. Alles is strikt. Dat ze opnoemen voor je als je wil.
3: Er komen toch meerdere artiesten?
4: Ja, toch.
3: 20 man op die redactie. Iedereen is in elkaar aan te kijken.
6: Nee, dat klopt helemaal.
4: Kiki gaat het nu zeggen.
6: Keodek komt ook nog maandag.
4: Ja, natuurlijk. Dat is toch te gek.
0: U was hier getuige van lichte paniek op de redactie. Dat gebeurt ook wel eens. Iedere dag krijg jij rond 8:30 in de ochtend de kans om mee te doen met 4 op een rij. Een spel waarbij je gewoon 2.500 euro kan winnen. Hè. Vergeet dat niet. Dat is ook een van de redenen dat er zo ontzettend veel mensen bellen elke dag om mee te doen. Misschien herken je het wel. Misschien heb je al eens gebeld en kreeg je te horen dat het druk was op de lijn. En dat je er dus gewoon niet doorheen kan komen. Mocht je dan toch de uitzending halen, zorg dan wel dat je een beetje weet met wie je wil spelen. Ga even lekker rustig dat spel in. Toch, Monique?
4: Het zou natuurlijk schitterend zijn als deze dag begint voor jou met 2.500 euro. Met wie wil je gaan vieren op een rijen?
7: Met Annemarie. Nee.
3: Nou, kies maar, kies maar. Je mag kiezen.
4: Alles mag.
3: Je mag het gewoon kiezen zelf. Zeg maar.
4: Alles is goed.
8: Anita.
4: Oh, het is Mattie, Marieke of Annemarie. Dat zijn wel de smaken.
7: Doe maar toch met Mattie. Met Mattie.
3: Toch met mij?
4: Oké. Okay.
3: Nou, wat leuk.
4: Ja, dat is allemaal goed. Ik zie de redactie heel erg lachen. Wat had ze tegen jullie gezegd?
7: Ja, ik ben helemaal in de war, joh. Jeetje, nou op de radio ben.
3: Nee, maar dat is helemaal niks. Kijk, ik vind het hartstikke leuk om met jou te spelen, dus dan ga ik nu de studio uit. Nog even een laatste check, echt met mij.
7: Ja, gaan we met jou spelen. Ja, doen we.
3: Okay. Ja. Nou, dan gaan we dat doen, toch?
7: Ja.
0: Het zal je niks verbazen. Monique speelde met Mattie en het was geen succes. Geen 2.500 euro voor Monique. Goed, tussen al dat gelul door van Mattie en Marieke krijg je af en toe nog muziek te horen. Maar als ze dan ook nog eens een keer de liedjes van Bruno Mars zelf gaan zingen, ja, dan is het einde wel echt zoek.
4: Ik vind I Just Might vind ik wel echt, denk ik, het leukst. Die vind ik echt het vrolijkst. Die kan ik blijven horen.
3: Oké, okay, maar ontroert die ook het meest?
4: Nee, dat is voor mij When
3: I Was Your Man.
4: Nee, gewoon zijn eerste hit. Waarom kom ik daar nou niet op?
3: Ik weet het niet.
4: When I see your smile.
3: Just the way you are.
4: Ja.
3: When I see your smile. Nou, ja, goed.
4: Nou, met mij win je ook geen popquiz.
3: Hoe dan ook, we blijven Bruno Mars gewoon draaien in plaats van zingen.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee, Mattie. Dit waren met recht de dieptepunten met de hoofdletter D van afgelopen week. Maar gelukkig ging er dus ook genoeg goed. En die hoogtepunten, die zie je dan vanmiddag om 4:00 op ons YouTube-kanaal. Ik ben benieuwd wat Bram daar deze ochtend nog allemaal aan toe kan voegen. Ik heb hem al rond zien lopen hier. Bram is in de building. Hij zit naast Mattie deze ochtend. Happy Friday met nu Blackstreet en Dr. Dre. Dit is No Diggity Q Music.

0: Alex Warren op Q Music. En Fever Dream. De ochtendshow van Q Music gaat bijna beginnen. Mattie en Bram die zitten nu nog met de gehele redactie rondom een grote vergadertafel om even de show door te nemen. Ik heb daar de redactiemicrofoon weer eens verstopt. We kunnen wel even stiekem een beetje meeluisteren.
1: Oh ja, dat is
0: wel wat daar gebeurt.
2: Luisteraars moeten niks.
0: Even kijken hoor.
1: Ja, maar prima. Laat maar gaan. Maar jij gaat op de bres. Ja, want die vorige Shaboozie is ook...
0: Oh, het gaat over de nieuwe Shaboozie. Ja, daar is Mattie erg fan van. Goed, de mannen zijn er klaar voor. De nieuwe Shaboozie wordt waarschijnlijk gedraaid deze ochtend. En over nieuwe muziek gesproken. Dit is de nieuwe Antoon. De enige.

0: exact 6 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. De brandweer in Twente heeft bijna 30 meldingen binnengekregen over schade door de plotselinge harde wind van gistermiddag. De meeste schademeldingen kwamen uit Glanerbrug, waar waarschijnlijk een kleine tornado doorheen is geraast. De schade is groot, zegt de brandweer bij Hart van Nederland.
2: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid, bomen omgevallen, dakpannen van de huizen afgewaaid. Heel veel schade.
1: En sommige van die afgewaaide daken zit ook asbest. Gebieden waar asbest is neergeslagen zijn afgezet. Bewoners krijgen het advies om geen groente en fruit uit eigen tuin te eten. Bij Rokanje in Zuid-Holland is gisteren een man omgekomen tijdens het kitesurfen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard terecht kwam. De man werd nog gereanimeerd, maar het was al te laat. Politie wil nog niks zeggen over de identiteit van het slachtoffer. En in de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech hadden gekregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. 2 mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plaswater. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En het sportevenement Alpe d'Huez heeft dit jaar een recordbedrag opgeleverd. Dik 25 miljoen euro is er opgehaald. Meer dan 5000 deelnemers gingen gisteren lopend of met de fiets maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op en halen op die manier geld op voor kankeronderzoek. Deze deelnemster legt bij RTL uit waarom Alpe d'Huez zo bijzonder is.
3: Iedereen en het voor iemand anders doet en gewoon een goed doel heeft om een berg op te gaan en gewoon zich helemaal kapot te fietsen.
1: En waarschijnlijk loopt het bedrag nog verder op. In oktober wordt de definitieve eindstand bekendgemaakt. Het weer nog van Weerplaza. Nu nog af en toe een bui. Vanmiddag wat droger, vaker ook zon. Het wordt maximaal 18 graden.

0: 5e van juni. Je luistert naar show 1650, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Bram, je hebt wat opstartproblemen heden ochtend.
1: Ja, wat een gekloot met die microfoon hier.
0: Ja,
1: het lukt niet.
0: Kijk je achter de schermen. Normaal bij de radio heb je natuurlijk zo'n enorm grote microfoon gewoon voor je neus hangen. En wij hebben een ander apparaatje aan onze wang hangen eigenlijk.
1: Ja, een soort musical microfoon, kun je zeggen.
2: Ja.
0: We hebben een musical microfoon.
1: Zo'n bukkel.
0: Ja. Oh, ja, en die van jou die stoort enorm.
1: Ja, wat is dit voor gekloot, jongens?
0: Het is nu 6:03. Gaan we het redden tot 10:00 is de grote vraag. Als je stil staat, gebeurt er niks.
1: Nee, maar als ik nu ga dansen...
0: Ja. Hoor je dit? Ja, dit gaat niet. Het gaat niet.
1: Hoe kan dat nou, jongens?
0: Ja, ik denk dat jij eigenlijk tot 10:00 een soort van living statue moet zijn. Dan komen we eigenlijk geruisloos deze uitzending door.
1: Oh, volgens mij, ja, hij doet het nu, jongens.
0: Hij doet het nu!
1: Ja, fantastisch.
0: Jongens, we zijn up and running. 6:04. Precies op tijd.
1: Zie je, ik kan alles nu doen en het lukt. Ja, hij doet het, we zijn er.
0: Een soortje Nederland in beweging. Hé Bram, fijn dat je er bent.
1: Nou ja, insgelijks.
0: Overigens, wij gaan zo meteen uitgebreid bijpraten natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe je week was. Ik vind het fijn dat je er bent op vrijdagochtend. Wij hebben eerst even een lekkere foute trek om de dag mee te beginnen. Want het is de stemtiendaagse van de foute 1500. We gaan natuurlijk de foute 1500 doen vanaf volgende week vrijdag. Met ook de foute party als grande finale. En er wordt lekker gestemd. Dit vind ik één van de leukste recente foute tracks. Hij is namelijk van Donnie en Yves Berendsen. En nou is het, ja, tijdens die foute 1500 komt het niet zo vaak voor dat er een track nieuw binnenkomt. En dat ik denk van, goh, dat is echt heel lekker. En dat is deze wel.
1: Ja, en vaak gaat hij dan ook in de vergetelheid. Maar ik heb ook een goed gevoel hierover. Dit is ook wel zo'n nummer dat je over 10 jaar nog steeds mee gaat zingen.
0: Hij kwam vorig jaar uit vlak na de foute 1500. Ja, hij wordt inmiddels wel vaak gedraaid in het foute uur. Dus ik denk zomaar dat hij binnenkomt dit jaar. Is opgestemd door Fabian uit Elspeet, Patrick uit Renen en Lex uit Den Bosch zegt... dit nummer heeft dit jaar meer overuren gemaakt in mijn hoofd dan op mijn werk.
4: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Shakira bij Q Music en Zoo. Bram, het is 6:11. We hebben nu al een klacht binnen.
1: Nu al?
0: Zijn er meerdere. Roel, wie hangt hier ook alweer aan de telefoon?
2: Hoe heet Wesley.
0: Wesley. Hey Wesley, goedemorgen jongen.
3: Goedemorgen,
0: je hebt een klacht.
3: Ja, zeker.
0: Wat dan?
3: Doordat die hele microfoon gebeuren van Bram, zijn jullie één ding vergeten.
0: Wat dan?
3: Wat is het vandaag?
0: Happy Friday!
2: Happy Friday! Yeah.
0: Genoeg jongens, genoeg. Wesley, wat heb jij vandaag op programma staan en de rest van het weekend?
3: Ik heb morgen de Kennel Pride in Utrecht.
1: De Kennel Pride?
3: Ja.
1: Ach, wat, is dat een variatie van de Gay Pride in Amsterdam?
3: Zeker weten.
0: Oké. En je staat op een boot of je bestuurt een boot?
3: Ja, nee, ik sta erop.
0: Wat leuk.
1: En wat voor boot? Is het met collega's? Is het...
3: Ja, het is gewoon met heel Amersfoort. 110 man staan er op die boot.
0: Nou, fantastisch zeg. Hey, ja. En jij staat daar omdat je zelf ook gay bent?
3: Ja.
0: Oké. Is dat ieder jaar, joh? Want dat gaat een beetje langs me heen.
3: Elk jaar, 1 juni.
4: Ja, sinds een aantal jaar toch? Nu ook echt wel groot in Utrecht.
3: Ja, hij is zeker een heel groot aantal jaren in Utrecht.
0: Ah, oké.
3: Na de corona was de eerste editie weer. En er kwamen gewoon bijna allemaal opnieuw mensen in de stad. Ja. Er werd de stad afgesloten. Dus
0: Oké.
4: Het is leuker te zijn in Amsterdam nog.
1: Wat doe je aan, Wesley? Wat doe je aan?
3: Ik heb een wit t-shirt en met een gouden tekst erop. Ik ben zo geil als een natte dril.
0: Klasse.
3: Een zilveren discobroek, gouden Nike's. Dus
0: Hey, heb je een vriend of niet?
3: Ja.
0: Oké. En ik heb de antwoord het idee, Wesley, hoe ga ik dit nou een beetje netjes uitdrukken? Dat het zeg maar na zo'n gay pride, dan nemen we het niet zo nauw. Zeg maar, tuurlijk heb jij een vriend, maar er zijn heel veel mensen die vind je ook gezellig. En eigenlijk is mijn vraag, zeg maar, wordt het een orgie?
3: Wel een
0: orgie
3: idee, maar hè.
0: Nee, maar dat idee heb ik toch altijd?
1: Ja, net zoals carnaval bedoel je, dat iedereen een beetje...
0: Juist, carnaval plus. Maar dat is niet zo, zeg jij Wesley.
3: Nee, vind ik niet.
0: Nee, of jij weet...
3: Kijk, en Utrecht vind ik juist het gezelligste, want het is niet te commercieel. En dat is bij Amsterdam dan net wel.
0: Oh. Ja, oké, hartstikke goed. Het is niet zo dat iedereen vraagt, hoe kom ik in Utrecht?
3: Inderdaad.
1: Nee, wat ontzettend leuk, Wesley. Ja, ga er heel erg van genieten. En nou, mocht je dus iemand zien op een boot met ik ben zo geil als een natte dweil, dan is het dus Wesley uit Amersfoort. Wat leuk.
3: Ja.
0: Fijne dag, jongen.
3: Dankjewel, zelden.
0: Hoi. Was Wesley.
1: Over 6.
0: Ja, we zijn wel echt goed begonnen.
1: Ja.
0: Hey Bram, we hebben deze ochtend zoveel te bespreken. Want wij spreken elkaar natuurlijk zeg maar, in real life op vrijdag. Maar we appen de rest van de week. Nu is het zo dat het thema van onze appjes afgelopen week was eigenlijk verzamelen.
1: Zeker.
0: Ja. Er zijn twee dingen aan de hand. Daar moeten we het na 7:00 even over hebben. Want jij hebt thuis iets aan de gang. Jouw vriendin wil niet dat er iets opgehangen wordt.
1: Mijn vrouw, inderdaad.
0: Ja, jouw vrouw, inderdaad. Ja, goed dat je me corrigeert. Jouw vrouw.
1: Ja, een fantastisch schilderij. Daar is nogal discussie over.
0: Juist, precies.
1: Maar er is nog een ding aan de gang. En dat is nu echt as we speak aan de gang. Hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is dan weer bij mij. Er is op dit moment een veiling gaande van iets wat ik heel graag wil hebben. Dat verzamel ik dan. Daar werd ook niet super goed op gereageerd. Door iedereen thuis niet, maar ook door de rest van Nederland eigenlijk niet. Dus daar wil ik het zo meteen na 7:00 even over hebben.
1: Dat is goed.
0: Ook onze verjaardag zal gedraaien met jouw kans op 2.500 euro. En eerst Jonas Blue en GP Cooper. Dit is Perfect Strangers.

0: Kensington bij Q Music. En Living For. Zometeen draait ons verjaardagsrad met jouw kans op 2.500 euro. Ben je jarig in de genomineerde maand, kun je ons bellen. Genomineerde maand hoor je over een paar minuten. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
1: We gaan het hebben hierover.
2: Wat hoor ik?
1: Ja.
2: Is dit de Killer Bee? De Killer Bee?
0: Formule 1 Monaco.
1: Nee.
2: Een drone.
1: Nee.
0: We zijn in een nieuwe editie van het geluid van Musicland.
1: Ja,
0: maar dat is sowieso.
3: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
4: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
2: Nee joh.
4: Ik heb er geen woorden voor. Oh, Cheerio.
3: Maar gaat hij nog even door? En plak Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: op vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels. Zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks.
0: behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
23: Goedemorgen, 1 voor half 7. Dit is Q-Music. Vandaag nog af en toe een bui. Het is wel wat droger vanmiddag en er schijnt wat vaker de zon. Het wordt maximaal 18 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
24: Goedemorgen. De brandweer in Twente heeft bijna 30 meldingen binnengekregen over schade door de plotselinge harde wind van gistermiddag. De meeste schademeldingen kwamen uit Glanerbrug, waar waarschijnlijk een tornado doorheen is geraasd. Deze man bij Hart van Nederland zat er middenin.
25: Alles vloog door de lucht. De partytent, de dakpan die vlogen van het dak. Ja, en was ook maar heel kort. Dus kort, maar heel heftig.
23: Dakpan vloog van het dak.
24: Nou, veel dakdelen in Glanerbrug zijn weggewaaid. Daar zit ook asbest in. Gebieden waar asbest is neergeslagen zijn afgezet. Bewoners krijgen het advies om geen groente en fruit uit eigen tuin te eten.
23: Ja, sorry, af en toe oefen ik mijn Twentse accent een beetje. Ik heb natuurlijk een vriendin die komt uit Hengelo. Ik heb langzaam het idee dat ik het wat beter kan.
26: Dat doe nog eens even een keer.
23: Nou, Bram, dat is jouw leem. Moet jij toch weten?
26: Ik kijk even Kiki aan.
23: Die dakpan.
27: Nog een beetje doorhoeven.
23: Ah, okay.
26: Nee, laten we dit niet meer doen.
24: In het Groningse Leek is gisteren een lijnbus tegen de gevel van een kapperszaak aangereden. Er is volgens de regio naar de omroep veel schade. Niemand raakte gewond. Hoe dat nou kon gebeuren, is nog een raadsel. Er zijn tot nu toe 3 demonstraties aangemeld bij de gemeente Arnhem rondom het concert van rapper J. Morgen in de Gelderdoom. Dat zegt burgemeester Marcouch. J., ook wel bekend als Kanye West, heeft in het verleden meerdere keren antisemitische en andere omstreden uitspraken gedaan. Nou, daar is veel om te doen. Andere landen in Europa die hebben hem ook geweigerd, daar waar hij wilde optreden. Hier is dus ook protest, maar Marcouch heeft al wel eerder laten weten dat hij gewoon zijn ding moet kunnen doen. Morgen treedt hij op en maandag. Er zijn in totaal zo'n 70.000 kaarten verkocht.
26: Ik vind het toch altijd een lastige discussie. Van moet je de kunst loszien van de kunstenaar? Want de muziek, ja, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Dat is tof.
23: Maar eigenlijk is het antwoord erop, Bram. Er zijn 70.000 kaarten verkocht. En dus eigenlijk is dat het antwoord op je vraag, toch?
26: Dat klopt.
23: Ja, 70.000 mensen kunnen het dus loszien van elkaar.
26: Ja,
23: ik ben daar ook voor. Om dat los te zien, toch?
26: Ja, en hij is natuurlijk niet de enige. Er zijn zoveel mensen die een randje hebben. En dat is echt heel jammer. Maar
24: hij heeft ook wel eens excuses hiervoor aangeboden. Hè. Hij wijst het ook aan de psychische problemen die hij heeft. De bipolaire stoornis. Dus dat, maar goed, er zijn toch ook voornamelijk Joodse groepen die vinden dat hij geen podium moet krijgen.
23: Ja, bij mij heeft het geen invloed op iemand zijn muziek, moet ik eerlijk zeggen.
26: Nee.
23: Toch? Ik kan nog prima neutraal naar een track luisteren als iemand hele vreemde uitspraken doet. Hoef ik het dan niet mee eens te zijn? Ik kan de muziek nog steeds heel mooi vinden.
26: Eens? Ja. Eens?
24: Dan het WK. Een klein opstekertje weer voor het Nederlands elftal. Want Zweden, dat is de tweede tegenstander van Oranje op het WK.

0: tweede wedstrijd in de pool. Dat is een belangrijke wedstrijd. Als je de eerste al gewonnen hebt, dan is die tweede winst in met eigenlijk al door naar de volgende ronde. Dus het is heel fijn dat Zweden er nog niet goed in zit.
1: Hey, en Spanje speelt dan gelijk tegen Irak.
2: Ja, nou, blijkbaar. Ja.
1: Dat is toch ook opmerkelijk?
2: Ja, Frankrijk dat echt verliest op volle oorlogsterkte. Ja, ik denk dus dat Frankrijk enorm tegen gaat vallen dit WK.
1: Oh, laten we het hopen.
2: Ik denk dat Mbappé is het vergif van iedere selectie.
1: Leg eens uit.
2: Nou, die is zo groot, die is eigenlijk groter dan voetbal. Het moet toch allemaal een beetje om hem draaien.
1: Ja.
2: Dat heeft hij al bewezen bij Real Madrid. Dat werkt niet lekker.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk overal waar hij gaat en staat, ja, lukt het niet met het team. En ik denk dat de ego's bij Frankrijk dusdanig groot zijn dat, ja, die gaan zo zwaar tegenvallen. En ja, de conclusie is dan uiteindelijk, wie staat er met de wereldbeker, Luc?
0: Nederland. Wij worden wereldkampioen.
2: Uiteraard.
3: Mocht je nou naar het WK gaan, dan hoef je dit ding in ieder geval niet in te pakken.
2: De Killer Bee.
3: Ja,
1: kan je gewoon thuis laten, de Killer Bee.
3: Dit is de vuvuzela. Dat zijn die lange plastic toeters. En de FIFA verbiedt ze. De vuvuzela's die werden populair bij het WK van 2010. In Zuid-Afrika, vooral Zuid-Afrikaanse voetbalfans, die hebben ze ook bij zich. Maar ook wij hier hadden ze toen. Er was toen ook al veel kritiek op, hoor, vanwege het monotone, dreunende geluid. Ook fluitjes en andere toeters die veel lawaai maken, die zijn dit WK verboden in de stadion.
1: Ja, want ook in die drinkflesjes inderdaad dan.
3: Dat is weer een ander verhaal. Inderdaad, je mag niet meer je eigen waterfles
1: Dat mag ook niet. Dus voor Zela niet, drinkflesjes niet.
3: Fluitjes.
1: Ja, fluitjes. Ja, eigenlijk ga je nakend zo langzamerhand, toch? Ga je nakend het stadion nu. Zometeen draait ons verjaardagsgeld. Dat is jouw kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand? En dat is vandaag de maand.
2: Mei.
1: Ben je jarig in mei, dan draait het verjaardagsrad voor jou. Je kunt nu bellen 0909 9.

0: Het is 6:11. Ons verjaardagsveld gedraaien voor Melvin. Melvin is 43. Hij komt uit Wageningen. Werkt als bakker. Is al sinds vannacht aan de gang. De harde bolletjes die gaan net uit de oven. De saucijzenbroodjes gaan er nu in. Zijn grote hobby is vissen. En dit weekend gaat hij met zijn dochter naar een paardenwedstrijd. Applaus voor Melvin! Hey Melvin, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Waar wil je het over hebben? Wil je het hebben over het vissen? Wil je het hebben over die paardenrijwedstrijd? Of wil je het hebben over je werk als bakker? Wat vind je het leukste? Waar voel je het meeste voor?
1: Het vissen dan en het broodbakken, niet het paardrijden.
0: Oké, niet het paardrijden. Dan gaan we daarover beginnen. Waarom wil je niet over paardrijden hebben?
1: Ja, nee, dat is niet mijn ding. Dat is meer voor moeders.
0: Oké.
2: Nee, jij hebt het dan liever over vissen. En wat maakt vissen nou zo fantastisch geweldig?
1: Ja, wat maakt het geweldig? Ik denk, voor mij is het ook gewoon een stukje gewoon ontspanning. Gewoon even weg. Dat.
2: Ja. En met wie doe je dat dan? Of is het echt eventjes therapeutisch alleen voor jou en de vis?
1: Nee, ik heb hier wedstrijden en één keer in het jaar ga ik ook met een vriend van mij gaan we naar Frankrijk, zeg maar, een week echt naar op karpen vissen. Ja, dat is wel dat is gewoon echt een week gewoon pure ontspanning voor mij.
0: Ja, dat is toch fantastisch lekker. Praat je dan met elkaar als je 3 uur lang naar die dobber zit te staren?
1: Als je in Frankrijk zit, dan is het niet met een dobber. Hè. Dan is het meer op karper en dan ligt hij meer op een soundbox, zeg maar. Dan is het niet meer met een dobber eigenlijk.
2: Oh, okay. Zo leren wij er ook weer van. Melvin, ik heb trouwens nog een hele goede tip, mocht je ooit vrijgezel zijn of worden. Ga eens een keer met een foto van die vis die je hebt gevangen. Zet die eens een keer op bijvoorbeeld Tinder.
1: Dat scoort niet zo goed te scoren.
2: Als een tiet. Echt, jongen. Ja, ja. Vrouwen bij de vleet. Niet normaal.
0: Ja. Melvin, doe hier je voordeel mee, hè?
1: Ja, nou, ik heb dat wel eens gelezen, dat dat niet zo goed scoort, nee.
0: Oké. Nou, goed, ja, goed. Probeer het maar gewoon uit. Hey, Melvin, omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro van ons. Gefeliciteerd, jongen. Hey,
1: dankjewel.
0: En dan komt nu de vraag der vragen.
2: Ja, lieve Melvin, wil jij een zachte of een harde hengst?
1: Doe maar eens een keer een zachte.
0: Oké. Daar gaat-ie. Dat is een hele voorzichtige draai is dit geweest.
1: Ja, ik hoor het.
2: Beste Melvin.
1: Ja.
2: Ben jij toevallig jarig op mei de 19e?
1: Nee.
0: Wanneer ben je jarig, Melvin?
1: De dertiende.
2: Die toch zachtiger moeten, halen.
0: Ja. Hey, veel plezier bij die andere zachte hengst.
1: Ja, dankjewel.
0: Paardrijwedstrijd wedstrijd natuurlijk. En we wensen een mooi weekend, jongen.
1: Hey, hetzelfde, dankjewel.
0: Groeten, hoi.

0: New Music Friday. En ja. Ik heb hier de hele week naar uitgekeken, Bram.
1: Ja, maar jij kwam ook binnen om 17:30 en jij zei, oh, wat heb ik zin in dit liedje. En ik heb hem dus nog niet gehoord.
0: Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is namelijk de nieuwe van Shaboozey. En Shaboozey, die ken je natuurlijk van deze. There's a party downtown in a tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Ja, ik vind die country song gewoon super lekker.
1: Ja.
0: En, ik denk dat dat over gaat waaien naar Nederland. Je ziet al wel een klein beetje het effect in Nederlandse top 40. Maar dat kan nog veel meer. Ik denk alleen dat het heel even duurt.
1: Ja, jij bent één keer in Amerika geweest en sindsdien ben je helemaal van country muziek.
0: Ja, nou, ik ging er al heen en toen klopte mijn country hart al een klein beetje. Maar inderdaad, als je daar dan door Amerika rijdt en je zet zo langs die verschillende radiozenders en de country vliegt om je oren en je rijdt daar over die grote highways in zo'n grote auto. Ja, dat heeft mijn countryliefde eigenlijk op doen bloeien. Nog meer dan dat het al was.
1: Okay.
0: En nu is er een nieuwe Shaboozey en die is echt vanaf seconde 1 ook volop country.
1: Ja, ik zie je al staan.
0: Hey.
1: Met Kiki in een bar, in een saloon.
0: In een saloon.
1: Met een zonnebloempit.
0: En dan is hij mijn koude.

0: Nieuwe Shaboozy Cowgirl. Ah, dit is toch ongelooflijk lekker, Bram?
1: Ik vind dit ook lekker, ja.
0: Ik zie ook alleen maar lovende berichten in onze appbox. Bijvoorbeeld Cindy, die stuurt het volgende.
2: Oh, dit is lekker hoor, Mattie.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Ik zeg, doe er maar een alarmschijfje van.
0: Oeh, geweldig aanspraak naar.
3: Dat zou wel leuk zijn.
0: Alarmschijfje. Ja, ik weet, vandaag is ook de nieuwe Taylor Swift verschenen. Dus alarmschijfje misschien een beetje hoog gegrepen.
3: Ik zie ook een bericht van Deja, of Deja, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Die zegt, misschien is jouw verborgen talent wel line dance, Mattie.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen.
3: Ik zie jou dat wel doen.
0: Ja. Nou goed, nieuwe Shaboozy hoor die bij Q-Music. Hey Bram, ik zei het al eerder deze ochtend. We hebben deze week veel contact gehad over de app. En het thema van onze appjes was eigenlijk continu hetzelfde. Ja, dat gaat over onze verzameling schuine streep dingen in en om het huis.
3: Juist.
0: Nou moet je weten, als je nu zit te luisteren, wij hebben een kleine voorgeschiedenis qua schilderijen bijvoorbeeld. Want jij hebt mij ooit in de escape room een prachtig schilderij cadeau gedaan van Jules Dilder.
3: Ja, die je natuurlijk in je appartement in Rotterdam op kan hangen. Ja, die komt daar helemaal tot z'n recht.
0: Ja, natuurlijk, Jules Dilder, Rotterdammer in hart en nieren. Dat hangt daar prachtig. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ja, sommige mensen gaan daar toch voor staan en die kijken een beetje bevreemdend naar het schilderij. En die zeggen, ja, het is wel echt heel indringend, maar ik vind het prachtig.
3: Ja, maar die hebben ook geen smaak, joh.
0: Ja. En we hebben gewoon allebei een uitgesproken smaak als het gaat om kunst.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Nou ja, en bij ons thuis is weer eens een discussie opgerakeld. Die komt eens in de zoveel tijd over een bepaald schilderij.
0: Ja.
3: Ik heb namelijk een schilderij voor mijn verjaardag gekregen van mijn prachtige vrouw Robin.
0: Ja.
3: Een super schilderij. Het is een print van Andy Warhol.
0: Ja.
3: Heeft nog in het huis van Jan de Bouvry gehangen. Dus er zit een mooie witte lijst omheen.
0: Het is een werk van Andy Warhol.
3: Juist, juist. Nou, helemaal een fantastisch cadeau natuurlijk.
0: Wauw.
3: En toen ik hem kreeg, dacht ik nog, ik weet niet, lieve schat, of jij überhaupt weet wie hier staat afgebeeld. En dat wist hij ook niet. Maar nee. Toen ik dat dus vertelde wie het was,
0: ja,
3: mag het nergens hangen.
0: Je hoort het zo meteen na 7 uur.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
1: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel.
19: Tulpkeukens.nl.
20: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
23: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
24: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
22: Dat is een Velsink-advies.
25: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
24: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
26: 18 plus, speelbewust.
27: Ja?
28: Serieus?
27: Wat een geld.
29: 18.000. Tot verdikken me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
32: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
0: Goedemorgen, 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Annemarie.
33: Goedemorgen. Het is nog altijd de grote vraag of het Brabantse dorp Moerdijk moet verdwijnen. Het idee is dat Moerdijk tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor industrie. Maar er wordt nog geen definitief besluit overgenomen, zo blijkt nu. Er is namelijk misschien minder ruimte nodig voor de industrie. Wat betekent dat het dorp zou kunnen blijven bestaan. Wordt nu allemaal onderzocht. Betekent in ieder geval een hoop onzekerheid voor de inwoners, hoor je bij RTL.
34: Je weet gewoon op een gegeven moment niet meer wat waar is en wat goed is. Maar ik hoop gewoon dat ze er heel goed over nadenken en dat ze ons gewoon een goed toekomst perspectief gaan geven.
33: Wanneer dan nu wel een besluit valt, is niet duidelijk. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om 23 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin is te zien hoe slapende vrouwen worden misbruikt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de site al, wil inhoudelijk niet reageren. En in een open brief heeft president Zelensky van Oekraïne de Russische president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede. Het gaat dan om een gesprek face-to-face. Wees niet bang om een uitweg voor deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky in zijn brief. Het Kremlin heeft direct gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky ieder moment welkom is om te praten over een vredesakkoord. En met de actie Alpe d'Huez is dik 25 miljoen euro opgehaald. Dat is een record. Bijna 6000 mensen gingen gisteren lopend of met de fiets maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op en haalden op die manier geld op voor kankeronderzoek. Deze deelnemster legt bij RTL uit waarom de Alpe d'Huez zo bijzonder is.
35: Iedereen en het voor iemand anders doet en gewoon een goed doel heeft om een berg op te gaan en gewoon zich helemaal kapot te fietsen.
33: Het was de 19e editie inmiddels en er is in totaal 245 miljoen euro al opgehaald voor kankeronderzoek. Het weer dan nog. Er valt nu nog af en toe een bui, maar vanmiddag wordt het droger en gaan we ook de zon zien. Het wordt maximaal 18 graden.
36: De
1: Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 6 dagen, 10 uur en 58 minuten.
1: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Dit liedje is onder andere gestemd door Bram Krikke. Bram, waarom heb je hierop gestemd?
2: Ja, die eerste tonen van dit nummer.
0: De eerste tonen.
2: Zo geweldig. Dan heb je hem al. Dan heb ik zin in feest.
0: Hierop is ook gestemd door Peter uit Den Helder, Sanne uit Prinsenbeek en Krina uit Doetinchem. Yvette uit Zevenbergen zegt er nog over. Dit doet me altijd denken aan de dampende minidisco tijdens onze vakanties in Spanje. Hier is King Africa en La Bomba.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Komt hier, Bram.
2: Ik zet mijn schrap. Oh! Nee, nog een keer. Hij moet helemaal clean.
0: Ik zat er een beetje doorheen.
2: Ik wil, jongens, even de riemen vast. Even ook, zet hem wat harder.
0: Ja,
2: hier is King Africa. Komt-ie. Ja. Nee, kappen. Nee, je lacht er doorheen, Matt.
0: Sorry.
2: Je lacht er doorheen.
0: Sorry.
2: Je moet dit echt eventjes tot je nemen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Hier is King Africa met La Bomba.
0: Sorry,
2: Lieren.
0: Sorry, ja, ik zat er
2: mors je nou over de.
0: Ik zat er doorheen. Ik doe nog één keer.
2: Nog één keer.
0: Doe nog
2: Kom
0: één
2: op,
0: keer.
2: Hè? Ja.

0: een heerlijk nummertje zeg op de vroege morgen. Boomba, la la la la la la la, boomba. Nou, onderweg naar werk, fijne dag jongens.
1: Ja, fijne dag Cas. Een tipje voor de top voor de foute 1500. Onder andere dus opgestemd door Bram Krikke.
2: Ja.
1: Je kunt stemmen via qmusic.nl en de app. Het is 6 over 7 op vrijdag de 5e van juni. Show 1650, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Met Bram Krikke.
2: Ja, goedemorgen dus.
1: Goedemorgen Annemarie.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
4: Goedemorgen.
1: En happy Friday. Happy Friday.
4: Yes.
1: Jongens, we plaatsen ons even naar Huize Krikke.
2: Ja, Huize Krikke.
1: Huize Krikke, altijd vredig. Met een prachtige achtertuin. Twee prachtige hondjes die daar vrolijk in het rond dartelen. Een prachtige vrouw, Robin, en natuurlijk Bram Krikke zelf.
2: Ja.
1: Wat speelt er op dit moment?
2: Nou, het leven lacht ons toe, inderdaad. Maar er is nu wel... we zijn toch een soort Addams Family geworden. Er hangt een donderwolk boven Huize Krikke. Eens in de zoveel tijd laait er weer een discussie op rond een schilderij.
1: Ja.
2: Een schilderij om die wel of niet op te hangen. Nou, in het geval, Robin heeft mij een keer een schilderij cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Een fantastisch werk van Andy Warhol.
1: Wauw.
2: De schilderij heeft in het huis van Jan de Bouvry gehangen. Dus het heeft ook nog een bijzonder verhaal.
1: Nou, die heeft geen rommel opgehangen, Jan de Bouvry.
2: Nee, zeker niet. Het is echt prachtig. Er is alleen één klein probleempje.
1: Ja.
2: En dat is het onderwerp van het schilderij. Zeg maar, de persoon die... Nou, nog net geen 2x2 is afgebeeld in het midden.
1: Want het is echt een groot werk en die persoon staat echt pontificaal op. Het is echt een portret, hè?
2: Ja, echt een portret, die loert je aan.
1: Ja.
2: Die loert je waar je ook staat, loert hij je aan.
1: Ja.
2: En toen ik het cadeau kreeg, toen dacht ik allereerst, hé, wat vet. En ten tweede dacht ik, ik ben benieuwd of Robin deze persoon überhaupt echt wel goed kent. Dus ik vroeg ook, weet jij wie dit is?
1: Aha.
2: Nou, dat antwoord bleef een beetje uit.
1: Ja.
2: En toen moest ik toch concluderen, lieve Robin, jij hebt mij een werkcadeau gedaan. En die Warhol, Jan de Bouvry, helemaal fantastisch.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar de hoofdpersoon op dit schilderij is Mao Zedong.
1: Vertel ons even iets over deze persoon.
2: Mao Zedong, nou, dat was de absolute leider van China. Die wilde eigenlijk van de landbouw naar industrie gaan. En dat heeft hij met de harde hand gedaan, kunnen we wel concluderen. Nou ja, dat heeft pak een beet, nou, ongeveer 70 miljoen mensen het leven gekost. Een controversieel figuur, kan je wel zeggen.
1: Ja.
2: En die staat dus op dat schilderij. Waarvan ik nog steeds zeg, ja, dit is een geweldig werk. Die moet opgehangen worden. Maar Robin zegt, ja, ik ga niet een of andere massamoordenaar aan mijn muur hangen.
1: Ja, dit is zo'n interessante discussie. Want, ja, kijk, zij doen natuurlijk jouw cadeau. Ze schiet volledig in de roos. Want je vindt het een prachtig werk.
2: Supervet.
1: Nu wil je het ophangen.
2: Ja.
1: Maar wil zij niet meer?
2: Dat mag dus niet meer. Nee, en ook mensen die bij ons thuis komen. Ja, zeg maar, kunstliefhebbers zeggen allemaal: oh, wat fantastisch, wat leuk.
1: Ja.
2: En mensen die er niet zoveel mee hebben, ja, die zeggen: wat doet dat hier? En,
3: vanwege de specifieke stijl van Warhol. Dat maakt het zo bijzonder.
2: Dat maakt het zo vet.
1: Ja. Ja. En die hangt natuurlijk wel een massamoordenaar dan in. In je huis.
2: Ja, dus zeg maar, op het moment dat Robin dus even aan het werk is en ze is er niet, dan zet ik dat schilderij dus, die hang ik dan aan de muur of die zet ik neer.
1: Want ze is nog wel eens weg voor werk.
2: Ze is nog wel eens weg en dan komt ze terug. Ja, en dan gaat dat werk dus weer naar de kelder. En daar is er weer discussie over.
1: Ja,
2: maar goed.
1: Het is zo interessant. Zou je dit ophangen, Annemarie?
3: Ik zou het niet ophangen.
1: Nee?
3: Nee, ik vind het controversieel om zo'n massamoordenaar aan de muur te hebben. Ja, ik denk dat heel veel mensen overigens wel mensen aan de muur hebben hangen waarvan ze niet precies weten wie het zijn, hoor. Dat snap ik ook best wel. Maar ja, ik vind het wel een dingetje, hoor.
1: Ik zou dit wel ophangen.
2: Toch?
1: Ja, ik zou dit ophangen.
2: Kijk.
1: Ja, ik bedoel, je zet toch niet je handtekening onder met ik was het met hem eens. Ik bedoel...
3: Nee, maar je geeft iemand wel een podium in je huis. Ik bedoel, je hangt geen mensen op waar je niks mee hebt, toch?
1: Nee, dat klopt, maar het gaat natuurlijk... Het is een werk van Andy Warhol. Het gaat om de geschiedenis van het werk, weet je wel.
2: Exact.
3: Ja, nou
2: jij snapt hem.
1: Ja, wat, Luc, zou je het ophangen? Zou je dit ophangen?
4: Nee, dan zou ik eerder gaan voor een ander werk van Warhol. Die Marilyn Monroe of zo, weet je wel. Heeft hij ook gedaan.
2: Dat boring, toch... boring. Ja. Boring. Oké, okay, Luc.
3: Gewoon die rode fiets van Ikea in New York, weet je wel. Die bij gewoon wel normale mensen hangt.
1: Ja, die kan ook nog inderdaad. Ja, ik snap de discussie wel, hoor.
2: Ja, die discussie die dendert door. Maar ik ben trouwens ook wel benieuwd, Matt. Kijk, we hebben het nu wel lekker over mij. Kijk, bij jou speelt natuurlijk ook een discussie al een tijdje. Jij wil heel graag een collectors item scoren.
1: Ja.
2: Namelijk een origineel script van Friends.
1: Klopt, inderdaad.
2: Die wordt aangeboden op een veiling. Nou, ja. We hebben het al eens een keer over gehad. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd, Matt. Heb jij inmiddels al geboden?
1: Ik heb een bod gedaan. En ik ben op dit moment de winnende bieding.
2: Nee!
3: Ja. Nee.
1: Ja, ik ben op dit moment de winnende bieding.
2: Wat goed.
1: Ja. Ik zou je zo meteen alles over vertellen.
2: Oh, wat top, Matt. Oh, ik zie Kiki wel een beetje boos nu wegkijken. Die wist dit volgens mij nog niet, of wel?
1: Nee, dat klopt. Die hoort het voor het eerst.

0: Je luistert Mattie en Bram. Ja, twee mensen die elkaar vinden als het gaat om bijzondere kunstwerken, artefacten en meer van zulks. We hadden het net al over een bijzonder schilderij van de persoon.
1: Een Mao Zedong.
0: Ja. Bram graag thuis wil ophangen, wat zijn vrouw niet wil.
1: Nee, die kon maar niet aan de muur.
0: Wij hebben thuis ook een bijzondere discussie als het gaat om een exclusief voorwerp, kan ik toch wel zeggen. Ik zit namelijk momenteel midden in een bieding rondom een exclusieve set van Friends-scripten. De comedyserie Friends. Eigenlijk, ik denk, de nummer 1 comedyserie wereldwijd. Er is een veiling. En die veiling die velt de stukken afkomstig uit het huis van Matthew Perry. En dat is natuurlijk Chandler in Friends. Vanavond is die grote veiling in Amerika, in Dallas. En dan moet ik toch heel even, want ik weet, ik ga straks een bedrag noemen, jongens, maar ik wil het heel even inleiden.
1: Ja, dan weet je dat het raak is.
0: Ja. Kijk, Friends heeft gewoon voor mij een bijzondere rol in mijn leven. Friends loopt echt als een rode draad door mijn leven. Ik heb kennis gemaakt met die serie voor het eerst 15 jaar geleden. Toen zat ik eigenlijk helemaal niet zo lekker. Toen overleed mijn vader. Zoek je afleiding. En ik vond dat in Friends. En er wordt altijd over die serie gezegd van ja, die mensen in die serie, die voelen als je vrienden. Er is dat op een of andere manier, hebben ze daar iets magisch gedaan met die cast, met de manier van schrijven. Je hebt het idee dat jij eigenlijk bij die vriendengroep hoort. En zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Ik kan sommige afleveringen kan ik 11 keer kijken en dan lach ik nog steeds zo hard als bij de eerste aflevering. Als ik nu een herhaling zie van Friends, dan blijf ik hangen. Je vindt nog wel eens zo'n Friends marathon op een of andere kanaal 861. Dan pleurt je afstandsbediening op de grond. Zit je in een Friends marathon? Ik blijf zitten. Ik zet al mijn afspraken af. Ik blijf zitten. Ja, nu is er een veiling. En kan ik de originele scripts in handen krijgen? Ja,
1: een unieke kans.
0: Een unieke kans. Nou, het werkt als volgt. Vanavond is dus in Dallas, in een zaaltje, die veiling, waar er meerdere spullen van Matthew Perry geveild worden. En je kon van tevoren, dus deze week, kon je een bieding doen alvast. Nu is het wel zo dat vanavond komen de echte grote jongens. Die gaan naar die zaal en die gaan dan via de telefoon bieden. En dan begint het echte spel. Dus ik doe eigenlijk een beetje mee in de pre-party ervan. Maar op dit moment heb ik wel het winnende bod.
1: Ah, dat is
0: ik heb
1: wel
0: het winnende bod.
1: Op en een script?
0: Nou, het is een set van 26 scripts. Dus allemaal uit seizoen 10. En ik zal nu even kijken. Ja, Bram, ik heb hier de app. Je kan het nog steeds zien. Het staat volgens mij nog steeds in het groen.
1: Ja.
0: Het kan zomaar zijn dat ik de eigenaar word van die script.
1: Ja, ik kijk alleen even naar het bedrag, Mattie Valk.
0: Ja.
1: Jij wilde tot een bepaald bedrag gaan.
0: Ja, dat klopt.
1: Je zit wel een beetje aan je max.
0: Ja, maar het is dollars. Hè? En de dollar staat gunstig ten opzichte van de euro.
1: Oké. Ben je bereid nog hoger te gaan?
0: Nee, dit is echt mijn max. Dus ik denk als vanavond zeg maar de echte big boys langskomen in dat zaaltje in de wordt, ik ga dit denk ik niet redden.
2: Maar wat is het?
0: Nou ja, het is me veel waard.
2: Oh, die wilde eigenlijk niet zeggen.
3: Zeg het.
2: Ja,
1: kom op.
2: Zeg het. Het is niet gek. Het is gewoon veel. Het is niet gek.
0: Nou, oké. $10.000 heb ik geboden. dat is omgerekend alles erop en erbij. Is dat ongeveer €9.000?
1: Ja, wat natuurlijk gigantisch veel geld is.
0: Ah, het is ongelooflijk veel geld.
1: Ja, maar wat je zegt, het is zo belangrijk voor je. En het is een unieke kans. Ik als verzamelaar begrijp jou volledig. Ik support dit ook, Mattie.
0: Toch?
1: Jij moet dit binnen gaan slepen.
0: Absoluut.
1: Dit moet.
0: En het is namelijk ook, ik ga er voorzichtig mee om. Ik denk dat als ik het zeg maar krijg, dan leg ik het thuis natuurlijk op een mooie plek. Dan ga ik daar misschien wel zo'n plexiglas bak voor laten bouwen.
2: Ja, doe het alsjeblieft. Dan raak je het kwijt. Ja. Ja,
1: en anders heb je 26 van die dingen. Dus
0: Kan wel eentje een keer kwijt. Ja. Ik zou het gewoon heel vet vinden om het uiteindelijk in handen te krijgen. Er zitten mensen hier me aan te kijken van, je bent zo gek als een deur. Luc, zeg eens wat. Je zit me aan te kijken van,
3: nee, ik vind het heel vet, maar je hebt al een medestander met Bram. Kijk, hier naast mij op de redactie zit Kiki. Die is begonnen met huilen.
4: Nee, ja, kijk. Het is heel belangrijk voor jou. En het heeft emotionele waarde, dus ik gun je dat heel erg. En ik vind ook, het is echt je eigen geld. Je moet ermee doen wat je wil. Maar ik vind, want je gaat zeker nog bieden na €10.000. Dat weet ik zeker. Ik denk dat je echt nog wel naar de 10.000 gaat. Ik vind €10.000 echt ongelooflijk veel geld. Ik vind dat gewoon echt, dat is gewoon maanden werken voor mij. Ik vind het gewoon echt heel veel geld. Maar nogmaals, lieverd, het is echt jouw geld. En er zit emotionele waarde aan, dus ja, doe het met alle liefde. Maar ja, ik schrik gewoon van dat bedrag. Dat is toch mijn eerste reactie. Ja, dat schrik van het bedrag.
0: Nee, dat begrijp ik echt heel goed.
2: Ja, het is natuurlijk ook ergens een beetje een investering. Ja, ik vind het ook megalomaan en belachelijk. Maar het is ook een investering.
0: Het is een investering.
2: Jij bent niet iemand die geld over de brug smijt.
0: Nee, dat is
2: over de balk.
0: Nee, zeker. Ik ben over het algemeen ben ik redelijk voorzichtig.
2: Dat geeft toch wel een voordeel.
0: Ik heb weinig andere hobby's.
2: Ja,
1: ik zie ook veel medestanders hoor in de Q-app. Marij, bijvoorbeeld, is je gegund, Matt. Hoop dat je het krijgt en dat het een mooi plekje krijgt.
0: Ja.
1: Maar ik zie ook wel een bericht van bijvoorbeeld, ik hoop dat ik het goed zeg, Guy. Het zou misschien wel Guilene zijn. Die zegt, je kan zoveel beters doen van dit geld.
0: Ja, natuurlijk, jongens.
1: Ja.
0: Ik kan er wel een hele rij op noemen van dingen die ik zou kunnen doen.
1: Maar wat spannend, wanneer sluit de bieding?
0: Vanavond om 6:00 is dus in Dallas, Nederlandse tijd, die bieding. Dan gaat in dat zaaltje, daar liggen mijn scripts. En dan komen al die bobo's daar zeg maar uit Amerika met heel veel geld. Die denken dan, $10,000 door het dubbele. Dus ja, ik hoop dat het genoeg is. Ik denk het niet, maar ik wil het toch manifesteren. Door dit te draaien, jongens, duim voor mij.
1: Ik duim voor jou.
0: Duim voor mij.

0: Rambo's Back in Music. And I'll be there for you. Ja, vanavond rond een uurtje of zes weet ik het dus of ik die originele Friends scripts in handen krijg. Ja, ik heb ruim 9000 euro erop geboden. En dat is onwaarschijnlijk veel geld. Maar ik moet toch zeggen, de meeste mensen begrijpen het wel. En dat vind ik toch fijn.
1: Ja, maar
0: leuk om te merken.
1: Het is ook zo belangrijk, ook voor jou die serie. Ja, dat is toch mooi. Ook zeker omdat je niet zomaar het geld over de balk smijt. Want het is je gegund.
0: Ja,
1: we gaan het
0: wel
1: hopen. Maar wel ongelooflijk spannend. Want ja, hij moet dus nog onder de hamer in Dallas überhaupt. Dus ja, je kan alleen nu een bieding doen in de hoop dat er niet een of andere cowboy er alsnog met die scripts vandoor gaat.
0: Ja, klopt inderdaad. Nou, dat weet ik dus vanavond. Overigens vraagt er ook nog iemand, mocht je de scripts nou krijgen, wil je me dan beloven een stukje na te spelen met die scripts? Dat zou ik bij deze dan beloven inderdaad, ja. Dan zoeken we voor iedereen een rol en dan spelen we een stukje na van Friends.
1: Nou, dat is wel hartstikke leuk.
0: Annemarie, wil jij dan Phoebe zijn?
2: Phoebe, ja, vind ik wel de leukste. Okay, ja, is goed hoor.
0: Wat horen wij zo meteen in het nieuws?
2: Dat gaat over Netflix. Jij herkent misschien wel dat het uitkiezen van een serie soms langer duurt dan die hele serie zelf.
0: Ja, absoluut.
2: Keuzestress natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Nou, er komt een oplossing.
3: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
4: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
1: Nee joh,
4: ik heb er geen woorden voor.
3: Maar gaat hij nog even door? En plakt Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
18: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Goedemorgen, 4:08, dit is je music met verkeersinformatie van Flitsmeister. En het is eigenlijk hartstikke rustig, nergens files of vertraging. Af en toe nog een bui, vanmiddag wat droger en dan schijnt ook vaker de zon. Het wordt maximaal 18 graden vandaag. Annemarie, even het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Het hele dorp zou dus moeten verdwijnen. Maar vorige maand bleek dat het toch nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan, omdat die industrie minder ruimte nodig zou hebben. Nou, een definitief besluit is nu uitgesteld, want de politiek wil het allemaal eerst goed onderzoeken. En we hebben in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type eensgezinswoningen. Daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, zeggen economen van ABN. De bank zegt dat er juist meer huizen voor alleenstaanden en ouderen moeten worden gebouwd. En de brandweer in Twente heeft bijna 30 meldingen gekregen over schade door de plotselinge harde wind van gistermiddag. De meeste schademeldingen kwamen uit Glanerbrug, waar een korte tornado doorheen is geraasd. Waar kort een tornado doorheen raasde. En de schade is groot, zegt de brandweer Bart van Nederland.
3: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid. Bomen omgevallen, dakpannen van de huizen afgewaaid. Heel veel schade.
2: Veel dakdelen zijn dus weggewaaid en er zit ook asbest in. Gebieden waar asbest is neergeslagen zijn afgezet. En bewoners krijgen het advies om geen groente en fruit uit eigen tuin te eten. En er komt eindelijk een oplossing voor het eindeloos zoeken op Netflix naar de juiste film of serie. Volgens de Telegraaf komt Netflix met een nieuwe AI-functie die je moet helpen om sneller iets te vinden om te kijken. Via spraak kun je dan aangeven waar je zin in hebt, waarna de AI passende films of series aan je voorstelt. En volgens Netflix moet de functie de bekende keuzestress verminderen voor het enorme aanbod, om het een beetje overzichtelijk te maken. De AI-assistent wordt later toegevoegd aan de app voor smartphones en smart TV's. En ook experimenteert Netflix met een TikTok-achtige videofeed om nieuwe titels te ontdekken.
4: Oké dan.
5: Ja, dat is wel rete handig. Ik heb ook echt van die dagen dat je er gewoon niet uitkomt samen.
1: Ja, je blokkeert toch nog het aantal keuzes wat je kan maken.
5: Ken je ook deze van, jij mag bepalen.
1: Ja.
5: En dat je dan dingen voor gaat stellen en dat het toch iedere keer is...
2: Nee, die niet.
5: Ja. Nee. Ja, maar daar heb ik geen zin in.
1: Nee, die niet.
5: Nee, die ook niet.
1: Nee. Nee, daar heb ik ook nee, ik ben niet zo van de thrillers. Nee. Nee, die heb ik al gezien.
5: Ja. Heb jij een goede Netflix-tip?
1: Of een moment.
5: Ja, of een andere streamer?
1: Ik ben heel erg fan, maar dan moet ik nog gaan beginnen van de serie Haantjes.
2: Oh ja.
1: Die staat op Videoland.
2: Ja, Videoland, ja.
1: Vind ik ongelooflijk leuk. Is ook gefilmd in Rotterdam. Ik vond het eerste seizoen echt heel grappig.
2: Oh, Netflix, sorry.
1: Oh, Netflix toch. Nee, daar ga je al. Dus daar moet ik nog aan beginnen. Maar dat vind ik echt heel leuk. Kijk jij momenteel iets?
5: Ik kijk samen met Robin kijk ik dan de Vlaamse De Mol. Die staat bij de NPO, staat hij erop.
1: Oh, ben je daar ook of niet?
5: Dat win ik ook.
1: Ja.
5: Nee, en als Robin dan van huis is, dan vind ik het altijd lekker om een beetje een bloederige serie aan te zetten. Dus ik kijk dan Homicide New York.
1: En is dat waar gebeurd?
5: Ja, dus dat zijn de rechercheurs en die bespreken dan de meest ingrijpende, heftige zaken die ze ooit hebben meegemaakt. Nou, dat is toch wel smullen, dames en heren.
1: En begint het met de dader of wordt de dader pas aan het einde duidelijk?
5: Het begint echt met het eerste telefoontje die ze krijgen van, dit is er gebeurd. En dan ga je zo die hele aflevering zo, vallen de puzzelstukjes ineen. Het is smullen.
2: Oh, en daarnaast staat er het portret van Mao Zedong.
5: Juist.
2: Dat is een hele gezellige boel.
5: Nou, je hebt een beeld. Je hebt een beeld.
0: Mattie en Marieke.
1: Ja of nee, komt eraan naar Sarah Larsen. Dit is Midnight.

0: Captain Baggy Music en Midnight Sun. Zijn we al gereed voor ja of nee, jongens? Of is Luc zijn topics nog aan het verzamelen?
1: Ja, die komt eraan.
0: Oh, die komt er nu aan. Even kijken. Luc!
2: Op zijn dooie gemak hier.
3: Ja, hallo.
2: Ja, daar is hij.
0: Kom nu de studio binnen. Nou,
3: maar, jongens, wacht even. Ik moet mezelf even... Wij draaien altijd toch 2 liedjes?
0: Ja, maar vandaag 1.
3: Hè, verdikke me.
2: Ja, nee. Even de deur dicht hier ook.
0: Ja, kom maar. Ga maar rustig zitten.
2: Koffie.
3: Lekker. Ja.
0: Zo, klaar voor?
3: Waarvoor?
0: 3 toppers, 3 seconden bedenktijd. Wat is het eerste?
3: Een zwembroek met een patroontje. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ik heb een effe zwembroekje.
2: Ja, ja, dat is ook. En dan een beetje kort, zo'n Italiaans broekje of een slobberbroek?
0: Volgens mij heb ik een iets langer zwembroekje. Sorry, ik moet mezelf herstellen. Er staan sterren bij mij op. Er staan sterretjes op. Witte sterretjes. Ik heb een blauwe zwembroek met witte sterretjes.
2: Wacht even. Ja, jij roept heel hard nee en ja. Ik heb een effe en nu zitten er ineens allemaal frutsels op.
0: Ja, nee, sorry. Ik heb heel veel foto's waar ik een zwembroek aan heb. Gewoon een effe zwembroek. En ik heb inmiddels een nieuwe zwembroek. En daar staan sterretjes op. Dus ik ben even in de warm.
3: Nou, oké, ja, dat kan. Dat kan gebeuren.
0: Laat mij even in de steek. Ik heb een
3: Amerikaanse vlag heb je eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Maar waarom dan niet die effe? Waarom heb je die dan niet? Ja,
0: die past er niet meer, vriend. Die past er niet meer.
4: Die past er niet meer.
3: Past er niet meer? Heb je beenspieren te veel?
4: Oh, je bent te veel afgevallen.
0: Ja, nee, maar serieus. Je gooit toch wel eens een nieuwe zwembroek?
4: Ja.
0: Zit jij al vanaf je 6e met dezelfde zwembroek?
3: Ja, zeker. Met SpongeBob erop.
0: wat voor zwembroek heb jij dan, Bram?
2: Ja, gewoon effe. Zo, ja. Ja, gewoon standaard. Geen poespas.
0: Nee.
2: Die snor is al te veel. Als ik dan ook nog een of andere gekke zwembroek met allemaal ruitjes of sterren erop, dan wordt het echt veel te gek.
0: En vergeet die tatoeage niet, hè?
2: Nee, die tatoeage, daar wil ik het nooit meer over hebben.
0: Ja, daarom gaan we er nu even over door.
2: Ik heb een tatoeage van een mapje. Zeg maar een bureaubladmapje. En daar staat, daar staat onder P-O-R-N-O.
0: Ja, juist. Er zijn meerdere manieren om Bram Krieger te herkennen. Als je hem tegenkomt in het zwembad.
2: Maar dat is niet aan mijn sterren zwembroek.
0: Volgende, Luc.
3: 80% pure chocolade.
0: 3, 2, 1. Ja, vind ik wel lekker. Zeg ik geen nee tegen.
2: Nee, boven de 80 wordt het echt een beetje smoezelig. Dan wordt het heel. Dan proeft het niet eens meer. Smaakt het niet meer naar chocola. Maar 80% is volgens mij precies de sweet spot. Dat het nog wel een beetje lekker is. Ja. Maar ook dat je de healthy benefits ervan hebt.
0: Klopt, maar ik hoef ook niet op pure cacao te gaan zitten knagen. Dat vind ik zo ranzig. Ik denk toch, weet je wat ik ook heel vaak denk? Ja, als je dan toch chocolade eet, eet dan gewoon de real deal. Klap dan maar gewoon Kinder Bueno naar binnen. Als je toch begint.
2: Annemarie, wat is jouw favoriete chocola?
4: Ja, ik ben niet zo van de chocola, maar ik vind die pure 80, ik vind het wel lekker hoor. Voelt wel, ja, je houdt misschien zelf ook een beetje voor
0: de gek. Ja, is voor jezelf voor de gek houden.
4: Ja, maar ja, ik denk, ach, dan kan het wel. Kinderbeweging vind ik zo goed.
2: After Eight?
4: After Eight, nee.
0: After Eight?
4: After Eight, hallo.
2: Met die sinaasappel?
4: Oh, die vind ik wel lekker.
2: Nee, vind ik ook goor.
3: Een combinatie.
0: Nou. Laatste, Luc.
3: Matthijs van Nieuwkerk. 3, 2, 1.
0: Ja! Ja, ik bedoel, die is nu al genoeg gestraft, toch? Ik vind het wel leuk dat hij weer een televisieprogramma gaat doen.
2: Ja, ik vind het een ongekend goede maker. Ik genoot vroeger er altijd heel erg van. Ja, toen ging hij even door een diep dal en moest niemand meer wat van hem weten. Nou, ik zou het wel weer leuk vinden.
0: Ik mis hem ook wel een beetje, hoor, op televisie.
2: Ja.
0: Nog even los van het hele verleden, dat is dan heel vervelend geweest. Maar iemand met de geestdrift van Matthijs van Nieuwkerk had toch altijd wel interessante zaken, weet je wel?
2: Zeker, ja.
0: Hij gaat nu met Sherma Rouse gaan.
3: Klopt.
0: Wat gaat hij doen?
3: Door Amerika reizen op zoek naar Aretha Franklin.
0: Die is dood,
3: dus het wordt een hele korte aflevering. Okay. Zij landen bij de gate, zeggen ze, she's dead, en dan gaan ze terug.

0: Cameron Whitcomb, alarmschijf, deze week een Kingdom Affair. Ik heb hier de Volkskrant. En ze hebben zo'n ongelooflijk saaie opening van een artikel geschreven. Maar blijf bij me, oké? Want het wordt vanzelf al interessant. Het begint namelijk als volgt. Een groep Haagse buurtbewoners haalde onder leiding van twee activistische kunstenaars een virtuele dweil door een cloudopslag. Nou, dan denk je...
1: Ja, boring, Volkskrant.
0: Exact. Ja. Maar wat deden ze? Ze verwijderden foto's en video's in Google Drive, iCloud en OneDrive. Met het citaat, wat bewaar je toch veel zooi. Nou, wat gaan ze dan doen? Onder het genot van een biertje, een theetje en brownies... hebben ze 15 buurtbewoners bij elkaar gezet. En die hebben woensdag een workshop gehad met de titel... Clean out your cloud. Waarom doen die mensen daar dan aan mee? Nou, die zeggen bijvoorbeeld... Jill, die wil verder niet met haar achternaam in de krant. Wat voor reden dan ook. Die stoort zich al jaren aan de duizenden ongelezen berichten. Ze verwijdert tijdens deze workshop 8000 mailtjes. Want zij noemt de milieu-impact van de energieslurpende datacenters enorm groot. Nou goed, zo heeft iedereen zijn eigen reden om zeg maar die foto's te verwijderen.
1: Ja.
0: Ik ben even benieuwd, hoeveel foto's heb jij op jouw telefoon, Bram?
1: Even kijken, dat kan je linksboven bij bibliotheek zien. Dat zijn er bij mij 25.000 ruim.
0: 25.000 ruim. Heel even een rondje over de redactie. Luc, hoeveel staan er bij jou?
2: Bij mij staan er 73.566.
1: 73.000?
2: Ja.
1: Maak je van iedere scheet een foto, wat is dit?
2: Ik heb dit ding ook al 6 jaar of zo, denk ik, inmiddels. Dus
1: ja, gewoon
2: in de loop der jaren zo opgebouwd.
0: Dan durf ik niet te zeggen wat ik heb, hoor.
1: Heb jij nog meer?
0: Hier al van schrikken. Ja, het gaat toch om het aantal, als je fotoalbum-app opent, hoeveel onderdelen.
1: Ja.
0: Dan staat bibliotheek en er staan onderdelen erop.
1: Juist.
0: Ja, jongens, boven de 100.000.
1: Hoeveel heb jij er dan?
0: 112.294.
3: Jezus.
0: Ja, heb ik allemaal op mijn telefoon staan.
1: Maar wat een troep moet er allemaal tussen zitten.
0: Nee, ja, tuurlijk. Maar iedereen heeft toch troep op zijn telefoon. Ik bedoel, wat dat betreft snap ik het movement Clean Out Your Cloud. Snap ik wel.
1: Ja, hoe vaak ga je daar nog echt lekker voor zitten om even lekker foto's te kijken in je album? Ja.
0: In het vliegtuig. In het vliegtuig kijk ik altijd naar mijn foto's. En af en toe op het toilet, op vakantie. Dat is, en dat is het wel een beetje.
3: 100.000, jezus.
0: Ja, 100.000. Maar ja, je kan het erop kwijt, toch?
3: Maar
0: ja.
3: Wat kost jou? Dat kost ook heel veel aan extra geldkosten.
0: Ja, 9 euro of zo.
3: Oh ja.
0: Zoiets. Ja, slaat op in de cloud. Ja, kan mij het schelen.
1: Ja.
0: Ik ben even benieuwd als je nu zit te luisteren. Welke foto zou je sowieso niet verwijderen? Dus oké, van die 100.000 foto's plus. Ik ga er zo meteen even doorheen. Ik kom zo meteen met een foto die ik in ieder geval nooit zou verwijderen.
1: Oké.
0: Wil je daar ook even zoeken,
1: ja,
0: Bram?
1: Dat is goed.
0: Op jouw telefoon. En Annemarie, jij toch ook? Welke foto zou je nooit van je leven verwijderen van je telefoon? En als je nu zit te luisteren, ga zelf ook even door je telefoon. En stuur die foto naar ons via de Q-Music app.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
10: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
15: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen... Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
20: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
20: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
25: Goedemorgen!
24: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
26: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Pas je eindelijk

0: uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. We hebben veel te veel eengezinswoningen in Nederland. Dat zegt ABN AMRO. Volgens de bank bestaat ruim 60% van alle woningen uit gezinswoningen, terwijl we die helemaal niet nodig hebben. Het aantal gezinnen ligt namelijk veel lager. Er moeten meer huizen voor alleenstaanden en ouderen worden gebouwd, zegt ABN. Bij Rokanje in Zuid-Holland is gisteren een man omgekomen tijdens het kitesurfen. De wind blies hem de duinen in, waar hij hard terecht kwam. De man werd nog gereanimeerd, maar het was al te laat. Politie wil nog niks zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Het is nog altijd de grote vraag of het Brabantse dorp Moerdijk moet verdwijnen. Het idee is dat Moerdijk tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor industrie. Maar er wordt nog geen definitief besluit over genomen, zo bleek. Er is namelijk misschien minder ruimte nodig voor de industrie, wat betekent dat het dorp zou kunnen blijven bestaan. Dat wordt nu onderzocht. Dat betekent in ieder geval veel onzekerheid voor de inwoners, hoor je bij RTL.
2: Je weet gewoon op een gegeven moment niet meer wat waar is en wat goed is. Maar ik hoop gewoon dat ze er heel goed over nadenken en dat ze ons gewoon een goed toekomstperspectief gaan geven.
1: Ja, wanneer het definitieve besluit over Moerdijk nu wel valt, dat is niet duidelijk. En dan het WK, want supporters die naar de wedstrijden gaan in Amerika moeten deze thuis laten. Ja, het zijn de vuvuzela's. Die zijn niet toegestaan op het WK in de stadions. De plastic toeters die werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. En naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. Het weer dan van Weerplaza. Nu nog af en toe een bui. Vanmiddag wat droger, ook vaker de zon. Maximaal 18 graden. Dit weekend een mix van buien en zon.

Bilthoven heeft haar lijstje al ingevuld. Heeft daarop een track gezet die vorig jaar op nummer 4 stond in de Foute 1500. Echt superhoog. Ze zegt erover, toen ik op de middelbare school zat, deden we Mamma Mia als musical. Altijd als ik deze track hoor, moet ik er

0: ABBA gaan we waarschijnlijk heel vaak tegenkomen in de Foute 1500. You're the Dancing Queen. Goedemorgen, 6 over 8, vrijdag de 5e van juni. Je luistert show 1650, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. We hadden het zojuist over een groep Haagse buurtbewoners. Die hebben met een mannetje of 15 onder genot van een biertje, een theetje en een zooi brownies. Zijn ze eens even lekker door hun cloud gegaan. Dus door hun Google Drive, hun iCloud, al hun opgeslagen foto's. En ze hebben er eigenlijk een soort klein movement van gemaakt om je telefoon eens op te schonen.
1: Ja, even een grote XXL-opruiming op je telefoon.
0: Ja, zij zegt namelijk, al die opslag heeft natuurlijk ook datacenters nodig. Nou, dat slurpt energie.
1: Ja.
0: Dus het is heel slecht voor het milieu. Daarnaast is het ook een beetje een aanklacht tegen al die bijvoorbeeld pushmeldingen die je dan krijgt van, ja, maar deze foto kun je niet meer opslaan. Tenzij je vanaf nu iedere maand $10 gaat betalen. Daar is het ook een beetje een aanklacht tegen. Omdat ja, daar hebben we toch ook echt niet echt vat op.
1: Ja, het is vooral denk ik lekker gewoon om het een beetje op te schonen. Er staan zoveel loze dingen in die cloud. Ja, screenshots van je treinenschema tot een per ongelukke foto, tot een groepsfoto die wel 30 keer genomen is.
0: Menukaarten,
1: ja, noem maar
0: ook heel veel tussen. Ik ben koploper met 112 foto's. 12.000 foto's op mijn telefoon.
1: Hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ik ben dus zeg maar, ja, ik vind het vervelend om te zeggen, een influencer. Dat is mijn baan.
0: Ja.
1: En ik heb er 25.000. Ja, jij hebt er 112.000, Matt.
0: Ja. Dus jij hebt een vierde van wat ik heb.
2: Maar heb jij dan je WhatsApp ook aanstaan dat die foto's automatisch worden opgeslagen?
0: Ook ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. We vroegen aan je, welke foto ga je in ieder geval niet verwijderen? Nooit niet. Ik ben heel even snel door die 112.000 foto's gegaan, voor zover dat kan. Ik ben in ieder geval gestopt bij een foto die ik nooit zou verwijderen, Bram. Ik zal hem heel even laten zien, wat je hier ziet.
1: Ah, dat is wel een hele bijzondere foto.
2: Oh ja.
0: Dat is toch een hele bijzondere foto. Die zou ik echt nooit verwijderen. Ja, ik sta hier op. Dit is een selfie met Maxima. Dat vind ik toch echt heel geinig. Dat was tijdens de Formule 1 op Zandvoort. En ik liep daar langs de pitbox. En in één keer denk ik naast me, hey, maar dit is toch Maxima? En toen sprak ik haar aan. Ik zeg, mag men nu op de foto? En ze zei natuurlijk, vanzelfsprekend, ja. Nou, dat vind ik heel leuk.
1: Maar Matt, jouw prachtige vriendin Kiki, die zit hier ook.
0: Ja.
1: Je kan toch niet zeggen dat een foto met Maxima, dat belangrijker is dan bijvoorbeeld de eerste foto samen.
0: Ja,
1: met Kiki.
0: Nee, maar ik met Maxima heb ik er maar één. Ik ben met Kiki heb ik er wel 1000.
1: Het wordt alleen maar erger. Ja. Kiki, ik heb het geprobeerd.
0: Bram, wat zou jij nooit verwijderen van je telefoon?
1: Ik ging er ook eventjes snel doorheen. Nou, welke foto ik bijvoorbeeld heel erg grappig vind, is een selfie samen met Alberto Stegeman en Kees van de Spek. Dat was al vet dat ik die tegelijkertijd trof. En het leuke is ook dat Alberto Stegeman schenkt het bier bij in het glas van Kees van de Spek. Nou, dat
0: fantastisch.
1: Die moet je bewaren.
0: Ja, en dit zijn de originals, hè? Dus het is niet tijdens carnaval bijvoorbeeld.
1: Nee, dit zijn de originals.
0: Ja,
1: en wat grappig is, ik heb toen heel lang een foto op mijn telefoon gehad die ik nooit heb verwijderd, omdat ik dacht, nou, ooit op een dag kom ik erachter hoe dit zit.
0: Ja.
1: En ik was in New York en ik zag een man lopen en die ging met iedereen de hele tijd op de foto. Iedereen wilde met hem op de foto, maar ik herkende hem niet. Toen dacht ik, nou, ik ga even een foto van hem maken en op een dag kom ik er misschien wel achter wie dat is.
0: Had hij oranje haar of niet?
1: Nee.
0: Oh, okay.
1: Nee, dus op een gegeven moment, 4 jaar later, zit ik Succession te kijken, de serie op HBO.
0: Oh, die ken ik ja.
1: En ineens denk ik, dat is hem.
0: Ja.
1: Dat is die vent die ik tegenkwam.
0: Maar wie was het?
1: Ja, hoe heet die vent nou?
0: McFadden? Fadgen?
1: Die,
0: ja. Ja, die is wel
1: een van de hoofdpersonen van Succession.
0: Oh, wat geinig.
1: Die heb ik 4 jaar meegedragen, niet verwijderd en ineens landde het. En die is nog goed terechtgekomen.
0: Het is wel mooi, onze luisteraars sturen ook veel foto's die ze echt nooit van hun telefoon gaan verwijderen. Ik moet eerlijk zeggen, er komt ook veel emotie bij kijken.
1: Ja.
0: Veel mensen met dierbaren die ze bijvoorbeeld inmiddels verloren zijn. Momenten dat ze hun baby voor het eerst vasthouden. Soms ook met huisdieren die er niet meer zijn. Dat voelt natuurlijk ook echt als een familielid. Maar dan is er Michel. Hallo Michel.
3: Goedemorgen.
1: Ja, welke foto heb jij ingestuurd en ga je nooit verwijderen?
3: Ik heb een foto van de kernreactor van Tsjernobyl ingestuurd.
0: Fantastisch, je raakt me enorm. Michel, waarom ga je die nooit verwijderen?
3: Ik ben in 2019 een week in Tsjernobyl geweest om de Urbex-fotografie. En dat is een reis wat je ook maar één keer in je leven doet.
0: Ja.
3: En dit is één van de 100 foto's op mijn mobiel en een kleine 600 op mijn laptop thuis.
0: Ja, want heel even voor iedereen die radio zit te luisteren. Wat zien we precies op die foto, Michel?
3: Het is kernreactor 5 die ooit ontploft is. En daar zit die sarcofaag overheen, die koepel. Ja. En daar stond ik vlak voor.
1: Ja, tof, hé. Tof. En dat was dus gewoon met een gids ben je die kant op gegaan, denk ik? Of was je met ook nog met vrienden erbij?
3: Ja, we waren met een groepje van 9 fotografen. En we zijn het vliegtuig gepakt en daar een gids gehuurd. En die heeft ons een week rondgeleid op de plekken wat eigenlijk niet mag. En we zijn gebouwen binnen geweest wat officieel niet mag. Maar dat maakt juist de kick.
1: Ja.
2: Dit is echt de meest ongezellige foto die ik ooit in mijn leven heb gezien, denk ik.
0: Hey, sorry. En heb jij een vriendin of kinderen die zeg maar ook in je album staan, of niet?
3: Ja, ik heb nog een dochter en die staat ook zat in mijn mobiel. Maar ja, die zie ik ook in levende lijven. Maar dit zijn dingen waar ik één keer ben geweest. Ja, dat moet je gewoon vasthouden.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Nee, deze foto moet je zeker koesteren. En de camera die viel niet uit toen je een foto maakte.
3: Nee, het was hartstikke veilig. Het was in het vliegtuig meer radioactiviteit als daar beneden.
1: Kijk aan.
0: Goed. Michel, dankjewel jongen. Fijne dag vandaag.
3: Dankjewel.
0: Hoi. Dit is Q-Music. Vandaag nog af en toe een bui. Het is van vanmiddag wel wat droger met vaker de zon. Het wordt maximaal 18 graden. En mocht de zon schijnen, ja, dan is dit een heerlijk.

0: Ja, nee, de derde is fout.
1: Ja, dat hoor ik, Mat.
0: Oh.
1: Mag ik even zelf? Godver. Wacht even.

0: Zeker, we spelen zo meteen 4 op een rij. Ja, we hadden hier eigenlijk iets gepland staan, maar sorry, het programma wordt even onderbroken. Bram zijn videodeurbel gaat.
1: Dat zijn jullie lekker vroeg.
2: We zijn lekker vroeg en we hebben er weer zin in met de regen.
1: Hé, hey, wat tof, ja. En ik zie dat je een hoogwerkertje mee hebt.
2: Ja, die komt gelukkig overal bij deze.
1: Hé, hey, wat top zeg. Ja, ik denk dat de vrouw nog even op bed ligt.
2: Ze komt eraan, hoor ik.
1: Oh, ze komt eraan. Nou, dan worden jullie voorzien in koffie. En ik ben benieuwd of die daarna weer lekker doorloopt, die dakgoot.
2: Wat zei je, Bram?
1: Ik ben benieuwd of die daarna weer lekker doorloopt, die dakgoot.
2: Daar gaan we wel vanuit. We maken hem helemaal grondig schoon. Dus dat komt helemaal goed.
1: Hé, hey, topper.
0: Groeten van mij.
1: Oh, groetjes van Mattie.
2: Hey, groeten terug, hè.
1: Hoi, hoi.

0: Sneller bij Q-Music en laat het licht aan. En daarvoor hoorde je hoe Bram Krikke zijn videodeurbel even opnam om de deur open te doen voor twee klusjesmannen. Die komen voor de dag, groot Bram.
1: Ja, die is verstopt.
0: Die is verstopt.
1: Die moeten ze helemaal met een hoogwerker moeten ze daar naartoe om dat schoon te gaan maken.
0: Ja, ik zag Annemarie vrolijk lachen eigenlijk. En toen plots ging haar gezicht van zon naar regen. Echt, er was een nanoseconde voor nodig. Wat is er aan de hand, vroeg ik. Toen zei ze, ja, ik ben even vergeten dat er vandaag ook bij mij klusjesmannen komen. Wil je dat verhaal zo meteen even vertellen, Annemarie?
2: Ja, dat is goed.
0: Ze zijn namelijk even vergeten dat er klusjesmannen kwamen vandaag. Eerst spelen we zo meteen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Met jouw kans op 2.500 euro. Met wie wil je spelen? Laat het weten. 0909-9596. Krijg je zo meteen het laatste nieuws. En ook Just A komt eraan. Turn the lights off.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
14: Thanks.
13: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: 18+, speelbewust.
23: Ja?
24: Echt serieus?
23: Oh.

0: garantie is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Goedemorgen, je luistert Q-Music, 1 minuut voor 8:30. Er is nu nog af en toe een bui. Vanmiddag wordt het wat droger met vaker de zon. Maximaal 18 graden. En dit weekend wisselen buien en zon elkaar af. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen, dat gaat over het woningtekort. We hebben te weinig huizen in ons land. Ja, en de huizen die er zijn, dat zijn eigenlijk de verkeerde. Er zijn namelijk veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. En de komende jaren worden er nog veel meer van die gezinswoningen bijgebouwd. Dat zegt ABN AMRO. Volgens de economen hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen vanwege de vergrijzing. Een leerling van een Amsterdamse middelbare school is zwaar gewond geraakt tijdens een schoolreis in Zuid-Duitsland. Volgens het Parool was de jongen 's nachts op een stilstaande trein geklommen. Hij raakte toen de bovenleiding. De jongen van 15 kreeg een elektrische schok en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En met de actie Alpe d'Huez is dik 25 miljoen euro opgehaald. Dat is een recordbedrag. En bijna 6000 mensen gingen gisteren lopend of met de fiets maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op, de berg in Frankrijk. Ze haalden op die manier geld op voor kankeronderzoek. Het was de 19e editie van de actie en in totaal is er al 245 miljoen euro opgehaald. Dan de Formule 1. Ja, de grote prijs van Las Vegas blijft voorlopig op de Formule 1-kalender staan. De organisatie heeft het contract met de Formule 1 met 10 jaar verlengd. De volgende race in Las Vegas staat gepland op 22 november. Dat is altijd een bijzondere. Dit weekend wordt het natuurlijk eerst nog geraced in Monaco. Voor Max Verstappen is dat een thuisrace. Hij woont in Monaco.
8: It's really safe. People are very friendly. It's good for kids. So that there is a Grand Prix as well is just a bonus, to be honest. So I enjoy it. You know, it's a little bit hectic, but at the same time, yeah, it's great.
7: Morgen is de kwalificatie om 4:00 middags. De race zelf om 3:00 door de straten van Monte Carlo.
6: Ja, die race van Monaco heeft een van mijn favoriete boordradio's aller tijden opgeleverd. Charles Leclerc die won die race namelijk in 2024. En die komt uit Monaco. Die heeft daar zijn hele leven gewoond. En dat circuit, ja, dat loopt nu echt langs de plekken waar hij vroeger op de bus stond te wachten om naar school te gaan. Die keek vroeger uit zijn slaapkamerramen en zag hij de tribunes worden gebouwd voor de Formule 1. Zijn grote jeugdroom was, goh, als ik nog ooit terecht zou kunnen komen, voor eventjes maar, in een Formule 1-auto, wat zou dat fantastisch zijn. En uiteindelijk wint hij dan zijn thuisrace en rijdt hij in een Formule 1-auto letterlijk langs de plekken waar hij dus op de bus stond te wachten. Dan moet je even deze boordradio horen, want dan heb je maar één doel en dat is die race winnen.
9: We won it! Finally!
10: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
6: Oh, ach. Ja, ik vind dit zo waanzinnig.
11: Ja, ja, dit is fantastisch.
6: Ja, dit is toch fantastisch?
11: Ja, dit is, het klinkt ook een beetje psychopathisch, maar het is, het is, ja, ook geweldig.
6: Ja, ik snap wat je zegt. Ja,
11: ja, ja. Vond het toch ook wel een beetje eng. Maar goed, ga verder.
7: Iets heel anders. Het is alle hens aan dek bij de egelopvang. Er komen namelijk veel egeltjes binnen die gewond zijn geraakt door een robotgrasmaaier. De dieren die blijven bij gevaar van zo'n naderende maaimachine stil liggen. Ze rollen zich ook op. Ja, daardoor maken ze geen kans tegen de messen van de robotmaaier. Zo legt de egelopvang uit bij Hart van Nederland.
12: Dan komt die grasmaaier eraan en die gaat dan over zo'n kop heen. En vaak nog ergere beelden doordat die neus eraf
11: gaat. Ach, nou toch op.
7: Zielig.
11: Vreselijk.
7: 80% van de getroffen egels overleeft het niet. En daarom pleit de opvang voor een verbod op het gebruik van die robotmaaiers. Vooral 's nachts wanneer de egels het meest actief zijn.
6: Die hele opname van zo'n egel.
10: Yes!
6: Nee. Oh. Ah, nee. Nee. Sneu.
11: Ja, maar kijk, het zullen natuurlijk ook niet alleen egels zijn. Misschien ook wel mollen. Die zullen er ook wel last van hebben. Ik heb misschien nog wel... je kan bij mij een cursus kopen hoe je op een makkelijke manier een mol kan vinden. Oh. En misschien ook wel geld eraan over kan houden. Ja. Dus je hoeft helemaal

0: de vraag naar personeel is immens groot. En iedereen komt tekort. Ja. En toen heb ik een groepje om me heen verzameld, heel klein begonnen. Met goede mensen die ook voor zichzelf wilden beginnen. En die eigenlijk gewoon heel veel uren wilden maken.
1: Ja.
0: Ja, goed. Nou, dat is uitgegroeid tot inmiddels om de bij de 42 personen welke verhuurd worden.
1: Kijk, ja. Booming business. Nou, wat heerlijk, Remco. Lekker gewerkt. Nou, sta je op het punt om natuurlijk een spel met ons te spelen.
0: Klopt.
1: En dan hebben we het natuurlijk over, hoe noemen jullie dat ook?
2: Vier op een rij.
1: Vier op een rij. Ja, sorry, ik ben net nieuw. Ik ben net nieuw. Vier op een rij. Met wie wil je dat spelen?
0: Graag met Mattie.
1: Maar Mattie, dat betekent dat jij dus naar de gang moet.
2: Ja, dit zorgt even voor problemen hier.
1: Ik heb nu blinde paniek.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja, want we zouden Bram de techniek in handen moeten nemen. Nou, dan zenden we niet meer uit over een paar minuten, kan ik je vertellen. Luc, kan jij assisteren misschien?
3: Tuurlijk.
2: Ik denk dat dat een goed idee is. Ja, dan kan ik met een gerust hart zeg maar de gang op. Bram, dan kan jij gewoon blijven zitten.
1: Ja, en het spel heet dus Vier op een rij.
2: Juist.
0: Ik sleep je er wel doorheen, hè, Bram.
1: Ja, heel graag. Oké, ik zie dat Mattie nu richting gang loopt. Waarom eigenlijk Mattie?
0: Nou, omdat ik vind dat ik luister elke ochtend. En ik vind dat Mattie eigenlijk wel vrij logische antwoorden altijd geeft.
1: Ach, nou, dan ben jij een van de weinigen. Misschien wel de eerste die dat zegt. Ja, we hebben hier dus vier woorden. Jouw eerste associatie mag je gaan opnoemen bij ieder woord. Laten we bij het eerste woord beginnen. Plus.
0: Min.
1: Oké. Winst.
0: Verlies.
1: Staat genoteerd. Kaal.
0: Baard.
1: Behaard of haar?
0: Doe maar haar.
1: Oké. Bitterbal.
0: Plek.
1: Alright, dan hebben we dus staan. Plus, min, winst, verlies, kaal, haar en bitterbal, snack.
0: Ja, klopt.
1: Goed, dan laten we Mattie nog even lekker gaar koken in zijn eigen sop. Dan gaan we in de tussentijd naar een muziek luisteren van, ik weet helemaal niet wie dit is, joh. Juste, Jakstaal en wie, ik kan niet eens lezen. Turn the lights off.

0: Ja, Turn the Lights Off bij drie mensen die ik nu niet meer kan lezen, want die is nu uit mijn beeld. Maar dat maakt niet uit. Remco, ben jij er nog?
1: Zeker ben ik er nog, man.
0: Mooi.
1: Zeker.
0: Ja, 42 jaar uit Maden. En dit waren jouw vier woorden. Plus.
1: Min.
0: Winst.
1: Verlies.
0: Kaal.
1: Doe mijn haar.
0: Bitterbal.
1: Snack.
0: Ja. Ongelooflijk veel mensen zitten op jouw treinen, Remco. Heel veel mensen denken dat jij vier op een rij gaat krijgen. Hier ook Judith. Woep woep, vier op een rij, kom op Mattie. En Remco, volgens mij word jij ook helemaal gestalkt door iedereen, hè, momenteel.
1: Ja, klopt. Ik krijg heel veel appjes binnen van mensen die ook naar Q luisteren. Die zeggen, ja, dit is echt het meest logische. Als hij wat anders zegt, is hij niet goed bij zijn paal zijn. Maar ja, je weet het nooit, hè.
0: Je weet het nooit. Nee. Nou, laten we Mattie er gewoon bij gaan halen. En dan gaan we kijken of het gaat lukken. En daar komt hij binnen, Mattie Valk. Hallo, Mattie.
2: Hallo.
0: Dan moet ik natuurlijk wel de woorden kunnen zien, want anders dan ben ik het weer helemaal kwijt. Sorry,
3: dat was gewoon beschermd.
0: Nee, dat was niet te zien.
3: Oh, was niet te zien.
2: Nou, tweede keer natuurlijk.
0: Ja. Oké, Mattie, daar ga je. Plus.
2: Min.
0: Winst.
2: Verlies.
0: Remco, dit gaat top, hè? Dit gaat top.
1: Ja, tot op heden wel.
0: Kaal.
2: Haar.
0: Oh, mijn hemel.
1: Nog eentje, Mattie. Kom op. Kom op, Mattie.
0: Eentje, Mat. De laatste. Voor vier op een rij.
2: Poef. We vragen hier altijd even, Remco, wat zou je doen met 2.500 euro?
1: Nou, mijn zoontje is vandaag jarig. Dus als je weet dat tegenwoordig alles kost, komt het wel heel, heel goed uit.
0: Ja, Mattie, oftewel, als je het nu verneukt, dan maak je iemand heel verdrietig. De laatste, Mattie, daar ga je. Bitterbal.
2: Snack. Gefeliciteerd, jongen!
1: Ja, thanks! Super, super, Mattie! Super!
2: Je krijgt 2.500 euro en een staatsloten.
1: Ah, fantastisch! Betere dag kan ik niet wensen.
2: Oh, hoppa, man, dit was zo spannend!
1: Ja, echt supergoed, Mattie! Goed op jou!
0: Ja, terwijl eerst dacht ik nog, Remco, waarom kies je in hemelsnaam Mattie? Die heeft toch helemaal geen logica?
2: Nou, hierom.
0: Ja, hierom.
2: Hey, Remco, nou, gefeliciteerd met je zoontje.
1: Ja, super, dankjewel.
2: En maak er een feest van, maar dat is alvast geluk, denk ik.
1: Komt helemaal goed, dankjewel. En fijne uitzending.
2: Fijne dag, hoi.
1: Ja, hoi.
2: Maandag om 8:30, nieuwe ronde van vier op een rij. Hè, lekker.

0: No Doubt by Q Music en It's My Life. En daarvoor hoorde je Remco, die won 2.500 euro en een straat staatsloten. Goh, ja, ik vond het een spannend rijtje. Ik dacht namelijk bij kaal ging eerst het woord hoofd door mijn, door mijn hoofd. Van kaal hoofd.
1: Ja.
0: Dus het scheelde niks.
1: Nee,
0: het viel handig gezeten.
1: Ja, het viel allemaal toch de goede kant op. Nee, echt goed gedaan, Matt.
0: Nou, wat fijn zeg. Hij wint dus 2.500 euro. En vandaag wordt ook nog de verjaardag van zijn zoontje gevierd. Echt een prachtige dag heeft hij voor de boeg. Zo anders is dat voor Annemarie.
2: Ja.
0: Annemarie, ja, net schokte de schrik je om het hart. Want ja. Je bent ergens achtergekomen wat je even vergeten was.
2: Ja, mijn vriendin die appte net van... vergeet je niet dat straks de klusjesmannen komen. Of nou, als het goed is, zijn die er nu al.
0: Oh.
2: Want ik ga dus straks weer naar huis. En ik had heel erg verheugd, want ben ik wel met mijn kind. Mijn vriendin is dan werken. Dat als hij slaapt, dat ik ook even een dutje misschien wel kan doen. Of heel even kan zitten. Maar er komen dus de hele dag klusjesmannen. Want het plafond in onze badkamer, ja, daar zit schimmel op. Het is één grote ellende. Dus het hele plafond gaat er vandaag uit.
0: Oh, dat meen je.
2: Ja, maar dat hoorde ik dus vanochtend. Dat zij dus de hele dag daarmee bezig zijn.
0: Oh.
1: Dus zij vraagt niet vergeten. En je was één ding. Je was het vergeten.
2: Ja.
1: Ach.
2: En ik heb daar eigenlijk, ja, het is natuurlijk allemaal goed, het moet gebeuren. Maar ik heb er even gewoon niet zoveel zin in.
0: Nee, dat snap ik.
2: Wij hebben een badkamer en daar zit ook meteen de wc in. We hebben geen aparte wc. Dus ja, dan moet je naar de wc, weet je wel. En dan staan ze daar te klussen. Ik allemaal, ja, ongemakkelijk.
0: Oh, goed. Je bent eigenlijk een beetje te gast in je eigen huis. Op
2: ja, dat,
0: moment, dat
2: is wel wat vermoeiender zo aan het eind van de week. Maar goed, ja. Ik ga ook koffie zetten natuurlijk en koekjes geven. Ja. Absoluut.
1: Maar dat betekent dus dat je ze weg moet sturen als je zelf even naar het toilet moet.
2: Ja.
1: Ja, dat is al ongemakkelijk.
2: Dat is ongemakkelijk, want ze komen daarna weer terug. Nou, goed.
1: Ja, en wat tref jij daar aan? Sowieso, die bril staat omhoog. Ja. En overal spetters. Overal spetters.
0: Overal spetters.
1: Ook op het prullenbakje, dan zie je die spetters gewoon nog zitten.
2: Ja, en we zitten er met een open plafond waarschijnlijk vanaf vandaag.
0: Oh, dan ook nog.
2: Dat moeten we zelf weer fixen om het te laten stuken.
0: Je mag altijd bij mij langskomen, Annemarie.
2: Naar Rotterdam?
0: Ja, waarom niet?
2: Oh ja, het is wel een eindje op het fietsie, maar...
0: Ja, nou ja, goed, goed. Hey, succes daarmee vandaag.
2: Bedankt.
0: Ondertussen wil ik toch heel even laten horen van de redactie. We zitten nog vol in de aftermath van 4 op een rij. Luc heeft net zo hard staan schreeuwen. Luc, wil je even goedemorgen zeggen?
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Nee, ja, dit is heel raar dit. Maar ik heb gewoon een klein beetje gejuicht bij jou, bij 4 op een rij net. En mijn hele stem begeeft het gewoon.
0: Hoe kan dat nou?
3: Ik heb echt geen idee. Ik heb nu ook een theetje gehaald met honing en gember. Dit is gewoon net gebeurd.
1: Dit is de schade van 4 op een rij.
3: Ja.
0: Hoe kan dit nou, joh?
3: Ja, dat is heel raar.
0: Je hebt me gewoon over de rand geduwd, je stem.
3: Het laatste zetje richting het weekend.
0: Hey, happy Friday, Luc.
3: Happy!

0: Zometeen een tip voor de Foute 1500. Die komt van Too Unlimited, Bram.
1: Is dat zo? En welke hebben we het dan over? Jump for joy, jump for joy.
0: Eén van de beste als je het mij vraagt. Hoor je zo meteen.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Sportief.
13: Oké. Okay.
12: Betrouwbaar.
13: Oké.
12: Okay. En zuinig.
13: Oké. Shun.
12: Sorry?
13: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
14: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
16: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help! GWC!
23: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: To the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
28: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
29: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
0: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
21: Goedemorgen, 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
24: Goedemorgen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelden medewerkers van die site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Expertisecentrum Off Limits noemt het schokkend en wil onderzoek.
26: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen.
24: Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van misbruikte vrouwen te vinden waren. Toen werd de site eventjes offline gehaald. Het is niet bekend wie de beheerders zijn van de site. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok door de bovenleiding. Hij liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak rondom de grote kunstroof uit het Drents Museum. Bij die roof vorig jaar werden een beroemde helm en een aantal armbanden gestolen. Twee verdachten brachten de gouden helm en twee armbanden terug na afspraken met justitie. Tegen hen is bijna 4 jaar cel geëist. Tegen de derde hoofdverdachte eist het OM 5,5 jaar. 1 armband is nog altijd spoorloos. Dan het WK. Het is aftellen op Curaçao. Want de voetballers van het eiland spelen dit weekend een oefenwedstrijd tegen Aruba. Volgens bondscoach Dick Advocaat wordt het na de verloren wedstrijd tegen Schotland weer eens tijd voor een overwinning voor Curaçao. En volgens Advocaat moet het ook lukken, want iedereen is fit.
30: Tot nu toe is iedereen nog steeds fit en scherp. Ze willen allemaal graag spelen, maar ze weten ook dat dat niet kan. Maar we hebben nog geen geblesseerde spelers.
24: Was te horen bij de NOS. Volgende week zondag begint het WK voor Curaçao met meteen ook een kraker tegen Duitsland. Het weer dan van Weerplaza. Nu af en toe nog een bui. Vanmiddag wat droger, ook vaker zon. Maximaal 18 graden. Dit weekend graadje of 20 en een mix van zon en ook buien.
31: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog...
21: Even kijken. 10 euro.
31: Stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
21: Vorig jaar stond deze op 213 en er is nu al opgestemd door Tamara de Jong, Harm van Assen en Jason Lobbe. Bas die zegt over deze track: ik zie mezelf nog springen samen met mijn maatje Joris op dit nummer als twee lompe gasten in de feestkroeg. Hier is Tour Limited en Jump for Joy.

0: Miles Smith, Niall Horan, Becky Music en Drive Safe. Vrijdagochtend, Mattie en Bram hier. Bram, zou jij even je telefoon willen pakken?
1: Oké, okay, ja.
0: Er loopt tegen toch een kleine ergernis aan als het gaat om WhatsApp.
1: Ja, ik heb hem open nu.
0: Ik zal het je nu even sturen. Wat namelijk het ding is... Kijk, ik zal je heel even de ergernis sturen. Dat is deze. Kan je uitleggen wat je ziet?
1: Je stuurt mij een lachpoppetje.
0: Ja.
1: En dat lachpoppetje beweegt.
0: Ja, dat lachpoppetje, dat beweegt tegenwoordig. En ik had al een beetje moeite met die emoji die gewoon stil stond. Met die betraande oogjes. Maar nu beweegt die ook nog. En ik denk altijd, ik hoef helemaal niet zo hard. Zo hard hoef ik ook weer niet te lachen. Snap je? Als ik deze emoji zie, dan hoor ik echt dit. Maar zo hard hoef ik niet te lachen. En zeker als het gaat om iets formeler contact. Kijk, als je er dus jij stuurt er nu twee terug.
1: Ik stuur er twee terug en dan bewegen ze dus niet.
0: Nee, maar nu stuur je dus twee lachende poppetjes. En zo hard hoef ik dan ook weer niet te lachen. Snap je?
1: Nee, want twee poppetjes sturen, dat klinkt meer als dit.
0: Dan denk je nou rustig aan? Nee. Moet echt zo ongelooflijk om je lachen. Waarom is er niet gewoon zeg maar een emoji die gewoon een soort van dit doet? Snap je?
1: Ja, een medium lach.
0: Ja, de medium lach. Dus niet meteen zo uitbundig met allemaal tranen. En allemaal, maar gewoon...
1: Ja, dit. Ja. Mattie,
0: ja.
1: Kijk, je bent ook een man van in de 40.
0: Ja.
1: Ik vind dat jij überhaupt niet met smileys moet gaan zitten communiceren.
2: Is wel waar.
1: En zeker niet smileys die bewegen.
0: Nee.
1: Nee, dat moet jij niet
0: meer. Dat kan niet meer.
1: Dat kan niet meer.
0: Eenmaal de 40 voorbij zeggen, je mag die hele emoji niet meer gebruiken.
1: Onder de 32 kan je emojis gebruiken. Daarboven niet meer.
0: Oké, nou, dan is het bij deze opgelost. Hey, ik ben over een paar minuten benieuwd. Welke emoji zou je de nieuwe Taylor Swift geven? Dat gaan we zo meteen namelijk aan je laten horen. En pak alvast de Key Music app erbij om de juiste smiley erbij te sturen.

0: Music and a Girl. Ja, ik nodigde je net uit om via een smiley te laten weten wat je van de nieuwe Taylor Swift vindt. Die gaan we je nu laten horen. Dat is trouwens wel een tof verhaal. Toy Story, Bram. Iedereen kent het?
1: Ja, uiteraard. Mee opgegroeid.
0: TT, Taylor Swift ook. Die zat als zesjarig meisje in Pennsylvania naar die film te kijken. Je kent het wel. Nog even eten, gelijk douchen en dan met natte haartjes op de bank. En dan zag ze dit.
1: Dag. Met Woody.
0: Met Woody.
1: En Buzz.
0: En Buzz.
1: En Buzz. En met die hond.
0: Klopt, ja. You got a friend in me. Ja, dit is leuk.
1: Pop, pop, pop, pop, pop. Ja, fantastisch.
0: Nou, hoe vet is het als je dan 30 jaar later, denk ik, zelf een liedje mag schrijven voor de nieuwe Toy Story film. Die komt eraan, namelijk Toy Story 5. Ze mocht die film dan eerder zien. En toen ze thuis kwam, heeft ze het nummer in één keer geschreven. De nieuwe Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: De nieuwe van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, voor Toy Story 5. Ja, we zeiden net, stuur even een smiley. De juiste passende smiley voor wat je van dit liedje vindt. Bram, wat komt er allemaal binnen?
1: Ja, ik zie hele passende smileys. Ik zie hier Kirsten, die stuurt een smiley van een robothoofd en een cowboy smiley.
0: Oh,
1: een
0: Toy Story smiley.
1: Ja, dat denk ik dan. Ik zie Niels, die stuurt zeg maar zo'n smiley met van die dollaroogjes en zo'n dollartong. ik weet niet wat die daarmee bedoelt.
0: Taylor Swift miljardair, ik denk dat dat het is.
1: Dat zal zijn. Isabel, die stuurt zeg maar zo'n smiley met van die ogen heel ver uit elkaar. Voor de kenners, het lijkt een beetje op Gio Latoy. nou goed, ik weet nog niet wat, misschien dat ze er duizelig van wordt. Andreas, die stuurt een gifgroen poppetje die ja, misselijk is. Een kotspoppetje. Ja, dat kan natuurlijk.
0: Daar vind je er geen reet aan.
1: Martijn, die stuurt een vlammetje en dan zeg maar zo'n poppetje met van die waterige oogjes. Dus die is geëmotioneerd.
0: Oh, die is geëmotioneerd. Maar dat vlammetje betekent dus wel iets goeds. Ja, oké. Okay.
1: En Willem stuurt, ja, wat is het? Een smiley van een honingpot, denk ik.
0: Een honingpot?
1: Honey?
0: Hij vindt het waarschijnlijk heel zoet.
1: Ach, dat is het natuurlijk.
0: Nieuwe Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur.
5: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Goedemorgen, exact 9:30. Dit is Q Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, je vertraging is daar een kwartier. Er valt nu nog een buitje. Vanmiddag wordt het wel droger en schijnt vaker de zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit weekend buien en zon die wisselen elkaar af. Annemarie heeft het laatste nieuws.
21: Goedemorgen. Het Drentse dorp Gieten heeft vannacht meer dan 40 asielzoekers op het laatste moment nog opgevangen in de noodopvang. Anders hadden ze buiten moeten slapen, want er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om die nieuwe straten in een nieuwbouwwijk naar Weddies te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Nou, tientallen bewoners die maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals de Trekschuit en het Kolenschuitpad. En ze zijn veilig geland in New York. De selectie van Oranje is aangekomen in Amerika. En voordat het WK daar losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag al afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Daar zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan.
22: Ja, het kriebelt hoor. Kriebelt
20: het bij jou?
22: Ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En we kunnen ook nog even kijken naar onze octopus Paul. Luc van de sportredactie. Kleine voorspelling.
23: Wij worden wereldkampioen.
22: Nou, staat genoteerd.
20: Hey, maar toch even tegen Oezbekistan een iets scherpere voorspelling.
23: Tegen Oezbekistan gaat Koeman denk ik gewoon ook weer proberen te roleren met heel veel spelers.
22: Wacht even, ik vroeg om Luc, hè. Wie is dit? Wie praat hier nu?
20: Luc is vanochtend zijn stem kwijtgeraakt omdat hij zo hard aan het schreeuwen was voor de winnaar van 4 op de rij.
23: Ja, klopt. Toen ineens was mijn stem weg. Maar hij komt gelukkig terug, zoals je hoort.
20: Ja. We noemen dit bij Q Music een bedrijfsongeval. Dat kan, ja. Kan gebeuren.
22: Een ramp.
20: Ja.
21: En er gaat meer gebeuren in Dallas. Sommige fans van Friends kijken hier al een tijdje naar uit. Er zit ook iemand hier in de studio. Want er spullen van de overleden Friends-acteur Matthew Perry. Die worden vandaag geveild in Dallas. Waaronder scripts uit Friends. Een replica van het bekende gele kijkgraantje uit Monica's appartement wordt ook geveild. En persoonlijke bezittingen van Perry. En de opbrengst gaat naar de Matthew Perry Foundation, die zich inzet voor betere hulp bij verslavingen. Ja, Perry zelf is overleden in 2023 als gevolg van ketaminegebruik.
22: Ja, nou wil het geval, Matt. Jij hebt geboden.
20: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik ben een groot liefhebber van de serie Friends. Die serie loopt eigenlijk als een rode draad door mijn leven. Zeg maar, op de momenten dat ik even niet zo lekker zat, en het waren er gelukkig niet heel veel, heb ik altijd die serie aangezet. En dan vergat je altijd een beetje, ja, dat je misschien even in een dipje zat. En die mensen in beeld, en dat vind ik de magie van die serie, die voelen echt als je eigen vrienden. Dus ik heb altijd enorme liefde gehad voor Friends. En ik dacht, ik sta mezelf toe om mee te bieden. Nou is er vanavond om 6:00 Nederlandse tijd in Dallas, ja, in een zaaltje daar, wordt er dus geboden op die producten. En ik heb geboden op via internet op 26 scripts.
22: Ja, originele scripts.
20: Ja, uit het huis van Matthew Perry.
21: En die hebben ze dus ook vast gehad.
20: Ja,
21: kastleden. Dat is zo bijzonder.
20: Die heeft hij gebruikt, ja, op de set, ja, van Friends tijdens het laatste seizoen. Dus ja,
22: geweldig.
20: Alleen dat idee al begint mijn hart sneller van te kloppen. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik heb me een beetje verdiept in die veilingen. Vaak is het zo dat ik kon nu al een week bieden via internet. Ik heb nu het winnende bod. Maar vaak komen tijdens die veiling zelf, dus vanavond om 6:00, komen de echte big guys, de echte grote jongens. En die zeggen dan, ah joh, dat bedrag, ik doe er nog 1000 hierbij, misschien verdubbel ik het wel.
22: Maar je hebt geboden?
20: Ik heb geboden.
22: Sta je nog bovenaan in de biedingen?
20: Zal ik eens kijken?
22: Ja?
20: Ik kan dat zien via een app. Ik stond vanochtend eigenlijk al sinds gistermiddag 2 uur bovenaan. En ik sta nog steeds bovenaan.
22: Och, gelukkig.
20: Ja.
22: Ja, en hoeveel had je ook alweer geboden?
20: 9000 euro.
22: Wat? Wat zei je? Sorry.
20: 9000 euro.
22: 9000
20: euro? Ja, 9000 euro. Ja. Ja, ik weet het. Maar ja, sommige mensen hebben gewoon ook een hobby en die geven dat verspreid uit. Ik piek gewoon heel kort en zie het ook als een investering. Maar ik heb jou met me, toch?
22: Nee, zeker. Ik sta helemaal achter je. Ja. Natuurlijk, het is even een investering. Maar nee, jij wordt er zelf heel gelukkig van. En wie weet wordt het ook nog meer waard. Jij moet dit doen, Matt. En je gaat dit winnen. Ik heb een goed gevoel erover.
20: Je hoort het aanstaande maandag.
0: Mattie en Marieke.
20: Camilla Cabello, Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Cabello en Havana. 20 minuten voor het foute uur. We gaan nog even kijken wat er vanochtend gebeurd is terwijl jij muziek op de radio hoorde. Wij noemen dit Backstage Bram. Bram, ja, alles wordt terwijl de muziek op de radio klinkt hier opgenomen.
1: Ja, daar schrik ik soms nog wel een beetje van.
0: Rond dit tijdstip blikken we altijd even terug. Roel, jij hebt het allemaal bijgehouden wat hier allemaal gezegd is. En waarvan je denkt, dit is de moeite waard om even te laten horen.
2: Jazeker, want Mathieu, jij probeert af en toe je Twents te oefenen omdat jouw hele schoonfamilie daar woont. Nou, ja. Bram laat jou daarom af en toe een berichtje uit de app voorlezen in het Twents.
0: Nou. Nee, wacht. Nou, goedemorgen allemaal. Ik moet kijken ergens. Ik heb van de week TikTok iets voorbij zien komen. Vergeet de aflevering eigenlijk.
1: Van luisteren.
0: Nee, ja, sorry, ik ben zoekend. Ik ben lerend.
1: Ik heb van de week op TikTok iets voorbij zien komen. Van de Simpsons. Een oude vergeten aflevering. Maar die voorspellen dit WK. Is het goed?
0: Nee, ja, dat is niet goed.
1: Kiek, wie vond je beter?
3: Kiek, ja, ik vond jou wel iets beter. Maar jij ging wel een beetje richting het Duits. En Mattie was een soort Brabander.
0: Ja, we zaten nog een beetje in de verkeerde windstreek.
1: Nou, volgende week misschien beter.
0: Nog andere dingen die opgevallen zijn, Roel?
2: Jazeker, tijdens de ochtendshow moet het natuurlijk wel ontbeten worden. En ja, je hebt in alle eerlijkheid wel geluk dat je dat op de radio niet te horen krijgt. Maar hier in de studio en op de redactie horen we dat helaas wel. En ja, dan helpt het niet als Bram ook besluit om zijn microfoon op te eten.
1: Kijk, nu even met dat gezegd hebben een ander broodje kaas.
4: Mijn microfoon ging in mijn broodje. Mm-hmm. Dan hoor je ze heel hard.
3: En voor mensen die...
0: En mensen stoppen hier gewoon met praten.
1: Ja, als ze er niet tegen kan, ja, het is een akelig moment. Iedere week. Ik snap het. Ik zal mijn best doen.
0: Nog meer rol van dit?
2: Nee, het is een nieuwe week, dus ja, nogmaals een nieuw liedje van Bram... waarvan hij denkt dat Kiki van de redactie het moet kennen. En wederom vist hij achter het net.
1: Ken jij het nummer van Anita Berends... 765438. Ken je die? Dat is het nummer waar ik op je wacht. Ken je die niet?
3: Nee, kun je een stukje zingen misschien? Ja.
1: 765348. Dat is het nummer waar ik op je wacht. Ken je dit? 765348. Ken je dit niet? Hoe kan dat nou? Maar jij, dit is helemaal die hoek. Ja, ik vind het nog steeds een schande.
0: Verbaast jou.
1: Want je kende vorige week, Kiki. Jij kende ook al niet Speel niet met mijn voeten. Papi, doe dat niet.
3: Nee, ik kende jou niet. Ja, iedereen in de appbox wordt ook boos. Ja, ik ben niet zo in de keten opgegroeid, volgens mij.
1: Je komt toch uit Hengelo?
3: Ik weet het, ja.
1: Dan ken je toch wel 765348. Anita Berends, kom op.

0: Maroon 5, Back in Music en One More Night. Waar heb jij dit weekend het meeste zin in, Bram, om te gaan doen?
1: Gewoon lekker op de bank te zitten en de nieuwe James Bond game te spelen.
0: Oh, heb je die?
1: Ja, die heb ik.
0: James Bond New Light?
1: Ja, en het is echt fantastisch. Het is gewoon een film eigenlijk.
0: Ja, waanzinnig.
1: Ja, dus daar heb ik echt zin. Daar kan ik nou echt naar uitkijken.
0: Goh, daar ben ik wel jaloers. Misschien kom ik nog wel even langs om mee te spelen.
1: Goed, de deur staat open, Bas.
0: Leuk. Bas, goedemorgen, jongen.
2: Goedemorgen.
0: Aan jou dezelfde vraag. Je hebt natuurlijk eerst in het foute uur, maar...
2: Ja, eerst in het foute uur. Nee, wij gaan dit weekend weg met de vrienden. Zitten we in een huis in België. Zijn we met 16 kinderen.
1: Jeez.
2: Oh. Van 0 tot 3, hè?
0: En heb je nog een excuus nodig? Want ik kan je helpen.
2: Ja, nou, misschien kan jij gaan.
1: Ja. Ja, je kan ook gewoon lekker bij mij James Bond komen spelen. Ja.
2: Sorry, ik kom niet, jongens.
0: Daar met z'n drieën zitten. Hemeltje lief. Nou, ik kijk nog een keer goed naar je.
2: Dus denk nog even aan mij, inderdaad.
1: Maar jij dan, Matt?
0: Ik ga lekker Formule 1 kijken. Formule 1 van Monaco is vooral tijdens de kwalificatie heel erg leuk.
1: Ja, gewoon lekker Monaco kijken, hand in de broek.
0: Ja, precies. Ja. Ik bedoel, de race zelf is natuurlijk een soort slaapmeditatie. Maar de kwalificatie is heel erg leuk.
2: God, wat hebben jullie lekker weekend, hè?
0: Ja, Bas, maar kom je met 16 kinderen?
1: Ja, wat doe je zelf aan?
0: Ja, je moet gewoon een smoes bedenken.
2: Is het helemaal eens, het kan je niet meer terug, hè?
0: Nee, dat zeggen ze.
1: Ja. Dat blijkt.
0: Ja. Oké, Bas, waarmee kunnen we het foute uur openen?
2: Jeroen van den Bomen, jij bent zo.
3: Zo.
2: Ah, ik kwam van ver. Ja. Of Nick en Simon met Rosanne.
3: Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn.
1: Mag ik nog één keer Jeroen van den Boom horen die aankomt gevlogen?
0: Nou, wordt het Jeroen van den Boom of Nick en Simon? Jij laat het nu weten in de Q-Music app.
4: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
5: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
1: Nee joh,
5: ik heb er geen woorden voor.
4: Maar gaat hij nog even door? En plakt Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
6: De top 40.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help! GWC!
13: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Kick it to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800.
14: Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: tikkie anders doe.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
9: €6,49.
7: Aldi.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Het is 10 uur. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuylenkom.
13: Ja, goedemorgen. De coronacommissie gaat weer verder met de verhoren. Met vandaag een van de belangrijkste hoofdrolspelers, oud-RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij was tijdens de pandemie de belangrijkste medisch adviseur van het kabinet.
14: Het OMT acht de huidige situatie zorgelijk en hecht eraan om hier uitleg te geven van het OMT-advies.
13: Van Dissel krijgt vandaag vragen over die coronamaatregelen, zijn rol en de bedreigingen die hij tijdens de crisis ontving. Teleurstelling in Moerdijk. Inwoners moeten langer in spanning wachten of hun dorp definitief tegen de vlakte gaat of niet. Er is mogelijk een nieuw plan om de industrie uit te breiden zonder dat het dorp weg moet. Dat wordt nu onderzocht. Maar sommige inwoners zijn er onderhand wel klaar mee, hoort Hart van Nederland.
15: Gewoon moed van zijn van onzekerheid. Want je wil gewoon verder met je bedrijf, met je gezin, met alles. En dat gebeurt nu al niet. Want iedereen is chagrijnig tegen elkaar.
13: Wanneer dan nu wel een besluit valt, is nog niet duidelijk. Dan naar Amerika. De naam van president Trump moet echt van het Kennedy Center gehaald worden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het cultureel centrum is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. Vorig jaar besloot het bestuur de naam van Trump voor die van Kennedy te zetten. Een rechter oordeelde dat niet mag. Alle verwijzingen naar Trump moeten volgende week weg zijn. En dan 2K. Het is aftellen op Curaçao, want de voetballers van het eiland spelen dit weekend een oefenpotje tegen Aruba. Volgens bondscoach Dick Advocaat wordt het na de verloren wedstrijd tegen Schotland weer eens tijd voor een overwinning. Volgens Advocaat moet dat ook lukken. Iedereen is namelijk fit.
16: Tot nu toe is iedereen nog steeds fit en scherp. Ze willen allemaal graag spelen, maar ze weten ook dat dat niet kan. Maar we hebben nog geen geblesseerde spelers.
13: Ja, hoort hier bij de NOS. Volgende week zondag begint het WK voor Curaçao met meteen een kraker tegen Duitsland. En dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog af en toe een bui. Vanmiddag wat droger en vaker de zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar af.
12: Dankjewel Nathalie. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Herugowaard en Akersloot. Ongeluk daar kom je in 4 kilometer 25 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens 12 minuten. 1 controle, die staat op de A20 Gouda-Rotterdam. Opletten bij 39,3. Zo, goedemorgen op vrijdagochtend. Hoe is het bij je en waar staat de radio aan? Misschien gramt hij door de garage. Ben je druk met het keuren van auto's? Of luister je vanuit de keuken in een restaurant? Ben je bezig met de voorbereidingen voor de lunch? Of is je weekend al begonnen? Ook lekker. Laat even weten waar je aan het luisteren bent. Waar hoor je het foute uur? Klok jezelf in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo. Yes, en ga je zo voor Robin S. met het Love for Love. Of worden de Nightcrawlers Push the Feeling On. Jij bepaalt het in de Q-app.
0: Q Music is proud.

0: Music. 16 over 10 op vrijdagochtend.
1: Dit is het Foute Uur.
0: En Corné van Ginderen die klokt in. Net klaar met het lossen van brandstof in Geffen. Met het Foute Uur bij Dennis Hubers. Die zegt: goedemorgen Bas, ik ben erbij tijdens het hagen knippen met de trekker. Sylvia Oudhoorn, ik ben mijn outfit voor K3 voor vanavond aan het maken. Leuk, veel plezier vanavond. Timo Vuist die is erbij. Ik ben lekker aan het luisteren achter in de klas met de oortjes in. En Dick Verbomen zijn er weer bij met de lakroller in de hand hier. Hard aan het werk met het Foutuur. En Bo, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Waar ben jij druk mee op vrijdagochtend?
2: Ja, ik heb dus vanavond een date-diner met mijn studentenvereniging. En daarvoor ben ik aan het knutselen. Voor de outfit van vanavond.
0: Oh, je maakt wel werk van. Je moet indruk gaan maken dan.
2: Ja, zeker. Ja, mensen die gaan er altijd vanuit dat ik, dat ik ga uitpakken en dat ik creatief bezig ben. Dus ik heb ook als thema heb ik influencer gekregen. En mensen die dachten zo van, ja, weet je, je kan wel een politieoutfit hebben en alles. Maar ja, jij bent wel creatief, dus we geven jou een influencer thema.
0: Oké, je moet verkleed als influencer naar het date-diner.
2: Ja, dus ik zat zo van, nou, hoe ga ik dat doen? Nou, nu heb ik dus allemaal gekke foto's uitgeprint met Instagram-banners eromheen. En die gaan we gewoon helemaal op ons lichaam plakken. En dan wordt mijn vriend, die wordt de Instagram-pagina en ik word de influencer.
0: Zo, je zou over nagedacht, hé. Plak nog even een snorretje op. Toen ben je als Bram Krikken.
2: Dus, dat is een goeie.
0: Tippie nog.
2: Dat ga ik doen.
0: Hey, en wat staat er op het menu vanavond? Of is het gewoon echt een studentenmaaltijd? Noedels met bier of zo?
2: Nou, het budget is €9 per persoon. Dus dat zal wel goedkoop zijn.
0: Ja, ik wou zeggen, het zal geen sterrendiner zijn. Maar,
2: nee, precies.
0: Hey, goed dat je bent ingeklokt. Omdat je bent ingeklokt, krijg je de Alright Stop Coffee Time Cup. Een hele mooie meeneembeker voor onderweg. Komt die kant op.
2: Ah, dat vind ik heel leuk.
0: En nog één ding.
2: Een fijne dag.
0: Fijne dag. En veel plezier vanavond.
2: Doei, succesvol. Dank je.
0: Het is het Foute Uur van Q Music. Met Eamon. Fuck it.

voetbal in. Weet je het nog? 1998, Dario G hoorde je en Carnaval de Paris bij Q-Music in het Foutuur. Zometeen heb ik een heerlijke feestelijke battle om even lekker dat weekend in te gaan dadelijk.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende blouses, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur...

0: speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Kimi is ik weer, nu af en toe nog een bui. Vanmiddag dan wordt het droger, gaan we de zon ook nog zien. Het is max 18 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met één file die langer is dan 10 minuten. Op de A9 is dat het geval. Alkmaar Amstelveen tussen Heren Hugo Waard en Uitgeest. Daar is bergingswerkzaamheden aan de gang. 6 kilometer, 17 minuten is je vertraging.

0: have James. Stay tuned.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Dit is het Foute Uur.

vrijdag, laten we eerlijk zijn, het voelt toch altijd net even anders dan een gemiddelde werkdag op kantoor, toch? Gewoon lekker richting dat weekend. Misschien staat er al een collega met een vlugeldopje op zijn neus. Lekker sfeertje op kantoor. Nou, daarom dacht ik, laten we even een feestelijke battle doen, ook in het foutuur. Aan jou de vraag, welke wil je zo meteen horen? Ga je voor het feest?

0: foutuur. Je mag je weer aankleden. Shirt uit de zwaai, hoorde je bij Q.
1: Get on the floor.
0: En dit is Summer Jam.
1: Put your hands up.

0: en Summer Jam in het foutuur. Ja, en jij hebt in de hand wanneer er weer een nieuw foutuur komt natuurlijk, hè? Bepaal jij door te stemmen op je favorieten voor de foute 1500. Want bij iedere 1500 stemlijstjes die binnen zijn, doe een extra foutuur op Q. Dus ik zou zeggen, snel naar Q-music.nl in de Q-app en jouw favorieten doorgeven. Ook het laatste nieuws dan meteen met Nathalie.
1: Ja, we zijn er vroeg bij, maar je hoort zo welke cabaretier op SBS6 dit jaar de oudejaarsconferentie doet.
0: Wow. Oliebollen staan al klaar met.
1: Ja.
0: Ook zometeen terug in de top 40 classic naar 5 juni 2013. Ja, zegt dit die tv-programma jij iets?
2: Je hebt het verzonnen, hè. Dit is echt wel hogeschool, hoor.
3: Ja, het is echt heel knap.
2: Prachtig, hè?
0: Ja, prachtig. Je weet gelijk welk programma het is, toch?
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Altijd helpen en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
4: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Velsink-advies.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help! GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
5: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar Velsink.nl.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Echte Gooise Moeders is terug.
18: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
19: We gaan naar Portugal.
20: Ja, in een camper.
19: Nee.
21: Onwijs leuk.
19: Zijn?
18: Zal het met ons nooit worden.
17: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
22: heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
25: Vakantie!
24: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
27: Sorry, het is WK.
28: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuilenkom.
7: Ja, goedemorgen. In Den Haag demonstreert een handjevol mensen voor het pand van de Tweede Kamer. Daar wordt nu oud-RIVM-baas Jaap van Dissel verhoord door de coronacommissie. Sommige demonstranten hebben borden bij zich over de coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de pandemie de belangrijkste medisch adviseur van het kabinet. Hij krijgt vandaag vragen over die coronamaatregelen en zijn rol tijdens de crisis. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelden medewerkers van die site jarenlang zelf kinderporno. Expertisecentrum Off Limits noemt het schokkend en wil onderzoek.
8: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen.
7: Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van misbruikte vrouwen te vinden waren. Toen werd de site even offline gehaald. De autopsie op bultrug Timmy, die dood aanspoelde op een Deens eiland, is klaar. Wetenschappers onderzochten het karkas om de doodsoorzaak te achterhalen, maar de resultaten worden pas over een paar maanden verwacht. Mogelijk speelde een visnet of een infectie een rol bij het overlijden. Timmy werd wereldnieuws na een mislukte reddingsactie eerder dit jaar. En nog 209 dagen. En dan is de oudejaarsconferentie van Guido Weijers weer te zien op tv bij SBS6. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Laatste keren dat hij hem deed was het te zien bij RTL, maar nu keert hij terug bij de zender waar hij ooit is begonnen. Bij Shownieuws zegt Weijers dat hij veel energie heeft om iets moois neer te zetten.
9: Ik wil wel altijd mezelf ergens prikkelen dat het inderdaad weer iets anders moet zijn dan de vorige keer. Of iets of nog hilarischer of nog spectaculairder of zo. Ja. Maar ik heb ook wel geleerd inderdaad door de jaren heen, het komt altijd wel goed. Het voelt meer als vertrouwen.
7: Het is de 12e keer dat Weijers een oudejaars doet. En tot slot het weer van Weerplaza. Nu af en toe een bui, vanmiddag wat droger en vaker de zon. En dat bij max een graad of 18. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar af.
6: Dankjewel Nathalie, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 2 files van een kwartier of langer op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 15 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer 26 minuten daar. Controles, die zijn niet gezien.
10: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
6: 6 dagen, 6 uur en 56 minuten.
10: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
6: Ja, en doe dat vooral, want het zou zomaar kunnen dat er een extra Foute uur aan zit te komen. Doen we elke keer als er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. Ik heb heel even gekeken, we zitten nu op 1448 nieuwe stemlijstjes. Dus het zou zomaar voor 12 uur echt kunnen gaan gebeuren. Vul hem in qmusic.nl of de Q-app. Ja, mocht je net bezig zijn, heb ik hier een goede suggestie.

0: jaar 5 juni 2013. Vandaag is het precies 13 jaar geleden dat de eerste aflevering te zien was van...
1: Bakkers klaar. Bakkenbak.
0: Ja, heel Holland bakt. Ach, lekker tv-programma toch? Gingen ze op zoek naar de beste thuisbakker van Nederland. Heerlijke slow tv, toch? Zondagavond was het altijd, volgens mij. Ja, en er ging altijd wel iets, gaat altijd wel iets mis bij de deelnemers. Natuurlijk brandt er weer een taart aan. Of dan krijgen ze de cupcakes weer niet uit het vormpje. De technische opdracht die totaal mislukt. Heerlijk programma. Met André van Duin als presentator. Eerder ook nog Martine Bijl natuurlijk. En niet te vergeten Robert van Beckhoven en Jannie van der Heijden als jury.
2: Je hebt het verzonnen. Dat is echt wel hogeschool, hoor.
3: Ja, echt heel knap.
2: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Ja, mooi altijd hoe die kunnen genieten van die baksels en de spektakelstukken. En je moet het nooit kijken met een lege maag, hè, want dan weet je dat je de koelkast daarna gaat plunderen. Terug naar de top 40 van 5 juni 2013. Kers op de taart, mag jij kiezen welke van deze drie liedjes je zo meteen wil horen. Laat het weten via de Q-app. Leuk als je van een audio-appje inspreekt. Ga je voor Robin Thicke, T.I. en Pharrell en Blurred Lines stond op 1 toen. Of keuze 2, Emily Sandé. Mooi. Bijna weekend. Read All About It, part 3, is tot op 4.

0: nieuwste van Cameron Whitcomb, lekker liedje. Alarmschijf Kingdom of Fear bij Q. Ja, vandaag terug naar 5 juni 2013. Want toen was de allereerste aflevering te zien van...
1: Bakkers klaar.
0: Bakkenbaar. Inderdaad, heel Holland bakt Robin Thicke. En Pharrell kon je het kiezen. Blurred Lines stond toen in de top 40. Emily Sunday met Read All About It Part 3. En Macklemore en Ryan Lewis en Ken Holdes was keuze 3. Chris Toot die zegt, ja Bas natuurlijk, Ken Holdes, heerlijk. Fieke zegt, leuk om Blurred Lines weer eens te horen, doe mij die maar. Yvonne Taal die zegt, zeker Macklemore. Matthijs, Bas, lekker weer voor het weekend, Ken Holdes voor mij. Dan Antoinette.
2: Op zich een lastige keuze, maar ik heb wel zin in een beetje een uptempo nummer. Dus ik zeg Macklemore
3: en Ryan Lewis met Can't Hold Us. Dat blijft toch echt een klassiekertje, hoor.
4: Dat moet natuurlijk Can't Hold Us worden. Dat kan niet anders.
5: Nou, dit wordt Emily Sunday voor mij, hoor. Die laatste track is trouwens ook erg leuk.
6: Goedemorgen, Bas. We gaan voor Macklemore en Ryan.
0: Oké. Ja, 11% voor Robin Thicke en Pharrell. Blurred Lines bakt er niet veel van. 35% voor Emily Sunday. En gewonnen met 54% van de stemmen. Lekker richting dat weekend. Macklemore, Ryan Lewis, Ken.

0: Dancing Tim bij Q en Living For. Ja, we mogen Lindsay van Rijn allemaal even bedanken. Lindsay. Ja, goed hoor. Er zijn weer 1500 stemlijsten
1: binnen. Foute 1500 stemtiendaagse.
0: Mede dus dankzij Lindsay. Die heeft hem zojuist ingevuld via Q-music.nl of de Q-app. Dat betekent dat er weer 1500 stemlijsten binnen zijn. Oftewel, zometeen vanaf 11:30 een uur lang... Een fout uur op Q-Music. Allemaal inspiratie voor je stemlijstje, mocht je dat nog niet ingevuld hebben op Q-Music.nl. We trappen zo meteen af met deze.
2: Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden.
0: Donny en Marco Schuitmaker. Hier mag alles, komt eraan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Goedemorgen nog, Kier Music weer. Zon, wolken en buien die wisselen elkaar af. Het is max 18 graden vandaag. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Heemskerk en Beverwijk-Oost kom je in 17 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Sint-Annebos, daar kom je in 5 kilometer. 18 minuten is je vertraging.
8: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500.
9: Daarom nu een extra Foute Uur.
10: Het Foute Uur!
11: Bas van Nimwegen.
7: Tot aan 12:30. Alleen maar Foute Muziek op Q met Westlife. Stel meteen en eerst nummer 21 van vorig jaar. Donnie.
12: Q Music is proud.

Romanties met Westlife en My Love in een extra foutuur. Omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Misschien wil je zometeen ook even de liefde verklaren, net als Westlife. Of vanuit huis gewoon even de groeten doen aan je collega's. Mag ook. Al je berichten zijn zo weer welkom, hè, in Menno Barneveld's brievenbus. Gaan we zometeen weer doen. Dus zet je bericht af.

0: Boys en Up and Down bij Q-Music in een extra foutuur. Wim van Helden, goedemiddag. Morgen nog.
1: Bas van Inwegen.
0: Ben ik klaar voor?
1: Ja, natuurlijk.
0: 3, 2, 1...

0: bij Pingpong Toernooi. Ik kan er helaas niet bij zijn, gezegd Ruben.
1: Zometeen lekker sporten met mama, zegt Ilse.
0: Ik wil mijn kleindochter Indy en dochter Marieke heel veel plezier wensen vanavond bij Harry Styles, zegt Ans.
1: Lieve Linda, heel veel succes met ons mannetje bij de oogarts zometeen. Ik hou heel veel van jullie, zegt Ken.
0: Groetjes uit Zuid-Frankrijk van Tom, Brenda en Jules.
1: Stan en Damien, werk is door, oude smeerberen, zegt Melvin.
0: Ja, vrijdag, dat betekent bruin fruit vandaag samen met mijn werkbestie Tijmen.
1: Wouter, waarom ben je de aardbeien vergeten? Thijs.
0: Fijne werkdag en fijne vrijdag allemaal. Groet aan iedereen bij Lifestyle Center Raalte, zegt Petra.
1: Lindsay zegt, bijna weekend, Berry. Morgen ben je jarig, 38 jaar.
0: Vandaag op mijn verjaardag, 40 jaar. Lekker naar Q luisteren, zegt Leonie. Gefeliciteerd, Leonie.
1: Gisela die zegt, lieve Frans, Maud en Jens, ik hou voor altijd van jullie.
0: Samen met man in de auto, zo meteen lekker samen fietsen. We hebben er zin in. Ik hou van je, schat, zegt Mirjam.
1: Aan mijn collega Anton, fijne bruiloftmaat, zegt Daniel.
0: Samen met Alienke onderweg naar Antwerpen om K3 te gaan zien vanmiddag, zegt Brielle.
1: Brielle?
0: Ja, Brielle.
1: Zou het niet Gabrielle zijn?
0: Nee, Brielle Busser.
1: Oh, oké.
0: Het staat er echt.
1: Nee, dan zeg ik niks.
0: Ik heb hier nog een raad voor jou, Wim.
2: Hoe weet je dat de bakker gokverslaafd is?
1: Hoe weet je dat de bakker gok verslaafd is.
0: Ja.
1: Ik zou het kunnen gokken, maar ik heb geen idee.
2: Hij verkoopt alleen casinobrood.
1: Ja, die haal ik nooit, hè. Er zit niet...
0: daar kom jij niet bij.
1: Nee, nee. Het is gewoon altijd een volkoren...
0: of zes bolletjes wit.
1: In het weekend.
0: Ja,
1: in het weekend. Bolletje wit. Eitje erbij.
0: Zakje krentenbollen, heerlijk.
1: Lekker, man. Morgenochtend weer.

0: Omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Ja, Wim, jij gaat zo nog even lekker door, hè?
1: Ja, natuurlijk. We hebben nog een half uurtje, Bas.
0: Ja,
1: met, tot... ja, dat gaat nog even door.
0: Half één nog.
1: Tot half één, ja. Met onder andere Dance Queen.
0: Lekker.
1: En nou ja, vanavond kunnen we voor het laatst zien in de Johan Cruijff Arena. Eén van de vijf. One Direction.
0: Ah, leuk.
1: Veel plezier met Wim zometeen.
2: Afgelopen vrijdag stonden we thuis bij Justin de Wild voor de deur met leuk nieuws.
3: Cheerio staat deze week op 1 in de top 40.
1: Nee joh,
3: ik heb er geen woorden voor.
2: Maar gaat hij nog even door en plakt Justin er nog een week aan vast? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top 40.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine, lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
8: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music vind je zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het zomerfeest Herfst. Tijdens Feest aan de Reest in Balkbrug. En tijdens het Doelezen Festival.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music nieuws van nu.nl.
14: Nathalie van Zuylenkom.
16: Goedemiddag, een belangrijke dag in Assen, in Drenthe. Daar wordt straks uitspraak gedaan in de zaak rond de grote kunstroof aan het Drents Museum. Bij die roof vorig jaar werden een beroemde helm en een aantal armbanden gestolen. Twee verdachten brachten de helm en twee armbanden terug na afspraken met justitie. Tegen hen werd bijna 4 jaar cel geëist. Tegen de derde hoofdverdachte eiste het OM 5,5 jaar. Justitieminister Van Wil is geschrokken van de ontwikkelingen rond pornosite Motherless. Volgens de NOS deelden medewerkers van de site jarenlang zelf kinderporno. Van Wil gaat ervan uit dat justitie dit meeneemt in het onderzoek naar de site. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van misbruikte vrouwen te vinden waren. Toen werd de site even offline gehaald. In Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Er raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar deze van vanochtend vandaan kwam is niet bekend. En sommige fans van Friends kijken hier al een tijdje naar uit. Spullen van de overleden Friends-acteur Matthew Perry worden vandaag geveild in Dallas. Daaronder ook scripts uit de tv-serie Friends. Een replica van het bekende gele kijkgaatje uit Monica's appartement. En persoonlijke bezittingen van Perry. De opbrengst gaat naar de Matthew Perry Foundation, die zich inzet voor betere hulp bij verslaving. Matthew Perry overleed in 2023 op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van ketaminegebruik. En tot slot het weekend weer van Weerplaza. Af en toe een bui, maar vaker droog en een zonnetje. En dat maximaal bij 18 graden. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar af.
14: Situatie op de weg. Er zijn 26 files. De twee langste hoor je nu. Dat is de A2 Utrecht en Bos. Tussen Bees en Zaltbommel. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland. 5 kilometer. Daar 25 minuten extra reistijd. Flitsers op de A7. De Duitse grens richting Groningen. Bij 211,1. En op de A27 Utrecht Hilversum. Opletten bij 90,5.
18: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
19: Het Foute Uur. Wim van Helden.
14: Ja, en Samantha is lekker bezig geweest met stemmen. Ze zegt, ik draai dit nummer nog steeds. Dansal wordt niet oud of fout. Deze blijft lekker.
20: Q Music is proud to be fout.
21: Foute Uur.
14: Q Music. Beanie Man en Chevelle Franklin. She's the dance.

0: Je laatste kans om 1/5 deel vanavond nog te zien.
1: Fouten 1500. Stem 10-daagse.
0: Ja, dat klinkt een beetje gek, maar One Direction natuurlijk. Eén daarvan, Harry Styles, sluit vanavond zijn concertreeks af. Die imposante concertreeks in de Johan Cruijff Arena van 10 shows. Vanavond is de laatste show. Veel plezier als je daar nog naartoe gaat. In een extra foutuur even met de andere boys erbij. One Direction, What Makes You Beautiful. Want er zijn weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen. En we hebben afgesproken bij elk 1500ste lijstje dat we binnenkrijgen via Qmusic.nl of de Q-app. Doen we even een extra foutenuur. Ondertussen wil ik je ook alvast een tip geven voor vanavond. Mocht je niet naar Harry Styles gaan. Vanavond om 9 uur gaat de gezelligste en goedkoopste pianobar van Nederland weer open. Stefans Pianobar hier bij Qmusic kun je elke vrijdagavond gratis naar binnen. En degene die het populairste liedje van dit moment in Nederland heeft, die komt live spelen. Ja, nou dan weet je wel wie het is, toch?

0: met Stefan. Nummer 1 in de top 40. Ja, en ik denk ook dat hij heel hoog gaat eindigen in de foute 1500. Dit moet toch haast wel de hoogste nieuwe binnenkomer van dit jaar worden? Ja, Paul Elstak voelt de hete adem van Justin de Wild al in zijn nek. Dus die wil ook nog wat tegen je zeggen.
1: Lieve luisteraars van Q-Music, Paul Elstak hier. Vergeet jullie deze niet in jullie stemlijstje voor de foute 1500.

0: klaar.
1: Lekker toch?
2: Jazeker. Gast erop.
3: De Foute 1500 Stemtiendaagse. Snollebollekes.
1: Een van de hofleveranciers. Vorig jaar nog op 37 met vrouwkes. Ja, en waar ze dit jaar terechtkomen, bepaal jezelf. De Foute Stemtiendaagse is in volle gang. We doen een extra foutuur omdat er weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn. Bella die zegt, ik sta te dansen op kantoor met deze muziek. Wat is dit lekker? Vergeet ook niet te stemmen, Bella. Tussen het dansen door. Christian zegt, hoera, wat een super extra foutuur om de vrijdagmiddag mee te beginnen. Rensie zegt, net mijn stem uitgebracht, Wim, op de Foute 1500. Wat is dit een heerlijk extra foutuur. Stemmen kan nog steeds via QMusic.

0: MVP en Rock Your Body, Mike, check 1, 2. Mike, check, check, check.
1: 1, 2, 3.
0: Oké, Wim, we slingen er nog even lekker een hitje in. Joehoe!
2: Get ready for the launch.

0: zoals Juan zegt.
1: Ja, get ready for the lunch.
0: Get ready for the lunch, get ready for the lunch. Ja, daar is wel tijd voor, hè? Foute uur, extra foute uur zit erop. Ondertussen gaat het stemmen gewoon door via Qmusic.nl en de Q-app voor de foute 1500. Ik doe zometeen ook nog even een duit in het zakje met de foute vergeet me liedjes shuffles. Van die liedjes die je bijna zou vergeten om erop te stemmen, maar die toch wel de moeite waard zijn. Drie bijna foute vergeten liedjes hoor je zometeen. En Ed Sheeran komt er ook aan.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl... in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl. Je verdient het.
5: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: 10 tenders, alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan 8 euro.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
19: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ja, ik mag vanavond weer aansluiten. En natuurlijk meezingen. Ja, de avondvierdaagse, de laatste avond. Dus dat wordt natuurlijk ook weer kilo's snoep in ontvangst nemen die je kinderen te zwaar vinden om te dragen. Maar natuurlijk thuis is het allemaal van hun. Hoe ziet het eruit qua avondvierdaagse weer en ook als je andere plannen hebt? Een mix van zon, wolken en af en toe een bui. Het is een graad of 18. En dit weekend wordt ook wisselvallig. Situatie voor de weg, er zijn 30 files. Het slechts ben je af op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, 25 minuten extra reistijd.
22: Wim van Helden.
21: Kijk, hoor je zo meteen. En dit is Ed Sheeran.

0: Kygo en die te gekke stem van Khalid. Save my love, back your music.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja, we zitten midden in de stem 10-daagse voor de foute 1500. En nu dacht ik, er zijn ook heel veel foute vergeet me liedjes. Van die liedjes die je eigenlijk nooit meer hoort, maar die je wel weer helemaal meezingt als je ze eenmaal weer hoort. Ik heb hier even 3 tracks uit de vergeet me liedjes playlist op Spotify. Er staan meer dan 1000 titels in, dus is genoeg te kiezen. Het zijn niet allemaal foute liedjes natuurlijk, maar genoeg foute liedjes ook. Dit zijn, ja, 3, laat ik zo zeggen, foute R&B-glijers. Op welke van de 3 gaat jouw stem uit?

0: en laatste Foute Vergeten Liedjes optie. Zo, oké, dit groepje nog dan. XYP. Het is gewoon nummer 1 hit geweest dit, hè? Volgens mij staat Bart van Chaotic hier ook in. Body to Body van XYP. Nou, laat me weten, waar gaat jouw stem naartoe? Laat het vooral weten, want...
1: Niet stemmen is op Rotterdamse zegt u je mijl houden.

0: ter inspiratie voor je foute stemlijstje.
1: Wim's Vergeet Me Liedje.
2: Vergeet Me Liedjes Shuffle.
0: Foute vergeet me liedjes ter inspiratie voor de foute 1500 stemtiendaagse. Ja, Toni Braxton, Unbreak My Heart, kun je voor kiezen. Elmer met All Cried Out. En XYP met Body to Body. Maar welke krijgt de meeste stemmen?
3: Oh, Wim, ja, ik kan echt niet kiezen, hoor. Ik wil ze alle drie. Ze zijn alle drie fantastisch en veel te lang niet gehoord.
4: Doe maar Toni Braxton met Unbreak My Heart. Mijn vader vond dit een fantastisch nummer.
5: Hey, Wim. Geen gouden hoer, we gaan voor Allure. All Cried Out.
6: Toni Braxton, of course.
7: Alle drie erg leuk, maar ik ga toch voor Toni Braxton.
2: Shuffle.

0: Heb jij nieuws, Ties?
1: Zeker.
0: Ja? Oké. Okay. Ja, ik probeer het al 3 keer tegen je te zeggen, maar je zit helemaal in dit liedje, geloof ik.
1: Ja,
0: ga je lekker?
1: Draag me iedere keer. Sorry.
0: Nathalie, zometeen met het laatste nieuws om 1 uur. Ja.
1: Nou, in Australië is iets opmerkelijks in beslag genomen waar je letterlijk de kriebels van krijgt.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Echte Gooise Moeders is terug.
15: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
16: We gaan naar Portugal.
15: Ja.
16: In een camper.
15: Nee.
17: Onwijs leuk.
16: Zij?
18: Zal het met ons nooit worden.
19: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedemiddag, het is 1 minuut over 1. Q-Music News van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
11: Nou, goedemiddag. Justitieminister Van Wil is geschrokken van de ontwikkelingen rond porno-site Motherless. Volgens de NOS deelden medewerkers van die site jarenlang zelf kinderporno. Je hoort de minister.
12: Ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten en het onderzoek wat de NOS heeft gedaan. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus aan gaat kijken. Ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt. Ik ga ervan uit dat de OM daar ook heel serieus naar kijkt.
11: Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van misbruikte vrouwen te vinden waren. Toen werd de site even offline gehaald. Asielminister Van der Brink is duidelijk. Als een gemeente weigert asielzoekers op te vangen, dan moet hij daarover in gesprek met buurgemeenten. Hij reageert op een besluit van de nieuwe coalitie in de gemeente Maassluis ten westen van Rotterdam. Die houdt vast aan 0 opvangplekken. Dan naar Amerika. De naam van president Trump moet echt van het Kennedy Center gehaald worden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het cultureel centrum is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. Vorig jaar besloot het bestuur de naam van Trump voor die van Kennedy te zetten. Een rechter oordeelde dat dat niet mag. En in Australië is wel iets heel opmerkelijks in beslag genomen. De milieuinspectie heeft daar 100.000 exotische kakkerlakken weggehaald bij een illegale kweker. De insecten werden verkocht als huisdier of reptielenvoer, maar zijn verboden omdat ze de natuur kunnen aantasten. Alle dieren worden nu geruimd en het is nog onduidelijk of de kweker een straf krijgt. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Af en toe een bui, maar ook vaker droog en een zonnetje. Het wordt maximaal 18 graden. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar af.
10: Situatie op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en de Martinus-Nijhofbrug, daar kom je in 10 kilometer met 40 minuten vertraging. Ook een lange file op de A12 Arnhem-Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland, 6 kilometer, 25 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum, tussen de brug over de Linge en Deil, 7 kilometer. Daar sta je ruim 20 minuten vast. Verder vallen de vertragingen allemaal mee. Flitsers zijn gezien op de A7, Duitse grens richting Groningen, bij 211,1. En op de A27, Utrecht-Hilversum, 90,6.
13: De Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog
10: 6 dagen, 4 uur en 55 minuten.
13: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
10: Ja, en er wordt lekker gestemd. Onder andere door Wendy Wieringa, Koen van Grotel en Luc Pijls. Ze kunnen niet wachten tot het weekend is begonnen.
13: Q-Music is proud to be found.
10: Ze stemden namelijk op Wakefield in Saturday Night.
14: Didi na na na.

0: zilver in handen in de top 40. Hij zakte vorige week dankzij Cheerio naar nummer 2. Ja, hoe dat deze week is, vanaf 2 uur natuurlijk een gloedje nieuwe top 40 met Domien.
1: Hey Wim, this is Gavin DeGraw.
0: Hey.
1: Who's Wim?
0: Dat ben ik.
1: Wim.
0: Ja.
1: Oh, is het DJ?
0: Ja.
1: Hey Wim, this is Gavin DeGraw.
0: Ja, dat hoor ik.
1: You're playing cool music, man, but there's something I haven't heard yet. And you know what it is.
0: Nou, laat maar raden.
1: Not over you.

0: Over You bij Q. Ik ga je alvast een klein snackie geven. Van een track die je zometeen in zijn geheel hoort. Alleen de vraag is, van welke track heb ik die snack genomen? Waar komt dit uit? Herken je dit?
1: No, no, no. Hey.
0: Ik hoop dat je zegt ja, ja, ja, in plaats van no, no, no. Welke hit is dit?
1: No, no, no. Hey.
0: Nou, ik krijg in ieder geval heel veel zin in de zomer hiervan. Als je het weet mag je iets zeggen. Je hoort hem binnen 6 minuten. Na Purple Disco Machine. En dit is Zoe Levi. Ploft net op de bank thuis neer. Hoe was

0: Tiende.
1: Ja, waar komt dit uit, Janneke?
2: De snack was Zoo van Shakira.
1: Nou, daar kan u het antwoord opgeven. Nee, is niet goed. Maar wie is dit dan wel?
3: Carol G natuurlijk.
4: Carol G, se antes tu habrá conocido.
5: Hey Wim, dit is Carol G with Si antes te hubiera conocido. Vamos, vale.
1: Nou, laten we eens even luisteren.

0: zonnetje hoog aan de hemel. In ieder geval op de radio met Carol G. En binnen een paar minuten hoor je ook de Bouwsa met Magnetic. Het slimste bedrijf. Ja, en natuurlijk sluiten we de werkweek geheel in stijl af. Een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Kan eigenlijk niet misgaan. Ja, laten we eerlijk zijn. De maand juni is nog net begonnen, maar de lat ligt nog niet bepaald hoog. 32 seconden over van die minuut is de snelste tijd. En dat kan echt vele malen beter. Dus kom maar op als je durft. Dit weekend wordt er weer volop gereisd in de Formule 1. Voor het eerst dit seizoen gebeurt dat in Europa. Ik wil van je weten, in welk land?
1: Land.
0: Je. Maar het is officieel is het een land. Welk land?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15. Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef. Ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: 11!
8: GWC!
7: 11!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven!
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
18: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
20: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
27: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
28: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Graad of 18 vanmiddag. Het weekend, ja, niet veel anders. Ook dan wisselvallig. Situatie op de weg, 34 files. Slechts ben je af op de A2. Dat is Utrecht en Bos, tussen Culemborg en de Martinus Nijhofbrug. Dan kom je in 11 kilometer. Vertraging daar dik een half uur.
28: Wim van Helden.
11: Yes.

0: ze racen straks weer door de smalle straatjes in een van de kleinste landen.
1: Ja, waar wordt dit weekend weer geraced in de Formule 1, Wilfred?
2: Monaco.
3: Het slimste bedrijf.
0: Wilfred, dat is het eerste goede antwoord wat binnen is. Sterker nog, daarmee zorg je ervoor dat je officieel mag meespelen met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. En voor welk bedrijf doe je dat?
2: Voor Dagsfeer Nederland.
0: Dagsfeer Nederland, in Waddinxveen.
2: Dat klopt.
0: En wat voor bedrijf is Dagsfeer?
2: We zijn een logistiek bedrijf.
0: Ja, dus maar ja. Zit je dan zelf op de weg of zit je dan op kantoor en heb je allemaal collega's om je heen?
2: We hebben een onderdeel kantoor en we hebben een onderdeel voor het uitvoerend. Ja. En wij zijn nu van de afdeling onder andere HR en gedeelte sales die ons ook komt versterken.
0: Kijk, dus je bent niet alleen?
2: Nee, zeker
0: niet. Nee, precies. Als je op de vrachtwagen of zo had gezeten, dan had je natuurlijk die eer voor het hele bedrijf moeten redden. Maar dit is gewoon teamwork vanmiddag. Dagsfeer Nederland uit Nederland. Dagsfeer Nederland uit Waddinxveen. Jullie krijgen 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. De lat ligt nog niet zo gek hoog voor de maand juni. 32 seconden over is de snelste tijd. Dat kan natuurlijk veel beter.
2: Daar gaan we zeker voor.
0: Gewoon als een Formule 1 auto door die straten gaat, zo gaan jullie door deze vraag heen.
2: Als Max Verstappen, toch?
0: Nou, ik heb nog geen vragen gesteld, maar het was gewoon een idee.
2: Nee, precies.
0: Zijn jullie er klaar voor?
4: Yes!
0: Op welk continent ligt India?
2: Azië.
0: Met welke groep had Maan de hit Stiekem?
4: Open.
0: Voor welke krant is Angela de Jong columnist?
2: Allee.

0: worden chemische bestrijdingsmiddelen vaak genoemd?
1: Alles.
0: In welke provincie ligt Twello?
1: Overijssel.
0: Wat is de achternaam van voetballers Luc en Frenkie?
1: Ja.
0: Waar staat de S voor in NS?
1: Voorlezen.
0: Ja, en dat is 5. Ja, de eerste 3 gingen hartstikke lekker. Ja, groot showbiz nieuws natuurlijk. Karel van Goldband en Maan, die zijn uit elkaar. Ze hadden ooit een hit samen natuurlijk met Stiekem. Azië, continent, India. Of tenminste, op welk continent ligt India? Azië was dat goede antwoord. Angela de Jong natuurlijk bekend als columnist van het AD. Luc en Frenkie de Jong was goed. NS, spoorwegen, ging allemaal hartstikke snel. Maar toen die andere 2 vragen. Chemische bestrijdingsmiddelen. Ik zocht het woord pesticiden.
1: Achteraf.
0: En Twello ligt in Gelderland.
1: Ja.
0: Hey, voor jullie helaas zelfs die score van 32 seconden over, die al niet zo heel best was, hebben jullie niet getopt. 30 seconden over voor jullie.
1: Jammer.
0: Ja. Maar weet je wat? Jullie krijgen wel wat leuks voor op de zaak. Lekker verder blijven oefenen en samenspelen met het slimste bedrijf van Nederland, Kaartspel.
1: Yay!
2: Leuk. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

frituurpannetje is al langzaam weer aan het opwarmen. Richting de 180 graden. Ja. Dan weet je, het is vrijdagmiddag en een nieuwe top 40 staat op punt van beginnen met de grote vraag. Weet Justin de Wild zijn toppositie volgens vast te houden?

of nee. Nou, in ieder geval kan ik vast verklappen dat 20 andere nummers het een stuk zwaarder hebben dan Justin de Wild. Want de helft van de top 40 deze week bestaat uit zakkers. En een unicum, in jaren is het niet voorgekomen, maar David Guetta staat er niet in. Het is daarom hoor je hem nog even hier. Dit is Awake Tonight.

eens even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij.

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
16: Nu met Club Karwei. 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot.
18: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
21: Oh nee, een take.
18: Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Odido.
0: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
26: Jij bent mijn kampioen.
27: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
28: Wow.
27: Kost je maar 3 minuten.
28: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
27: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
29: Hey, goedemiddag. Q-Music Nieuws van nu.nl. Is Nathalie van Stuylenkom.
30: Goedemiddag. In de spraakmakende zaak van de kunstroof in het Rens Museum hebben alle drie de verdachten dezelfde straf gekregen. Bijna 4 jaar moeten ze de cel in. Bij die roof vorig jaar werden een beroemde Roemeense helm en meerdere armbanden gestolen. 2 verdachten brachten na een deal met justitie een deel van de buit terug. De 3e verdachte sloot geen deal, maar zijn straf valt dus lager uit dan de eis van justitie. Dat was namelijk 5,5 jaar. De burgemeester van Maassluis heeft afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Hij is het niet eens met een nieuwe coalitie die wil stoppen met de opvang van 140 asielzoekers. Extra beveiliging kwam na berichten op social media. En dat heeft ook veel impact op zijn gezin, zegt de burgemeester.
31: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester werd?
30: De burgemeester blijft erbij dat Maassluis zich aan de spreidingswet moet houden en solidair moet zijn met andere gemeenten. In Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Er raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. De zeedrone zou onderdeel zijn van een grotere groep van 5 drones... maar waar ze vandaan komen, dat is niet bekend. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadis te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan is het weekend weer van Weerplaza. Een mix van buien, opklaringen en zon. En dat allemaal bij een graad of 18. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar ook af.
29: Q-verkeer, Flitsmeister meldt 41 files en 2 vertragingen langer dan 27 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug 12 kilometer met 27 minuten. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag Zuid en de Keteltunnel, daar 6 kilometer. Vertraging is 33 minuten, de weg is dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden.
32: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
29: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur vanavond hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3177.
33: De enige die telt.
29: Yes, goedemiddag. Terug op het honk van de vrijdagmiddag. Ik mag weer en ik heb er zin in. Editie van 5 juni 2026. We zitten al in juni. Oh la la la la, wat vliegt de tijd. Dus als de tijd staat de lijst van deze week ook niet stil. Administratie van deze week. 12 stijgers, waarvan 8 stippen en 2 superstippen. 20 zakkers, 5 zittenblijvers, 18 ex-alarmschijven. 0 hits met de letter Q erin. En 3 nieuwe binnenkomers. Voordat we daaraan gaan beginnen, eerst het erepodium van vorige week. Dit waren toen de 3 grootste rammers van Nederland.
33: Nummer 3.
29: I just might.

0: Supreme werd ontroond. En niet door Harry Styles, Taylor Swift, Bruno Mars. Nee, nee. Onze eigen superster uit Veenendaal, Justin de Wild, werd de nieuwe nummer 1 van Nederland met Cheerio. Is een enorme mijlpaal voor Justin. Meteen een nummer 1 in scoren met je allereerste hit. Maar ook een mijlpaal voor de top 40. We hebben namelijk voor het eerst in ruim anderhalf jaar weer een Nederlandstalige hit aan de top. Maar voor hoe lang is dat zo? Staat Cheerio deze week nog steeds bovenaan? Kun je jouw voorspelling voor de nummer 1 van deze week doorgeven via qmusic.nl/top40. Vienna, Kian, Wendy en Rick die hebben dat bijvoorbeeld al gedaan, zie ik. Maar nu jij nog, want onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Auto Taalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in een mini electric. Een lekkere prijs. Hey, het blijft een spannende editie te worden. We hebben slechts 5 zittenblijvers deze week. De track van Fresh, KM en Lassa is er daar niet één van. Sterker nog, na 8 weken valt Bare Minimum uit de lijst.
1: Life's so short, makkelijk voor je is de Bare Minimum.
0: Na 12 weken is I Love It, I Love It, I Love It niet langer een hit. En somber nieuws voor somber.

0: 36 weken vol in de enige echte. Maar nu is het tijd om te vertrekken. Nou, welke hits hoor je vanmiddag dan wel? Bijvoorbeeld het foute anthem. K3 en Donnie, zij bijten het spits af deze week. Schaduw staat op nummer 40.
1: De enige echte. De top 40.
2: 40.

titel snelste zakker is deze week voor Olivia Dean. Is ook niet zo gek hoor, niks om je voor te schamen. Week 32, so easy to fall in love. 9 plekken naar beneden, deze week de nummer 39.

0: eerste nieuwe binnenkomer van deze week is voor Anton de enige. Vorige week heeft Stefan daar met hem over gesproken, hier in de Q-studio, over zijn afgelopen album en dat hij toe was aan een gezellig liedje maken. Daar kwam dus de enige uit. En die track is niet op een of andere cool schrijverskamp in een tropisch oord geschreven.
1: Ik zit even te denken waar we dit gemaakt hebben. Ik denk dat ik dit gewoon bij mijn pa thuis heb gemaakt, aan de woonkamertafel. Mijn pa woont nog in de polder, dus dat komt wel overeen met gewoon tussen de weilanden en de koeien. Gaan we ook soms even dan gewoon buiten staan. Dan hoor je echt gewoon een ezel of zo in de verte ergens. Zeg je, dat was wel lach.
0: De ezel heeft een goede inspiratie gezorgd bij Anton. Sterker nog, als je heel goed luistert, hoor je de ezel op de achtergrond. We gaan even zo meteen 2 minuten 36 moet je echt met gespitste oren luisteren. Dan hoor je ergens een ezelbalk op de achtergrond. Het is top 40 hit nummer 14. Dat hele gesprek trouwens tussen Stefan en Anton is terug te vinden op qmusic.nl of in de Q-Music app. Hij komt deze week nieuw binnen op 38.

Martin Garrix en Ed Sheeran kwamen vorige week gebroedelijk nieuw binnen in de top 40 met Repeat It. Deze week stijgen ze één plekje naar nummer 37. Eén plek hoger, de tweede nieuwe van deze week. Het is muziek van de vijf vrienden van Bankzitters. Ze scoren wekelijks miljoenen views met hun YouTube-video's. Maar ook in de muziek gaat het ze echt heel lekker af. 4 jaar terug, toen brachten ze hun eerste track uit. Was toen meer als een geintje bedoeld. Maar inmiddels is dat geintje uitgegroeid tot echt iets heel groots. Hit na hit weten ze te scoren. Staat op de grootste podia. Begin dit jaar gaven ze 5 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. En ook voor alle 7 shows van volgend jaar is geen enkel kaartje meer te koop. Op de line-up van de grootste festival van ons land zijn ze deze zomer ook niet meer weg te denken. En ik zeg het wel vaker als ik ze draai. In het begin dacht ik de persoon, de entiteit Domien Verschuren dacht nog. Daar heb je weer zo'n stelletje YouTubers die even een liedje maken, even denken een hitje te scoren. Maar ze hebben zich de laatste jaren meer dan goed ontwikkeld. Ja, ze pakken het echt serieus aan en met mega veel succes. En dat succes, dat is ook waar hun nieuwe track Multimiljonair over gaat. Het is één grote knipoog naar alle mijlpalen, de rijkdom, de status. En ze pakken er ook weer een mijlpaal bij deze week. Dit is hun 10e top 40 hit. Het heeft 4 jaar geduurd. Top 40 hit nummer 10 is een feit. Multimiljonair is nieuw.

0: een multimiljonair.
1: Certified Top 40 banger sinds deze week. Je hoort een multimiljonair van Bankzitters. De tweede nieuwe binnenkomer op nummer 36 in de lijst van deze week. 3 nieuwe binnenkomers in totaal. Nog 1 te gaan. En ook Stella Lefty hoor je zo. Boston komt eraan.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
9: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
17: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
17: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
23: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
25: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Echte Gooise Moeders is terug.
2: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
3: We gaan naar Portugal.
2: Ja.
3: In een camper.
2: Nee.
6: Onwijs leuk.
3: Zij...
10: zal het met ons nooit worden.
1: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
15: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy family holidays.
30: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
31: Goedemiddag, dit is in Nederland tot 40 bij Q Music met verkeer van Flitsmeister. 49 files in totaal en 3 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 Utrecht en Bosch tussen Beest en Waardenburg 9 kilometer met 32 minuten. Half uur op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden 5 kilometer. En ook een half uur op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel-West en Deil. Daar is de weg nu dicht vanwege een spoedreparatie. Je file is daar 9 kilometer lang. Zometeen naar Ruben Hillen.
32: De top 40. 35.

0: hop, hop. Paardje in galop. Lekkere vleug Americana in de top 40, maar dan volledig van Nederlandse bodem. Ruben Hillen, 20 seconds, deze week op nummer 35. Ik krijg van dit soort muziek altijd zin om in een campertje of in een pick-up truck te stappen. Even te huren, in te stappen en dan een rondreis door Amerika te maken. Lekker toch? Even gewoon door Amerika crossen. Is een beetje te veel van het goede, hè, op vrijdagmiddag, begrijp ik wel. Ik kan je vanmiddag wel meenemen op een muzikale roadtrip door de USA. Gewoon hier via de radio. Door de jaren heen zijn er namelijk al heel wat leuke Amerikaanse hoofdsteden bezongen in top 40 hits. Dus stap in, pak hem op, ga mee op deze bijzondere roadtrip. We beginnen de reis in Nashville, dat is de hoofdstad van de staat Tennessee. The Love and Spoonful maakte daar in 67 een hit over.
1: Nashville Cats.
0: Clean
1: as country water.
0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood scoorden datzelfde jaar een hit met Jackson, de hoofdstad van de staat Mississippi.
1: We've been talking about Jackson ever since the fire went out.
0: Want we hebben ruim 1600 kilometer door naar Santa Fe in New Mexico, dankzij deze track van Titanic. Nog even langs de hoofdstad van Californië, Sacramento. Middle of the Road scoorde daar in de jaren 70 een dikke nummer 1 hit mee in ons land. Ja, dan moet ik het stuur even omgooien. Ja, we rijden namelijk helemaal door naar de staat Texas. Yeehaw! Voor Austin, nou, daar hoeven we iets minder diep voor in.

Dus we kijken, de tank is bijna leeg. We hebben nog één stad te gaan. Met afstand de grootste stad van Massachusetts. Met ongeveer 675.000 inwoners. Boston is momenteel de top 40 dankzij Stella Lefty. Deze week nummer 34 in de enige echte.

Vorige week nummer 29. Deze week 4 plekjes lager. 33. Elizabeth Taylor Swift. De eerste van de 2 keer dat je Taylor vanmiddag hoort in de top 40. En de eerste van 3 keer als je zeg maar, het hele programma meetelt tot aan 6 uur. Want ja, ze heeft vandaag nieuwe muziek uitgebracht. Ga je sowieso nog horen als tip voor de top. Je hoeft ook niet te wachten op die andere hit trouwens, die deze week genoteerd staat in de lijst. Die hoor je binnen nu en 4 minuten op. Na de track van Dorian en César, oftewel Offenbach. Ik kwam zoiets schattigs tegen. Als je de social media van Offenbach bekijkt, dan zie je onder elke post van hen minstens 1 reactie van Ariane. Dat is een vrouw van in de 60. Ze woont in Parijs en ze is super fan van die jongens. Klein detail, ze is ook de moeder van 1 van de 2, van Dorian. Het is natuurlijk echt van die typische reacties die je van je oma op Facebook zou verwachten. Of van mijn moeder in mijn geval. Het maakt niet uit wat Offenbach post. Zij is als de kippenbij in de reacties en alles is fantastisch. Dan plaatst ze bijvoorbeeld van die vlammetjes emoji. Of ze schrijft, oh my god. Of nog een hit. Of beste feestje ooit. Dat soort dingen. En deze vond ik ook mooi. Die is van afgelopen woensdag. Toen hebben de jongens een foto vanuit de VIP lounge van een of andere hippe club geplaatst. En dan zie je ze in hun tanktop staan. Grote zwarte zonnebrillen op. Zwoel in de camera te kijken. Echt gewoon een geile, stoere DJ pose foto. En dan de moeder van Dorian. Die daaronder schrijft, kijk nou, mama's knappe en lieve jongen. Ach, mijn hart. Tuurlijk, hoppa, alle seks is weg, maar mijn hart. Het is zo zoet. Ik heb even gekeken wat ze bijvoorbeeld heeft geschreven bij de release van Miles Away. Dan schrijft zij, net wanneer ik dacht dat jullie niet beter konden worden, doen jullie het toch. Ha, 5 sterren van de moeder van Dorian. Niet alleen moeders is enthousiast, maar ook heel veel mensen in Nederland. 25 weken tot 40, deze week 32. Je hoort Offenbach.

0: lager zoeken dan vorige week in de lijst. Taylor Swift nummer 31. En zo hebben we alweer 10 hits gehad. 30 te gaan. Eerst
1: tip voor de top.
0: Een tip voor de top. Muziek van Nederlandse bodem van Bente. Bij Beste Zangers afgelopen zomer heeft heel Nederland kennis kunnen maken met haar. Van opera tot aan emotionele Nederlandstalige liedjes. Echt alles kwam daar voorbij. En natuurlijk deze, kan je me zien.
2: Kan je me zien als ik voor je dans?
0: Ja, deze werd vorig jaar een dikke hit in ons land. Stond 18 weken in de lijst met als piek nummer 5. Vorige week kwam ze met een nieuw liedje, 3, 2, 1. Wil je even een prachtige zonsondergang in op een warme zomeravond? Kun je dan wat lounge muziek bij opzetten? Of je gaat voor een tikkeltje meer energie? En deze is daar dan perfect voor. Wordt dit de 5e top 40 notering voor Bente? Wie weet, vanavond.

0: Het is tip voor de top deze week. Bente hoorde je bij Q Music en 3, 2, 1. Nou, daar zijn we nog lang niet bij de nummers 3, 2 en 1. Nee hoor, we beginnen aan de top 30 zometeen met op nummer 30 Olivia Rodrigo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
14: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
23: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
24: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Het is 3:00. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
26: Goedemiddag, we beginnen met de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter heeft alle drie de verdachten veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Twee van hen hadden een deal gesloten met justitie. Ze gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafvermindering. Toch krijgen ze dezelfde straf als de man die dat niet deed. Volgens de rechter komt dat onder andere door de ernst van de zaak.
27: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de inbreuk op de rechtsvorm niet volledig is hersteld, omdat de derde weggenomen armband nog steeds spoorloos is.
26: Ja, het grootste deel van de buit is dus terug. Een beroemde gouden helm uit Roemenië en twee armbanden. Provincies grijpen liever niet in als gemeenten niet op tijd huizen regelen voor asielzoekers. Ze praten wel met ze, zeggen de provincies tegen het ANP. Bijna 20.000 asielzoekers zitten te lang in volle AZC's te wachten op een woning. Zuid-Holland en Limburg hebben wel waarschuwingen gegeven aan een paar gemeenten. De buitenlandse drone die vanochtend in Roemenië ontplofte, komt uit Oekraïne. Dat heeft de marine van dat land bevestigd. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Volgens Oekraïne was die door invloed van Rusland uit koers geraakt. En daarna zou Roemenië zijn gewaarschuwd om slachtoffers te voorkomen. En scholieren in Rome hebben onder hun middelbare school een 1800 jaar oude villa gevonden. Het gaat om een villa uit de Romeinse tijd, meldt de NOS. Leerlingen vonden die toevallig toen ze in de school aan het protesteren waren. Het pand lag onder de grond van de gymzaal. Het idee is nu dat de school daar rondleidingen gaat geven.
0: Huh?
26: Ja, is weer het wat anders dan apenkooien.
0: Dit is een heel raar verhaal.
26: Ja.
0: Oh, maf.
26: Laat het op je inwerken. Het weekend weer van Weerplaza. Een mix van buien, opklaringen en zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar ook af.
0: Jouw verkeer, Flitsmeister, 59 files. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Born en Airport Maastricht. Door een auto met pech 8 kilometer met 37 minuten. En de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar 13 kilometer. Je vertraging is 50 minuten.
28: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: En terug naar de hit.
29: Domien Verschuren.
0: Goedemiddag, het is de top 40 van vrijdag 5 juni 2026. Drie nieuwe binnenkomers, de hoogste krijg je zometeen. En Olivia Rodrigo staat deze week op nummer 30.
29: De top 40.
30: 30.

Ja, we hebben veel snelle stijgers deze week. Jonas Blue is er daar één van. Edge of Desire kwam vorige week nieuw binnen op nummer 40. Deze week staat hij op nummer 29. 11 plekken winst. Daarvoor op nummer 30 Olivia Rodrigo. Zij levert juist 2 plekken in met Drop Dead. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Het is 3:10. Je luistert naar de 40 grootste hits van deze week. Dit is de enige echte Nederlandse top 40. Met deze week 3 nieuwe binnenkomers. De eerste kreeg je op 38. Antoon, de enige. 36, 2 plekken hoger. Bankzitters, multimiljonair. En dit

krankzinnige FaceTime-verbinding. Heel even beginnen bij het begin, want de track die je gaat horen is een van de allergrootste hits van dit moment in Nederland. Gebaseerd op een andere extreem grote hit hier in Nederland.

0: scoorde een nummer 3 hit met Superstar. 20 weken top 40, maar dus 22 jaar geleden inmiddels. Het is tijd voor een revival. Ja, en de mannen die daar verantwoordelijk voor zijn, die heb ik aan de telefoon. Idali, Ronnie Flex en Frenna. Mannen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik heb denk ik nog nooit zo'n bizarre FaceTime call gehad. Ik heb Idali, nee? Ik heb Ronnie Flex en ik heb Frenna bij elkaar goed voor 7,3 miljoen luisteraars op Spotify. Ik denk ik heb het niet snel warm, maar dit is wel bijzonder, jongens. Idali, ik wil even bij jou beginnen. Want ik bel uiteraard over jullie gezamenlijke track Populair. Jullie hebben het zelf ook wel gezien de afgelopen weken wat er gebeurd is met die track, toch? Alleen al op Spotify.
1: Ja, het wordt heel goed ontvangen door de mensen en ik denk dat we daar allemaal heel dankbaar voor kunnen zijn. Het is een mooie poging om wat kleur aan de zomer in Nederland te brengen.
0: Nou, dat is het. Kijk, Frenna, jij weet hoe het is om een zomer te scoren. Vorig jaar was Zaza natuurlijk een van de meest gestreamde hits van het jaar. Was gewoon de zomertune van 25. Had jij meteen door toen je op deze track sprong met Ronnie en met Ida dat dit dan de zomertrack voor 26 zou gaan zijn?
3: Ja, je kan het Idali vragen. Ik hoorde die track ergens en ik zei tegen deze gasten dat jullie deze track sowieso niet zonder mij gaan uitbrengen. Eigenlijk de eerste keer dat ik gewoon niet eens zoveel werk hoef te doen. Het stond er al. Ik hoef daar alleen in te koppen. Maar het is grappig dat je dit zegt over kleur. Want sowieso met Zaza, zomerhitje, zeg net. Maar voor de titel die het heeft, is het wel weinig op Q-Music gekomen. Ik hoop niet dat jullie dezelfde fout gaan maken met Populair.
0: Ik ga jou volledig gelijk geven hier. Ik zou normaal nu een of andere kutsmoes kunnen bedenken. Maar ik vind echt dat wij bij Q met Zaza hebben wij gewoon echt een hit laten liggen. Ik heb hem gedraaid in de top 40, gedraaid in de top 40 update. Maar dat had natuurlijk gewoon playlist materiaal moeten zijn.
3: Ja, zeker. Dus daarom vraag ik in de naam van Idali en Ronnie Flex. Ik vergeef jullie voor Zaza. Maar als je dit met Populair gaat doen, dan komt we langs.
0: Ik geef het door aan al mijn meerdere bij deze Frenna.
3: Dan komt een koffie, hè?
0: Ja, dat is
3: gaan een koffie kopen.
0: Ronnie, kijk, ik kan vast verklappen. Jullie komen vandaag nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Ik weet dat jij bent best wel van de streams. Jou best wel wat dingetjes bij, volgens mij, in dagboekjes en zo. Weet jij hoeveel is de top 40 dit gaat worden voor jou?
2: 38.
0: Uit zijn hoofd, hè?
4: Wauw.
0: Maar dat betekent dus, lieve vriend, dat wij dus binnenkort... Ja, je hoeft er nog maar 2 hierna te scoren. Dat wij binnenkort gewoon de Ronnie Flex top 40 kunnen gaan maken. Dat is toch insane, man?
4: Is crazy.
0: Had jij het ook door toen Populair op je pad kwam dat je dacht... Ja, dit gaat er wel weer één zijn?
2: Nou, weet je wat het grappig is? Idali facetimede me om dat nummer te laten horen. Maar hij facetimede me vaker als hij muziek maakt gewoon voor zichzelf. En dan gewoon om een mening te geven. Maar ik vond het heel vet. En ik zat echt te hopen van, broer, beter vraagt hij me. Om hierop te gaan. Maar ik ben kapot. Ik zei, het is gek, man. Dus dat moet je uitbrengen. Toen zei, ja, hoor je niet iets hierop? Ik was, Maar 2 uur later had ik het, man.
1: Nee, ik denk dat het sowieso een mooie samenkomst van dingen is. Omdat we volgens mij als 3-eenheid, als laatste keer, dat wil ik nu hebben op het Rivers toen destijds hebben gemaakt. En ik denk dat dit een mooi vervolg is van de samenwerking tussen ons 3, man. Dus het moest zo lopen. En heel dankbaar dat ik 2 van de grootste artiesten op mijn nieuwe single kan hebben.
0: Natuurlijk. Ja, en 2+1, jij bent dan de 1 in dit geval, dat maakt 3. Ik het ga het officieel maken. Ja, Frenna, ik ben het met je eens. We moeten dit veel vaker draaien dan we ooit met Zaza hebben gedaan. Laten we ervoor zorgen dat het geluid van de zomer van 2026 bij deze beklonken is. Jullie komen samen nieuw binnen met Populair deze week op nummer 28 in de top 40.
1: Wauw. Geweldig, geweldig, geweldig.
3: Dat is mooi. Dank jullie wel.
0: Gefeliciteerd, mannen, en tot gauw.
1: Dank jullie wel.

het zevenmans orkest van vrienden. Zo noemt Sommelier zichzelf. Zijn er deze week ook weer gezellig bij. Dark Before the Dawn gaat in de 18e week naar nummer 27 in de enige echte week Q. Een plekje hoger staat de dance hit van Prospa en Clooney. Samenwerking hangt zo aan elkaar van toevalligheden dat het eigenlijk een godswonder te noemen is dat die track bestaat. Laat ik even beginnen bij die Prospa. Dat is het danceproject van Harvey en Gosha uit Engeland. Zij leefden heel lang volledig langs elkaar heen, totdat ze elkaar tegenkwamen op een fandag van Slipknot. En ja, om je geheugen even op te frissen, het is een poosje geleden dat ik iets van Slipknot op Q Music heb gedraaid. Dit is Slipknot.

En is dan nog een toegankelijk liedje van Slipknot? Je moet ervan houden. Nou, zij hielden daar dus van. Terwijl Harvey en Gosha daar losgingen op die fandag met hun geverfde stekelhaar en zwarte leren jek. Toen raakten ze aan de praat over rockmuziek. Daarna hebben ze contact gehouden. En op een wonderbaarlijke manier zijn ze daarna samen dancemuziek gaan maken. Compleet andere koek. Clooney, net zo'n bijzonder geval. Hij komt uit een gezin van echte metalheads. Was nog maar 12 jaar jong toen zijn vader hem voor het eerst een moshpit ingetrokken heeft bij een feest in een afgelegen loods. Hij rookte thuis uren per dag op een elektrische gitaar. Maar een paar jaar later verkocht hij die voor een draaitafel en een laptop en ging hij, jawel, dancebeats produceren. Clooney deed dat in Amerika. Die gasten van Prospa in Engeland. Jarenlang wisten zij niet van elkaar bestaan af. Totdat ze per ongeluk dezelfde kleedkamer kregen bij een festival. Ze werden vrienden en zo kwamen drie rockers opeens op één danceplaat terecht. Het is een geweldig verhaal en een geweldige track. Dikke wereld, dit hebben ze gemaakt samen. Vorige week nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Deze week 8 plekken gestegen naar 26.

nieuw en de enige echte Nederlandse top 40. Deze week 8 plekken winst, 26. Free your mind. De lijst gaat zometeen verder met 2 classics achter elkaar. Michael Jackson is terug in de lijst. Het is ongelooflijk maar waar. Billie Jean hoor je zo. En die andere classic is iets moderner.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: de pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the Tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Q-Music, the party.
25: Q-Music vind je zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld, tijdens het zomerfeest Herbst, tijdens Feest aan de Reest in Balkbrug en tijdens het Doelezen Festival.
24: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
23: Q-Music.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

files in totaal en 3 vertragingen langer dan 40 minuten. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Born en Airport Maastricht, 12 kilometer met 55 minuten. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 3 kwartier, 11 kilometer. En 10 kilometer op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Heerhugowaard. Er is een ongeluk gebeurd. Je vertraging is daar 1 uur.

Justin Bieber, Nicki Minaj voor het eerst in het rechter rijtje. Beauty and the Beat kwam eind april nieuw binnen op nummer 16. Steeg door naar de top 10. Maar nu beginnen ze langzaam te zakken. Deze week weer min 6 naar 24. Maar het gaat hier over een liedje uit 2012. Het feit dat het überhaupt in 2026 een top 40 is geworden is krankzinnig. Nog krankzinniger. Eén plek hoger. Een hit uit 1983 terug in de Nederlandse top 40.

0: Times uit de biopic over zijn leven terug in de Nederlandse top 40. Drie plekken lager dan vorige week. Nummer 23 van Michael Jackson, Billie Jean.
1: Dit was Andere Tijden, terug naar de onze.
0: Met Noah Noah, Little Kleine.

0: vrijdagmiddag, 4:10. Dat betekent op vrijdagmiddag altijd twee dingen. 1, het grootste deel van Nederland heeft bijna weekend. En 2, ik stel je hier in de top 40 voor aan de belangrijkste track voor komende week op Q Music. Het is de dikste tip voor de top. Het is de Q Music alarmschijf. En die komt deze keer van, ja, hoe kan het ook anders? Taylor Swift. Ze heeft de soundtrack gemaakt voor de nieuwe Toy Story film. Dat gerucht hing al wekenlang in de lucht. Er kwam een geheimzinnige aftelklok op haar website met de cijfers in de kleuren van het Toy Story logo. Taylor zelf werd steeds vaker gespot in outfits in die kleuren. En TS is Taylor Swift. Maar ook de afkorting van Toy Story. Oh my god! Nou, zoveel dingen die allemaal naar hetzelfde wijzen. Dat kan geen toeval zijn. En dat was ook geen toeval. Vanmorgen kwam hij officieel uit. I Knew It, I Know You. Een track waarmee Taylor teruggaat naar haar country roots. Het is meteen duidelijk dat jasje zit daar nog steeds als gegoten. Ik zei het gisteren al even in de Q Music middagshow. Dit moet een gooi zijn van Taylor Swift naar de Oscars. Zij wil zo'n gouden beeldje. Ze heeft al 13 Grammys, geloof ik. Ze heeft er ongelooflijk veel. Zij wil een Oscar. En die gaat ze... Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze hem gaat winnen, maar die nominatie die is gewoon praktisch op zak. Het wordt sowieso haar volgende top 40 hit. Dat kan niet anders. Dus komende week de belangrijkste tip voor de top. De spotlights staan van Q volgericht op...
1: De Q Music alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You on Q Music.

Het is de 12e alarmschijf voor Taylor Swift. I Knew It, I Knew You kan haar 22e top 40 hit worden. Speciaal gemaakt is voor de nieuwe Disney Pixar film Toy Story 5. De lijst gaat zometeen verder met een andere Disney hit. Die van Shakira hoor je zo.

eens even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter.

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Veldzinkadvies.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
21: Zo klinkt de mooie toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
21: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op 1.

0: quiz. Bestel nu bij New York Pizza. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Goedemiddag, het is 4 uur met Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
8: Goedemiddag. Ons land was niet voorbereid op een grote crisis als corona. Dat zegt de oud-terreurcoördinator. Hij wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Volgens de oud-coördinator lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crisis klaar, maar voor een landelijke crisis waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de explosie in Amsterdam bij een kantoorpand op de Zuidas. Het gaat om een jongen van 16, meldt justitie. Eerder werd al een 17-jarige jongen aangehouden voor de explosie die afgelopen maart plaatsvond. De jongen van 16 is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Europese leiders vinden het een goed idee dat de Oekraïnse president Zelensky over vrede wil praten met de Russische president Poetin. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend met hem willen bespreken. En dan Formule 1. Max Verstappen heeft in Monaco een prima eerste vrije training erop zitten. Hij reed de derde tijd. De Ferraris van Leclerc en Hamilton waren sneller. Over een uur begint de tweede vrije training. Morgen is de kwalificatie en zondagmiddag om 3 uur is de grote race. Dat gezegd hebben we het weekend weer van Weerplaza. Een mix van buien, opklaringen en zon. En dat bij een graad of 18. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar af.
7: Blik op de weg door Flitsmeister met 87 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer met 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Heer Hugo Waard. 7 kilometer met 41 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar 12 kilometer met 31 minuten.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
7: En terug naar de hits.
10: Domein Verschuren.
7: We gaan beginnen aan het linker rijtje. De bovenste helft van de Nederlandse top 40 van vrijdag 5 juni 2026. Sienna Spyro, zometeen naar Zoo van Shakira.

8 plekken lager dan vorige week. Maar het moest zo wezen. Nummer 20 in haar 20ste week, Shakira en Zoo. En ik zat aan de hand, want later vanmiddag ga je haar nog een keer horen met een nieuwste hit met Burna Boy, Die Die. Dan door naar Brits talent, Sienna Spiro, opgegroeid in hartje Londen. En midden in Londen heb je de East London Arts and Music School zitten. Staat erg hoog aangeschreven. Sienna had al haar pijlen gericht op die school. Ze manifesteerde echt tot de max dat ze daar werd aangenomen. Tegen haar ouders en vriendinnen vertelden ze zelfs al vol trots dat ze was aangenomen. Totdat ze, 1 maand voordat de scholen weer begonnen, een mailtje ontving dat ze niet was aangenomen en op de wachtlijst was gezet. Natuurlijk helemaal van slag. Dus de mailbox van de school beginnen te spammen met heel veel berichten en video's van zichzelf. Elke dag stuurde ze wel een eigen liedje dat ze had gemaakt in een wanhoopspoging om toch nog toegelaten te worden. Ze startte zelfs haar eigen petitie. En al die moeite heeft zin gehad, want ze is later toch nog aangenomen voor dat schooljaar. Waarschijnlijk omdat de schooldirectie dacht, dan zijn we eindelijk klaar met al die mailtjes. Zijn we klaar met het spammen. Tactiek heeft dus wel gewerkt, de aanhouder wint. In de top 40 blijft Sienna Spiro deze week lekker staan op haar plek. 19 blijft 19 voor Material Lover.

0: alles uit, behalve de radio. Risk It All zakt 3 plekken, nog altijd in de bovenste helft van de top 40. Bruno Mars, het dan later vanmiddag nog een keer, maar dan met die andere hit. Hey, het is 4:15. Het is hoogste tijd voor de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis. De top 40 rebus heb ik voor je klaarstaan. Even kort de spelregels. Kleine uitleg. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Je letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest. Of het weekend dat gaat komen. Het zijn 6 letters in totaal vandaag. Is iedereen er klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 rebus.
2: De eerste letter.
0: Dat is de laatste.

0: laatste letter van de zangeres die in een ander leven voor de klas zou hebben gestaan. De eerste letter van de artiest die vandaag zijn nieuwe album heeft uitgebracht en in de top 40 staat met Miles Smith. De eerste letter van die monsterhit van Bruno Mars die al maandenlang in de top 3 staat van Nederland. De zesde letter. De laatste letter van de wereldster die vanavond de laatste show speelt in Amsterdam.
1: De top 40 Rebus.
0: En dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door via een bericht in de Q-Music. Uitslag na een snelle stijger, niet de snelste van de week. 10 plekken winst voor Jugal en Solto. Jamaican op nummer 17.

was Tijger. Jamaican gaat lekker. Vorige week 27, deze week 17. Jugal en Solto. Daarvoor mijn muzikale puzzel. Top 40 gegevens van deze week. 6 muzikale hints die samen 1 woord vormen. Shoutout naar Noah, Sven, Sterre, William, Iris. Veel meer Q-luisteraars die het woord hebben gevonden. Zoals de letters K-E-N-N-I-S, oftewel kennis. En jouw kennis over verschillende top 40 is, heb ik net op de proef gesteld. Maar vanavond wordt jouw kennis over heel andere muziek getest. Over foute muziek. Niet door mij, maar door mijn favoriete oppaskind. Mijn collega Kane Slobbe. Vandaag is het namelijk weer Kane's Game Night. En hij organiseert zijn eigen foute pubquiz. Tussen 12 uur vannacht en 2 uur. Kan het niet wat eerder? Voor de ouderen onder ons. 12 uur, man, dan slaap ik al 3 uur. Tussen middernacht en 2 uur vannacht allerlei vragen over foute muziek. Stefan Bouwman is er ook bij. Live muziek uiteraard bij de vragen. Ook heeft hij andere DJ's en artiesten weten te strikken. Kane om de vragen te stellen. Wordt hartstikke gezellig. Ook zonder mij wordt het hartstikke leuk. En er staat een mooie prijs op het spel. Ben jij die specialist op het gebied van foute muziek? Win jij vannacht de pubquiz? Dan win je 2 tickets voor Q-Music, de foute party, the big one. Op 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Wie weet sta je dan met mij en al andere Q-Music DJ's mee te zingen met alle foute hits van de Banger Boys tot aan K3. En van Melanie C van de Spice Girls tot aan Samuel Welten. Meedoen aan die pubquiz, hartstikke simpel, kan gewoon via de Q-Music app of via Q-Music.nl. Vannacht dus 12 uur, Kane's Game Night bij Q. Tof eerder gaat verder met Bebe Rexha en Fetus op 16.

16 blijft 16 in hun zesde week. Bebe Rexha en Fateless. X-Alarm schrijft New Religion in. De enige echte Nederlandse top 40. Die top 40 die zometeen verder gaat met een duo dat nog vers aan het nastomen is van 10 fenomenale shows in het Gelredome. Suzanne en Freek. Ze hebben afgelopen weekend ook een eigen tegel gekregen bij de hoofdingang van het Gelredome. De Arnhemse Walk of Fame. Ze liggen nu naast Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna. Vet! Wat nu is vereeuwigd in het stadion en al wekenlang ingemetseld in de Nederlandse top 40 als een van de grootste hits van Nederland. Nummer 15 hoor je zo. Halverwege komt

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Sneldertrekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Ja, voordat ik hier manager...

0: Neco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. 100 files in totaal en 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer, 35 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Horen. Daar kom je tussen Zaandam en Avenhoorn in 13 kilometer file terecht. Met een vertraging van 40 minuten. En een uur op de A12 Lunette Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan staat een auto met pech. 7 kilometer. Weekend weer, mix van buien, opklaringen en zon vandaag. Het wordt maximaal 18 graden. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar ook af. Nathalie heeft het laatste nieuws.
14: Goedemiddag. Ons land was en is niet voorbereid op een grote crisis als corona. Dat zegt de auteurcoördinator. Volgens hem is er geen duidelijk draaiboek voor een landelijke crisis. Zo was er tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden.
15: Er is heel hard gewerkt in de coronacrisis op de coördinatie van ziekenhuizen. En dat heeft wel gewerkt, maar dat duurde lang voordat het draait. Soms nog steeds willen we, zeker in tekort aan IC-bedden, keuzes wel of niet bij elkaar. Er is heel veel over gediscussieerd. Daar moet ook een keer een keuze in vallen.
14: Momenteel doet de coronacommissie onderzoek naar het handelen tijdens de coronacrisis. Dat is om ervan te leren in de toekomst. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de explosie in Amsterdam bij een kantoorpand op de Zuidas. Het gaat om een jongen van 16, meldt justitie. Eerder werd al een 17-jarige jongen aangehouden voor de explosie die afgelopen maart plaatsvond. De jongen van 16 is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Scheidsrechters in de Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheid werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En de een vindt een oude krant bij een verbouwing, de ander een complete drankcollectie.
13: Jij hebt hem opgezopen, hoor ik. Ja, bij Nathalie is de vrijdagmiddagborrel van het begonnen.
14: Nou, een complete drankcollectie. Nou, je mond.
13: Oké, sorry.
14: Het overkwam een stel uit het Gelderse Elspeet. Ze hadden een klushuis gekocht, maar al snel werden de eerste flessen tijdens het slopen gevonden. En nu, na een paar dagen, staat de teller al op ruim 160 flessen.
13: Wow.
14: Sommige zijn zelfs een paar honderd euro waard. Komen uit de jaren 50 en 60. En hoe die flessen daar komen en waarom het er zoveel zijn, dat is nog steeds een raadsel. Voorlopig heeft het stel de voorraad veilig opgeborgen.
13: Ja, veilig opgeborgen. Aha.
16: De top 40.
13: Vrijdag middagmol is begonnen met Suzanne en Freek. Halverwege op 15.
17: Q Music.
18: 15.

0: gesproken hebben mensen een bloedhekel aan wijsneuzen, aan bedweters. Maar Teddy Swims, hij wordt met open armen ontvangen. Mr. Know-it-all klimt weer een stukje verder richting de top. Vorige week 17, deze week 13 in de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Dan, nummer 13. Daar staan twee feestvarkens. Allereerst Miles Smith, de jarige Job. Hij is afgelopen woensdag 28 jaar jong geworden. Gefeliciteerd nog. En ook gefeliciteerd aan Niall Horan. Niet met zijn verjaardag, maar met zijn nieuwe album. Vandaag uitgekomen, Dinner Party. Dus ik dacht, dat is een mooie reden om deze weer eens uit de kast te halen.
1: Top 40. Album Alert.
0: Ja, als Niall zelf het zou omschrijven, dan is dit album een bedankje aan het verleden en een groet naar het heden. Hij vertelt je over de grote ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen jaren, maar ook over de kleine rommelige momenten in zijn leven. Hij zingt over hoe hij nieuwe mensen ontmoet en hoe hij in diezelfde periode ook een van zijn allerbeste vrienden verliest. Liefde, kwetsbaarheid, angst, hoop en dromen, het komt allemaal voorbij op het album. Mooie woorden, maar klinkt het ook een beetje. Nou, Dinner Party, die track die ken je al, die hoor je al een paar weken op Q. Ik wil ook nog andere paar liedjes met je doornemen, zoals de openingstrack op het album. Dit is Taste So Good.

Dat album, Maybe There's a Better Man, dat eindigt eigenlijk net zo klein en persoonlijk met End of an Era. Een lied over het verlies van zijn oude bandmaatje, Liam Payne.

kortom, van energieke rockachtige tracks tot heel rustige liedjes. Het komt allemaal voorbij op het nieuwe album van Niall Horan, Dinner Party. Wie weet dat we daar binnenkort nog veel meer van gaan horen in de Nederlandse top 40. Tot die tijd hoeven we Niall niet te missen in de lijst. Hij gaat nog steeds enorm lekker met zijn duet met Miles Smith. Drive Safe stijgt deze week weer één plekje door naar nummer 13.

zag een paar dagen geleden een foto van Juste op haar Instagram. Helemaal trots met de Nieuw in de Top 40 Award. Dat is een beeldje dat iedere artiest krijgt als hij nieuw in de Nederlandse Top 40 terechtkomt. Dat ding, dat moest natuurlijk helemaal naar Denemarken. 10.000 keer de douane door. En inmiddels heeft ze hem gekregen, maar ze staat dus al 15 weken in de lijst. Al lang niet meer nieuw. Deze week 12, Turn the Lights Up. Ik zei het eerder vanmiddag al, nog maar een week tot het WK voetbal van start gaat. Er zijn al sinds jaar en dag twee tradities bij een WK van EK voetbal. De bal is rond. En er is een officieel nieuw anthem. We hebben al een heleboel gehad van Ricky Martin, die van Pitbull, Martin Garrix en U2, ook niet te vergeten. Waka Waka van Shakira is misschien wel een van de allerbekendste, de meest catchy voetbalsong aller tijden. Is wetenschappelijk bewezen. Blijkbaar een heel onderzoek gedaan. Helemaal, mensen hebben daarin gedoken van allemaal muziekwetenschappers die alle officiële WK en EK anthems van de afgelopen 30 jaar op een hoop hebben gedonderd. Hebben dat allemaal geanalyseerd. Ze hebben elk lied getest op dansbaarheid, energie, taalgebruik, positiviteit. Ook hebben ze het luistergedrag geanalyseerd via data van Spotify, Apple Music en YouTube. En alles bij elkaar blijkt Waka Waka met afstand de grote winnaar. Andere liedjes komen niet eens in de buurt. Ik ben er even ingedoken. Het WK van 2026 is nog niet meegenomen in het onderzoek. Dus geen idee wat de wetenschappers over het nieuwe WK-anthem van Shakira zouden zeggen. Maar als je naar de cijfers in de Nederlandse top 40 zou kijken, dan zit het wel goed. Die Die is deze week de snelste stijger. Maar liefst 13 plekken op de

0: voor de top.
1: Vlak voor de top 10 van Nederland. Want Nothing But Thieves is terug. Na 3 jaar komt er een nieuw album aan. Stray Dogs gaat het heten. Moet je nog even wat geduld voor hebben. 25 september kun je dat verwachten. Nou, bij een nieuw album hoort ook een nieuwe tour. Ze hebben hun grootste tour ooit aangekondigd. 15 en 16 januari volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanochtend ging de kaartverkoop van start. Er wordt losse stoelen naast.

0: week voor de top Nothing But Thieves Evolution. De top 10 van Nederland komt eraan. Sam Fender en Olivia Dean hoor je zo. Rain Me In. En nou oké, de bol kan nu echt gaan beginnen. Robert en Donny. Ja, de zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Hoort ze zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop? Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help! GWC!
12: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: 10 tenders, alsjeblieft.
20: Ja, dat is dan €8.
19: Hè? 8? Oké. Okay.
21: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
22: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedemiddag. Ons land was en is niet voorbereid op een grote crisis als corona. Dat zegt de oud-terreurcoördinator. Volgens hem was geen duidelijk draaiboek voor een landelijk crisis. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden.
8: Er is heel hard gewerkt in de coronacrisis op de coördinatie van ziekenhuizen. En dat heeft wel gewerkt, maar dat duurde lang voordat het draait. Soms nog steeds willen we, zeker in tekort aan IC-bedden, keuzes wel of niet bij elkaar. Er is heel veel over gediscussieerd. Daar moet ook een keer een keuze in vallen.
7: Momenteel doet de coronacommissie onderzoek naar het handelen tijdens de coronacrisis. Dat is om ervan te leren in de toekomst. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de explosie in Amsterdam bij een kantoorpand op de Zuidas. Het gaat om een jongen van 16, meldt justitie. Eerder werd al een 17-jarige jongen aangehouden voor de explosie die afgelopen maart plaatsvond. De jongen van 16 is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. De buitenlandse drone die vanochtend in Roemenië ontplofte, komt uit Oekraïne. Dat heeft de marine van dat land bevestigd. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Volgens Oekraïne was die door invloed van Rusland uit koers geraakt. Daarna zou Roemenië zijn gewaarschuwd om slachtoffers te voorkomen. Ja, misschien ga jij je huis of straat oranje kleuren. Volgende week begint natuurlijk het WK voetbal. Toch waarschuwt de brandweer ons dat we goed moeten opletten waar we nou alles gaan ophangen. Advies: hang je versiering niet bij warmtebronnen in de buurt, zoals barbecues, verlichting of tv-schermen. En maak de boel stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. Het weekend weer van Weerplaza. Een mix van buien, opklaringen en zon. Dat allemaal bij een graad of 18. Dit weekend wisselen buien en zon elkaar ook af.
6: Verkeer van Flitsmeister met vertragingen langer dan 35 minuten op de A7 Zürich richting Groningen tussen Jouren en Tjallebert door een ongeluk 7 kilometer. Vertraging is 1 uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Prins Alexander door een ongeluk 6 kilometer met 40 minuten. En 50 minuten extra reistijd op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam tussen Numansdorp en Heijenoordtunnel 5 kilometer.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: En terug naar de hit.
10: Domien Verschuren.
6: We naderen het eindstation. We gaan richting de nummer 1 van deze week. Welkom in de Nederlandse top 10 met Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in.
11: De top 40.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Zittenblijvers deze week. Een van de weinige. 10 blijft 10 voor Rain Me In. Daarmee staat Olivia Dean nu voor de 39e week achter elkaar in de top 10. Dat is dus sinds 13 september. Tijd om haar achternaam te veranderen in Olivia Top 10. Haha! Deze niet alleen met Rain Me In trouwens, ook met haar andere hits Man I Need en So Easy. En dat is een record. Nog nooit eerder stond een zangeres zo lang onafgebroken in de top 10 van ons land. Adele was jarenlang de koningin met 38 weken. Maar daar gaat Olivia Dean dus nog een weekje overheen.
1: De Foute 1500 Stemtiendaagse.
0: Dan even iets heel anders. Heb jij jouw stemlijst al ingevuld voor de Foute 1500? Het is afgelopen dinsdagmorgen 9 uur. Kun je jouw favoriete hit doorgeven? Wacht daar niet te lang mee, want over precies 1 week gaan we los met die lijst. Vrijdagmiddag, vlak voor 6 uur. Eigenlijk direct na de top 40, zo moet je het zien. Dan start de leukste en foutste lijst van de Nederlandse radio. De Foute 1500. En we kunnen alleen beginnen als jij laat weten welke foute hits daarin te horen zijn. Oeh! Hey, nu we toch in de top 10 van de top 40 zitten. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik heb weer mijn lans meegenomen. Die is er om te breken. Ik ben deze week met een kleine campagne begonnen voor Charlie Lonois en Mental Tio. Wonderful Days. Ik vind dat die track in de top 10 van de Foute 1500 thuis wordt. Heeft daar nog nooit gestaan. Nog nooit hebben Charlie en Theo in de top 10 van de Foute 1500 gestaan. Dit jaar moet het jaar zijn. Ga je nog stemmen tijdens deze stemtiendaagse? Stem dan in ieder geval ook op Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Tio. Ja, dat is een leuke suggestie. Ik heb nog een leuke suggestie. De nummer 9 in de top 40 van deze week. Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?

de hart of vanaf de start. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij. De top 40. Het zijn twee hits op rij waarbij allebei een persoonlijk record is gebroken. Net op 9, maar hoe werd dat nou van Robert van Hemert en Donnie? Vanaf deze week de grootste hit uit de carrière van Donnie. En op 8 de grootste hit van Kevin, jij hebt mij, dankzij ook Roxy Rodekker. Hey, het is 4:15, we zitten midden in de Nederlandse top 10. En ik pak even de administratie erbij van deze week. We hebben nog maar 2 zittenblijvers te gaan. Is de nummer 1 daar nog wel een onderdeel van? Hebben we nog steeds Cheerio van Just en de Wild op nummer 1? Petra denkt van wel, stuurt ze met de Q-Music app. Cheerio staat sowieso nog op 1 met een blije smiley erachter. De komende 30 minuten ga je erachter komen. 1 van die zittenblijvers, die krijgen in ieder geval op nummer 7, is voor Samber.

0: American Girls valt deze week net buiten de top 5. Twee plekken verlies, nummer 6, Harry Styles. Die vanavond zijn laatste residency show geeft in de Johan Cruijff Arena. 10 shows heeft hij er dan op zitten in de hoofdstad. Vorige week kwam er een ander einde aan een ander tijdperk. We sluiten vandaag dan het Harry Styles tijdperk in Amsterdam af. Maar vorige week sloten we het top 40 tijdperk al van David Guetta. Na 4 jaar en 2 maanden hadden we een lijst zonder Monsieur Guetta. Sinds 26 maart 2022 heeft hij er onafgebroken ingestaan met maar liefst 20 verschillende hits. Ja, niet voor niets dat ik hem eigenlijk wekelijks de koning van de top 40 noemde. Want ja, zijn marathon is voorbij. Maar misschien is hij wel weer heel snel terug.
1: Tip voor de top.
0: Vorige week kwam zijn nieuwe track uit, Sad Girls met Bebe Rexha. Dat is natuurlijk meteen een dikke tip voor de top.

0: Even de mening van de koning zelf.
1: Is dit een hit?
0: Ja, precies. Onderweg naar top 40 notering 325. David Guetta met Bibi Rexha, Sad Girls als tip voor de top. De top 5 van Nederland wordt zometeen afgetrapt door de pauze.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, graag.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
11: sportief.
12: Oké. Okay.
11: Betrouwbaar.
12: Oké. Okay.
11: Oh, en zuinig.
12: Oké. Okay. Shun.
11: Sorry?
12: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
13: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
15: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: With the OGs.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
22: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Lekkere van Albert Heijn.
26: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Hey, goedemiddag, het is 6:30 geweest. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music met verkeer van Flitsmeister. 59 files, vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg, 11 kilometer, 31 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Horen tussen Purmerend Noord en Avenhoorn door een ongeluk 7 kilometer met 34 minuten. En op de A7 Zuren richting Groningen tussen Jouren en Tjallebert zijn ze bezig met een onderzoek naar een eerder gebeurd ongeluk. Gaat nog wel even duren tot 9:30 vanavond. Daar is je file nu 6 kilometer lang en je vertraging 35 minuten. Weekend weer. Het is vandaag wisselvallig bij 18 graden. Morgen begin droog, later regen en maximaal 19 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws.
28: Goedemiddag. De verhoren van de coronacommissie gaan volgende week een belangrijke fase in. Dan wordt onder andere gepraat met oud-premier Rutte. Het gaat dan vooral over de aanpak van de coronacrisis. Vandaag was oud-RIVM-baas Jaap van Dissel aan de beurt. Hij komt later nog een keer op gesprek, net als Rutte. Met die gesprekken wordt er gekeken naar wat goed en fout ging en wat er in de toekomst beter kan bij een crisis. Het was even spannend. Aan boord van ruimtestation ISS. 4 astronauten moesten zich voorbereiden op evacuatie, omdat er 2 luchtlekken waren. Eén lek is gedicht en de ander wordt nu aan gewerkt. Daarnaast zegt dat het nu weer allemaal veilig is. En misschien ga jij je huis of straat oranje kleuren, want volgende week begint natuurlijk het WK voetbal. Toch waarschuwt de brandweer ons dat we goed moeten opletten waar we alles ophangen. Advies: hang je versiering niet bij warmtebronnen in de buurt, zoals barbecues, verlichting of tv-schermen. En maak de boel stevig vast met ijzerdraad.
0: Het klinkt als een waarschuwing waarvan je denkt, ja, natuurlijk moet je niet je versiering ophangen bij warmtebronnen zoals bij barbecues. Maar je zult zien dat je toch per ongeluk doet. Je denkt, dat kan wel.
28: Ja.
0: Doe het niet.
28: En mocht je nog geen weekendplannen hebben, let dan even op. Lego komt namelijk met een gloednieuw bouwpakket. De grootste set ooit. Met ruim 12.000 steentjes kun je namelijk de Sagrada Familia nabouwen. Dus die grote basiliek in Barcelona, ontworpen door Gaudí. In het echt is die Sagrada ruim 172,5 meter hoog en 123 meter breed. Lego-exemplaar is iets kleiner, 62 centimeter hoog en 47 centimeter breed.
0: Oh, gaaf hoor dit.
28: Ja, hè? We zien hier ook een foto. Het ziet er gewoon levensecht prachtig uit allemaal.
0: Vet uit, hoor.
28: Je moet wel een dikke portemonnee hebben. De Sagrada Familia Lego set kost bijna €750. Hoe lang je ongeveer zoet bent met bouwen, dat verschilt per persoon. Waarschijnlijk wel een stuk sneller dan de echte. Dat duurt nu al ruim 144 jaar en is nog steeds niet helemaal af.
0: Ik ben zo langzaam met Lego, hoor. Ik heb al 3 jaar ben ik bezig. Nou, nee, laat ik niet overdrijven. Ik ben al 2 jaar bezig met een Lego kat. Dat is het Tuxedo Cat.
28: Oh, ja.
0: Ja, tot grote irritatie van mijn vriendin. Die heeft al 3 keer gevraagd, kan hij weg? Kan ik hem wegdoen? Kan ik op een marktplaats zitten? En iedere keer zeg ik, nee, komend weekend ga ik hem echt bouwen. Dus liever als je luistert, komend weekend ga ik hem echt bouwen. Q Fijn weekend.
28: Goed weekend.
2: Vijf.

nu toe. En ook Another en 54 Ultra stijgen deze week. Tuck Hughes schuift één plekje op naar nummer 4. Dan is het zover. Erepodium voor vrijdag 5 juni 2026. En dat erepodium start bij Alex Warren. Hij kwam afgelopen woensdag met groot nieuws. Zijn nieuwe album is onderweg. Wild Child gaat het heten. 28 augustus komt het uit. Meer weten we niet. Alleen dat deze hit erop staat. Fever Dream zakt deze week één plekje. Brons in de Nederlandse top 40 bij Q Music.

Alex Warren zorgt voor opschudding in de top 3. Fever Dream staat deze week niet langer meer op nummer 2, maar op nummer 3. Het brons is voor hem. Dat betekent dus ook dat Bruno Mars weer is gestegen met I Just Might. Maar hoeveel plekken is hij gestegen? Staat hij weer terug op nummer 1? Of weet Justin de Wild met Cheerio nog een week op nummer 1 eraan vast te plakken? Op nummer 2 in de Nederlandse top 40 van deze week. Daar staat Bruno Mars. Echt bijzonder knap hoor. In de 21ste week weet hij gewoon weer een plekje omhoog te schuiven. 3 wordt 2, zilver is voor I Just.

Kevin en Roxy Dekker. Wil jij mij, daar waar niemand mij had, voelt apart. 7. Blijf 7 voor Samber en Homewrecker. 6. American Girls, Harry Styles. My friends are in love with American Girls. 5. Oelala, plus 4 voor de Bauza. To you, another M54 Ultra 4. Fever Dream van Alex Warren.

week was het gekkenhuis in Veenendaal, thuis bij Justin de Wild. Cheerio steeg door naar nummer 1 en dat werd gevierd met champagne. De enige echte nummer 1 award. En er werd zelfs vuurwerk afgestoken in de straat. Nou Veenendaal, pas op, er gaan weer een paar pijlen de lucht in, want Cheerio is ook...

0: extra feest vanavond, want Justin is de gast in Stefans Piano Bar. Zijn band is al aan het opbouwen in de ruimte hiernaast. Blazers zijn binnen, accordeon uiteraard, drumstel, hele pakket. En sowieso gaat dit Cheerio natuurlijk live spelen. En hij doet een cover van Ramse Shaffi. Heb ik gehoord, en de wandelgangen. Vanavond tussen 19 hier op Q Stefans Piano Bar. Voor nu doe ik een strik op de top 40 van vrijdag 5 juni 2026. Heb je iets gemist van de lijst? Check dan de top 40 weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staat online via Qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Veel plezier zometeen met het echte begin van je weekend. Fouten hier met Tom en Judith. En wij bedanken de sponsor.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar 6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
22: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
23: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
24: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
25: Sorry, maar het is WK!
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor 599 euro. Mediamarkt.
23: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49. FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
4: Het is 6 uur, een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Statushouders in ons land zouden veel sneller aan het werk moeten gaan. Dat vindt werkminister Aartsen. Die is bezig met een plan zodat asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben al na 3 maanden aan het werk kunnen, want nu kan dat pas na een half jaar. De bedoeling is dat 75.000 statushouders over 4 jaar een betaalde baan kunnen krijgen. Zo gaan we de personeelstekorten tegen en het is ook beter voor de inburgering. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van terroristische misdrijven. Dat zou ze doen uit naam van IS. De vrouw ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. Eerder werd ze in Turkije ook al eens opgepakt, maar daar werd ze toen nog vrijgesproken van deelname aan IS. Er zijn opnieuw taken- en celstraffen uitgedeeld aan railschoppers die vorig jaar tekeer zijn gegaan op het Malieveld. Dit keer gaat het om 4 mannen. Een van hen krijgt 3 maanden celstraf omdat hij spullen naar politieauto's heeft gegooid. Een ander moet ook de cel in voor het vernielen van een politievoertuig. Verder zijn er ook nog 2 taakstraffen uitgedeeld en moeten er schadevergoedingen betaald worden. En scheidsrechters in de Eredivisie maken nog steeds fouten, ook al kunnen ze nu terugvallen op de VAR. Dit seizoen namen ze 21 keer een foute beslissing. Het ging dan bijvoorbeeld om een onterechte rode kaart, een ongeldig doelpunt toch goedkeuren of een strafschop toekennen, waar het eigenlijk niet de bedoeling was. Vooral aan het begin van het seizoen werden er fouten gemaakt. Daarna ging het een stuk beter. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint droog en zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. En het wordt dan maximaal 19 graden.
4: Flitsmeister dan, 27 files nog. Je krijgt ze vanaf 25 minuten vertraging of langer. De eerste op de A2, Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel, 12 kilometer, 25 minuten vertraging. Dan de A7, Zaanstad richting Hoorn bij Avenhoorn, 5 kilometer met een half uur. En op de A28, als je gaat van Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht Science Park, daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerk. 5 kilometer, 3 kwartier vertraging.
6: Flitsers dan gemeld op de A13, Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 6.8. En de A32, Leeuwarden richting Heerenveen bij 61.7. Even.

0: gezelligheid.
1: Eindelijk het Weekend van Q-Music geopend. Natuurlijk met die one and the only.
2: Het Foute Uur.
3: Foute Uur.
4: Q-Music.

0: elke vrijdag is het raak. Met het Foutuur en Stef Ekkel en René Kars natuurlijk. Liever te dik in de kist, het is 6:11. Een warm welkom, het weekend van Q-Music bij deze geopend in het Foutuur. Met daar Judith, hier Tom, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hebben we zin in een feestje vanavond?
1: Minimaal, echt. Ja, ik heb hier naar uitgekeken, kan ik je vertellen.
0: Het hangt in de lucht.
1: Het hangt in de lucht, de zon die schijnt, het is de slingers zijn opgehangen.
0: Tenminste hier in Amsterdam, ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier in Amsterdam schijnt het zonnetje.
1: Ja, dat is waar, dat blijkt niet.
0: Hoe was je week?
1: Lekker vakantie gehad.
0: Oh, jij zat in Noordwijk.
1: Ik zat in Noordwijk. Ik was even de stad uit, even de ring uit.
0: Dat is nieuw voor jou, hè?
1: Dat is nieuw. Nou,
0: buiten de ring van de...
1: Mensen zeggen je gewoon gedag op straat en zo. Dat ken ik niet.
0: Je voelde je helemaal in het buitenland.
1: Nou, inderdaad. Ik vond het leuk om gewoon even... Kijk, in Amsterdam ben je heel anoniem, maar daar ben je gewoon... Ja, dat is onder de mensen. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb genoten, ja.
0: Lekker even bakken, toch?
1: Bakken, ja.
0: Ook een leuke week gehad. Ja hoor, lekker. Maar ook wel blij dat het weekend is, want dan zit ik weer lekker hier op de radio.
1: Heerlijk, met Foutuur.
0: Hey, we zijn heel benieuwd, hoe is jouw vrijdagavond? Waar staat het Foutuur aan? Meld je in de Q-Music app. Dat mag met een foto, een video of een spraakbericht. Als het lekker feest is bij jou. Kom er gezellig bij via de Q-Music app. En als je daar dan toch zit, dan kun je stemmen op je favoriete foute hits. Want daar komen de hele tijd foute battles voorbij. En dan druk je gewoon op je favoriet. Een liedje met de meeste stemmen draaien wij dan. Zoals nu, La Fuente en I Want You bij Q.

0: hopelijk luistert het Nederlands elftal mee.
1: Het Foute Uur.
0: You can win if you want. Het WK zit eraan te komen natuurlijk.
2: Leuk, leuk sfeertje altijd, vind ik.
0: Wat, het WK?
2: Ja.
0: Ja, zin in, joh. Modern Talking, net in het Foute Uur bij Q Music. Eens even kijken in de Q Music app.
2: Ja, er komen leuke berichtjes binnen. Meld je vooral, zou ik zeggen. Je kan gewoon iets sturen, een foto, een inspraakbericht. Zoals Emiel, die stuurt een foto. Die zegt proost op het weekend, vanavond lekker gamen.
0: Lucas, die stuurt een foto vanuit de vrachtwagen. Bijna weekend.
2: Jenny zegt lekker onderweg naar huis zonder dakje. Lekker in de auto.
0: Ilse stuurt een foto vanuit de keuken. Glutenvrije slof gemaakt. Dat ziet er waanzinnig uit. Met allemaal aardbeidjes en room en dingen.
2: Oi, oi. Raymond zegt lekker aan het klussen met het Foute Uur.
0: Een foto. Het is een selfie van Haley van Mol in de auto. Met haar moeder, vermoed ik.
2: Ik ben wel benieuwd waar ze heen gaan. En Paul die zegt bijna thuis, groetjes uit Noordwijk. Ja, Noordwijk zit nu helemaal in mijn hart.
0: Ja, ben je nu helemaal team Noordwijk?
2: Ja, love it. Ik wil er elk jaar wel heen, hoor.
0: Nou, dat kun je toch gewoon doen?
2: Ga ik ook zeker doen.
0: Hier nog Chantal.
3: Ja, goedenavond. Ik ben vandaag jarig. En ik ben 40 geworden. Dus vanavond komen er een paar vriendinnen langs. En gaan we lekker de jacuzzi in en lekker cocktails drinken. En mijn verjaardag vieren.
0: Nou,
3: fijne avond.
0: Hey Chantal, van harte en veel plezier vanavond. Bommetje!

0: Gone Girl.
1: Nou roepen we wel de hele tijd, we moeten feesten. Waarom hebben we dan nog geen happy hardcore gedraaid?
2: Ja, zeg het maar.
1: Gaan we zo meteen doen, maar welke, dat bepaal jij in de Q-music.

0: in de Q-Music app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
5: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
8: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
9: Ja, daar staan we voor, al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Velsink-advies.
11: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
12: The Big One.
11: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
13: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldsink.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
19: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Bijna 6:30, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister. 18 files nog, je krijgt ze vanaf 20 minuten of langer. De eerste op de A2, Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. Door een ongeval 5 kilometer en een half uur. Op de A28, Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht Science Park. Door een ongeval 6 kilometer en 3 kwartier. En nog een melding voor de A7, Heerenveen richting Drachten. Die is ter hoogte van Heerenveen dicht. In verband met een ongevalsonderzoek. Wil je richting Groningen, volg dan de borden Leeuwarden. Ga je over de A32 en de N31.
26: Flitser gemeld op de A13, oppassen Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze namelijk bij 6.8.

0: 私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。
1: Hey!

0: echte Foute Uur klassieker, hè? Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light op Q-Music.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, er stroomt een hoop gezelligheid binnen via de Q-Music app. Zo ook van Elske. Elske, goede avond.
2: Goedenavond.
3: Hey Elske, jij bent je eigenlijk al aan het klaarmaken? Voorbereiden?
2: Ja, zeker. Vooral aan het voorbereiden.
0: Oh jee, waarvoor?
2: Wij hebben een dorpsfeest bij mijn schoonouders in het dorp. En we hebben vandaag de theorieronde.
0: De wat?
2: De theorieronde.
4: De theorieronde.
2: De theorieronde.
0: Oh, de theorieronde.
2: Wij noemen het ook wel de pubquiz.
0: De pubquiz. En in welk dorp is dat?
2: In Drochteropslagen.
0: dat ging te snel, Elske. Dat ging te snel.
3: Nog één keer.
2: In Drochteropslagen.
3: Drochteropslagen.
0: Waar ligt dat?
3: Ja. Is het ook,
2: ja, tussen Zwolle en Slagharen. Meer bij Slagharen.
0: Echt waar? Oh. Dat is in mijn hoek. Maar ik heb er nog nooit voor. Ik woon in Kampen.
3: Oei, oei, oei.
2: Ja, dat is
0: bij Dedemsvaart. Bij Dedemsvaart ligt het. Ja, dat ken ik wel. Ja, dat ken ik.
3: Kijk eens. Hey, maar je gaat winnen met de pubquiz vanavond. Heb je al mensen in je team zitten? Hoe werkt het?
2: Ja, we hebben met het dorp natuurlijk, doen we mee. Mm-hmm. En het dorp is opgedeeld in kleine groepjes, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: En in die groepjes doet dan een team mee. En in het team kun je dan wisselen. Dus als iemand denkt van ik ben wat sterker bij dit onderdeel, dan kunnen ze wisselen.
0: En wat is jouw onderdeel? Waar ben je de beste in?
2: Nou, ik denk dat ik maar gewoon heel graag op de bank blijf en aan de bar sta.
0: jij voorziet iedereen van de drankjes.
2: Ja, nou, ik heb vorig jaar meegedaan op verzoek bij de muziekronde en bij de film.
0: Ja.
2: En de Disney, maar ik heb hard gefaald. Dus ik denk dat ik maar op de reservebank blijf.
3: Oei, oei, oei. En kan je dan ook iets winnen daar met de pubquiz?
2: Ja, het is vooral punten. Vandaar dat ze het ook theorieronde noemen. Ze hebben gedurende het dorpsfeest hebben ze bepaalde onderdelen waar je punten in kunt verdienen. Dus zo hebben ze ook een playbackshow. En ik denk dat morgen ook een zeskamp is.
3: Oh, kijk.
2: Overdag of iets anders. Ze bedenken elk jaar wat anders. En met die spelletjes kun je allemaal punten winnen. En wie dan aan het eind van het weekend de meeste punten heeft, die heeft gewonnen.
0: Nou, wat een heerlijk weekend hebben jullie voor de boeg daarin.
2: Ja, zeker.
0: Drochteropslagen. Ja. Nou, we hebben deze Drochteropslagen even op de kaart gezet. Zo is het ook, Elske.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ik gaf jullie duimen dat het een beetje droog blijft. Want het is natuurlijk allemaal een beetje wisselvallig. Maar laten we hopen dat jullie af en toe ook een zonnetje meepakken daar. Dan komt het vast goed met het feesten dit weekend.
2: Ja, dat komt zeker goed.
0: En succes,
2: anders dan gaan we gewoon wat dichter bij de bar staan.
0: Zo is het ook, ja. We weten inmiddels waar jij gaat hangen de hele
3: tijd. Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Doei, Elske. Veel plezier.
2: Doei. Dank jullie wel. Fijn weekend.
0: Doei, doei.

0: Idols en Doncha bij Q-Music.
1: Het foute uur.
0: Hey Juut, nu spraken we net Elske over haar pubquiz in...
2: Drochteropslagen,
0: voorbij Zwolle. Toen dacht ik ren even naar de redactie, want wij hebben hier natuurlijk ook iets met een pubquiz vanavond.
2: Ja,
0: dus
2: klopt,
0: mogen wij even een handje op elkaar voor een van de meest hardwerkende mensen van dit bedrijf. Kane Slobbe!
3: Dankjewel, Tom en Judith.
0: Ja, Kane, jou kennende ben jij hier de hele week alweer dag en nacht mee bezig geweest.
3: Daar is in principe niks aan gelogen.
0: Ja, dat is ook echt waar.
3: Ja.
0: Vanavond vanaf 12 uur op Q-Music, Kane's Game Night, de foute pubquiz.
3: Ja, ik heb al eens eerder Kane's Game Night gedaan en dan deden we een hoorspel. En hoe dan het hoorspel? En ik wilde dit keer even wat anders uitpakken. Dus we gaan vannacht een pubquiz spelen en dan hoor ik je denken, hoe kan het zijn dat je daar al dag en nacht mee bezig bent? Want het is dan niet zo moeilijk om gewoon allemaal vragen te bedenken. Nou, we hebben hier dus helemaal een programma voor geïnstalleerd dat vannacht in de Q-app en op qmusic.nl komt, waardoor ik dus in de studio live vragen kan, als het ware, uploaden.
0: Ja.
3: En dan kan jij het straks indrukken. Het ziet een beetje als Kahoot. Ik weet niet of jullie Kahoot kennen.
2: Ja.
3: En dan kunnen mensen dus live in de Q-app die vragen beantwoorden, waardoor ik kan zien wie er uiteindelijk dus de meeste vragen goed heeft beantwoord.
0: Dit is zo ongelooflijk
2: leuk. Dit is toch gezellig?
3: Uiteindelijk is er dus iedereen kan meedoen. Van Noord tot Zuid-Nederland, waar je ook zit, of je aan het werk bent of in de auto zit, je kan overal meedoen.
0: Buitenland
3: kan ook zelfs. Ook. Ja, ook gewoon. En dan doe ik een ronde tussen 12 en 1 uur vannacht en een ronde tussen 1 en 2 uur vannacht.
2: Oh.
3: En wie aan het einde van het uur dus de meeste vragen goed heeft beantwoord, die wint 2 tickets voor de foute party, de Big One.
2: Oh, wauw, dus je hebt eigenlijk 2 keer kans.
3: Ja,
2: je kan eerst...
3: 2 keer kans.
2: Oh, leuk.
0: Ja, en erbij gewoon lekker in de nacht een pubquiz spelen. Dat is ook gewoon...
2: Gezellig.
3: Ja, en ik heb daar dus ook nog heel veel voorbereiding in hebben gezeten. Stefan, die komt vannacht live muziek maken.
0: Ook nog.
2: Ja. Wauw.
3: Die gaat ook nog leuke dingen doen. Ik heb allemaal artiesten gevraagd om bepaalde vragen in te spreken. Dus er komen ook nog foute artiesten voorbij.
2: Kijk.
3: Ik heb nog allemaal Q-DJ's. Waaronder misschien wel jullie ook gevraagd om nog iets te doen voor de pubquiz. Laat ik nog even in het midden wat het precies is. Kortom, het wordt echt flink uitpakken. Het wordt echt leuk.
0: Ja, menig café denkt bij deze pubquiz, wow.
2: Ja, ik denk het ook. Niet zo hard out, inderdaad.
3: Zul ik één vraag oefenen met jullie?
2: Leuk.
3: Ik nu alvast één vraag aan jullie.
2: Ja.
3: Ben benieuwd of jullie hem ook weten.
2: Oei.
3: Uit hoeveel leden bestaat de Benga Boys? Is dat? Ik geef even 4 opties.
2: Ja.
3: A, 3. B, 4. C, 5. Of D, 6.
2: Weet jij dit?
0: 5.
2: Ja, ik dacht ook 5. Maar moet ik anders iets anders zeggen?
3: En dan moet je nu bepalen.
2: Ik ga voor 6 dan. Ga ik voor 6.
3: De Benga Boys hebben 4 leden.
2: Oh,
0: shit.
2: Oh, wat erg. Wij de goud hebben.
3: Maar dit is jullie presenteren het foute uur.
2: Oh, wat erg.
0: Wat een waardeloze DJ's daar.
2: Vreselijk.
0: Dus dit is een beetje het soort
3: vragen. Dit is een beetje wat het gaat zijn. En dan niet alleen maar dit soort vragen, maar ik heb ook nog gekeken of ik een beetje op creatieve manieren rondes kan invullen, waardoor het niet alleen maar vraag-antwoord is. Maar het wordt echt een feestje, geloof mij.
0: Mocht je erbij willen zijn, vanavond 12 uur, hartstikke leuk. Kane's Game Night, de foute pubquiz met jouw kans op tickets voor de foute party.
3: Yes, leuk.

0: dat is jammer, hè. Het einde van het foutuur deze vrijdagavond. Captain Hollywood Project, Flying High. Nieuws van 7 uur komt eraan. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond. Ik vertel je zo hoe het eraan toe gaat bij de eerste WK-training van het Nederlands elftal in Amerika.
0: Ja, zometeen nog wel iets van fout dan. Eentje doen? Na 7e?
2: Ja, lekker. Lekker heel.
0: Deze?
2: Ja.
0: Komt eraan.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
18: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
19: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt.
2: Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
22: Kessie.

0: in de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: 7 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
4: Goedenavond. Het lijkt erop dat er geen misbruik is geweest met persoonsgegevens die gestolen zijn bij de hek in Epe. Dat heeft de gemeente laten weten. Het datalek is niet opgeëist en er is ook niet om losgeld gevraagd. Verder zijn de gegevens online ook nergens teruggevonden. Bij de hek werd er informatie over vrijwel alle inwoners van Epe buitgemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen en kopieën van identiteitsbewijzen. Statushouders in ons land zouden veel sneller aan het werk moeten gaan. Dat vindt werkminister Aartsen. Die is daarom bezig met een plan zodat asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zo gaan we de personeelstekorten tegen en het is ook beter voor de inburgering. Het was even spannend vandaag aan boord van het ruimtestation ISS, want daar zat een lek in de tunnel naar het woongedeelte van de astronauten. Terwijl dat gerepareerd werd, moest iedereen uit voorzorg schuilen en zich klaarmaken voor een eventuele evacuatie, maar dat bleek niet nodig te zijn. Het eerste deel van de reparatie is goed gegaan, de werkzaamheden gaan later weer verder. En het Nederlands elftal is in Amerika begonnen aan hun eerste training voor het WK voetbal. En tot nu toe ziet het er allemaal goed uit. Dat vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
5: Alle 26 spelers uit de Oranje selectie trainen mee. Iedereen is fit. Ook Jurriën Timber, die later aansloot vanwege de Champions League finale met Arsenal. Het is alleen wel heel erg heet. Oranje traint in de brandende zon, 31 graden.
4: Ja, de Nederlandse ploeg kwam gisteravond aan in New York. En ze blijven daar dan tot dinsdag voor hun trainingskamp. Zo kunnen ze alvast wennen aan dat warme weer en aan het tijdsverschil. Volgende week zondag speelt Oranje hun eerste wedstrijd en die is tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint droog en zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig en het wordt dan maximaal 19 graden.
3: Spitsmeister dan viel op de A12 Utrecht-Oberhausen bij Velperbroek door een ongeval 4 kilometer en een kwartier vertraging. A76 Geleen naar Keulen bij de grens 3 kilometer en een kwartier. En een melding voor de A7 Heerenveen naar Drachten. Bij Heerenveen is de weg dicht vanwege een ongevalsonderzoek. Wil je richting Groningen? Dan ga je via Leeuwarden over de A32 en de N31.
6: Flitser gemeld ook op de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 6.9.
7: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: 5 dagen, 22 uur en 57 minuten.
7: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
6: Ja, mocht je je stemlijst nog niet hebben ingevuld omdat je te druk was afgelopen week. Nou, goed nieuws, het weekend is begonnen. Dus het perfecte moment om even de 40 foutste hits volgens jou op een rijtje te zetten. Ja, en dus lijstjes stromen hier binnen. Onder andere van Naomi de Boer, Bjarne Stoel, Jan-Jelle Knol en Floris Steenbeek.
3: Ja, ik heb even die van Stan Meijer erbij gepakt. Die heeft er een echt foute uurklassieker op staan. Helemaal bovenaan zijn lijstje. En hij schrijft erbij, dit is voor mij de ultieme vakantieherinnering. Eerste keer met een paar vrienden van school echt alleen op vakantie en lekker doen wat we wilden. Veel gelachen, veel domme dingen gedaan en veel naar deze geluisterd. Freed from Desire.

0: fout en 1500. Misschien moet je deze op je lijstje zetten. Freed from Desire, Gala bij Q Music. Lieve Judith.
1: Lief Tom.
0: De rest van het weekend zit ik met Bram op de radio.
1: Ja.
0: Vanavond met jou. Iets wat ik wil bespreken, dat ga ik sowieso niet met Bram doen, want dat wordt een drama. Dus dat moet ik met jou doen. Ik heb gisteren een string aangehad.
1: Wat?
0: Ja, het was vreselijk.
1: Wacht even, je hebt een string aangehad?
0: Ik heb gisteren een string aangehad.
1: Waarom?
0: Een zwarte.
1: Hoezo?
0: Ja, dat vertel ik zo wel even. Ah. Ja, het was echt vreselijk.
1: Lekker tussen billetjes.
0: Als ik weer aan terugdenk.

0: Kensington. Living for bij Q Music. Het is 10 minuutjes over 7. De vrijdagavond van Q. We vieren het weekend. Tom en Judith hier. Tot 9 uur vanavond.
1: Sorry. Ik zie het gewoon even. Ik zie het gewoon helemaal voor me.
0: Wat zie je voor je?
1: Ja, jij zegt net tegen mij. Ik heb een stringetje aangehad gisteren.
0: Ik heb gisteren een stringetje aangehad. En verder niks. Ik stond in een stringetje. Ja.
1: Maar hoe is het? Wacht even. Ja. Ik moet even beginnen. Hoezo had jij een stringetje aan?
0: Nou, oké. Laat ik bij het begin beginnen.
1: Ja.
0: Ik rij in een Alfa Romeo.
1: Ja.
0: Dat doe ik al meer dan 10 jaar. En heel af en toe word je dan word ik uitgenodigd om wat leuks te doen met Alfa Romeo. Nou, dus wij gingen naar Italië. 2 dagjes. Woensdag en donderdag. Leuk, we mochten met Alfa Romeo over een circuit rijden. Echt topdagen.
1: Ja.
0: Verbleef in een hotel waar ook wellness bij zat. Nou, daar ben ik sowieso niet van, dus dat had ik helemaal niet gezien dat het daar zat. Maar goed, degene die het allemaal organiseerde, die belde een paar weken geleden en die zei: wat voor massage wil jij op de donderdag? Toen zei ik ben niet van massage, dus dat hoeft niet. Ja, maar dat is lekker en je bent in Italië en even tot rust komen die donderdag. Jij krijgt een massage. Welke wil je? Ja, nou, liever niet. Maar nou, weet je wat? Ik sta open voor nieuwe dingen. Ik heb het nog nooit gedaan. Fuck it. Ik neem een massage. Doe maar het instapmodelletje. Doe maar de meest standaard massage die er is.
1: Instapmodelletje.
0: Ik denk, dan ga ik daar liggen voor een kwartiertje. Even de rug, de nek en ik kan weer weg. Heb ik een massage gehad. Toch?
1: Nee, niet maar. Ga verder.
0: Ja, nou ja. Dus ik kreeg de ontspanningsmassage.
1: Ja, jij kan. Dat is niet zo hard. Dat is gewoon lekker een beetje wrijven.
0: Ja, nou ja, dat zal wel. Ik ga daar naar die wellness toe gisterenochtend. Om 10:30 was de afspraak. Ik stap daar naar binnen. Het zag er helemaal heel mooi uit. Je komt daar binnen en dan kom je direct. Dit, ja, zeg maar. Ja, dit is wat je daar hoort. Je ziet daar een hot tub staan. Je ziet een paar sauna's. Je ziet omkleedruimte. En een hele lieve Italiaanse mevrouw. En die heet mij welkom voor mijn ontspanningsmassage. Ja, en dan begint het mij toch al een beetje te jeuken. Dan denk ik, oh nee, waar ben ik aan begonnen? Waarom heb ik nou ja gezegd? Dan lig ik er zo meteen. Dus ik werd naar die kamer begeleid waar het allemaal zou gaan gebeuren. Daar stond die tafel klaar, de massagetafel, weet zo'n ding dan?
1: Ja, de massagetafel inderdaad, ja.
0: Ja, en die lieve Italiaanse mevrouw, ik schat haar in op een jaar of 60. Echt een Italiaanse mevrouw. Het beeld wat je hebt bij een Italiaanse mevrouw, ja, zo heen was het. Hele lieve mevrouw, die ging me uitleggen. Ik zei ook first time, weet je wel. Dus zij dacht, nou, dan heb je weer zo'n jochie. Doe maar even dit aan. En dan kom ik zo terug als je klaar bent. Dat was het verhaal. En toen kreeg ik dus
1: een
0: zwart stringetje.
1: Maar wacht even, wat voor stringetje was dit?
0: Ja, gewoon zo'n stoffen ding.
1: Het was echt een string?
0: Ja, het was echt een string. Met een zakje ervoor. Waarvan ik dus dacht, ja, daar moet ik dus mijn piem in hangen.
1: Ja.
0: Ah, ik dacht, oh, ben ik aan begonnen. Zo ging dus weg. Toen ben ik heb ik telefoon gepakt, heb ik een foto gemaakt van die string in ChatGPT gezet. Nee. Wat moet ik hiermee?
1: Nee.
0: Ja, ik wist niet hoe het moest. Ik dacht, misschien is dat flapje wel om een ster te bedekken of zo. Of ik wist het niet. Dus ChatGPT heeft mij in dat hok verteld wat ik met die string moest doen. En het moest dus, ja,
1: ja, je moet
0: echt een string.
1: Moest
0: met, ja, en de piem moest in het zakkie. Ja, en ik was ermee bezig. En op een gegeven moment, ik denk dat ik al 5 minuten bezig was. Het was, you ready? Dus ik zei, zie. Maar ik had hem dus nog niet aan. Ik stond in mijn blote leuter.
1: Nee.
0: En zij schuift dat ding open. En toen was het, mamma mia. Toen ging ze weer weg. En nou, toen dacht ik al, oi, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Maar goed, ik heb hem aangedaan. Ik ben gaan liggen. En heel ongemakkelijk. Eerst op je buik. Toen kreeg ik die rugmassage en op de nek. Nou, dat was prima. Toen dacht ik, nu, klaar, ik wil wel weg. Maar we waren pas een kwartier onderweg. Op een gegeven moment moet je dan omdraaien. Dus dan lig je
1: met de piem naar boven.
0: Ja. En dan gaat ook, dan doet ze dus ook je benen opzij. Dan gaat ze je benen masseren. Oh, het hele pakket en je teentjes en de benen nog verder uit elkaar. En ik denk, ah, ze ziet alles.
1: Maar mag ik heel even tussendoor wat vragen? Ze zit dus zeg maar even bij je lies in de buurt, denk ik. Je benen
0: ja,
1: open.
0: Ja, ja, ja.
1: Gebeurt daar dan wat? Als man zijnde kan je dat natuurlijk
0: niet. Oh, nee, absoluut niet. Nee, ik was veel te veel met andere dingen bezig.
1: Oké. Okay.
0: Ik zat alleen maar de tijd weg te kijken. Nee, dat gebeurt zeker niet.
1: Oké, okay, dat
0: was ik denk, maar ook toen ze mijn benen zeg maar uit. Ik denk, ze heeft gewoon naar binnen zitten kijken.
1: Absoluut.
0: Die heeft het gewoon gezien.
1: Absoluut.
0: Die heeft zij gewoon alles gezien.
1: Alles heeft ze gezien. Ja, maar ze had ze al gezien toen ze binnenkwam.
0: Ook dat.
1: Ja, ja. Maar het was niet genieten, heb je niet genoten?
0: Nee.
1: Maar jij bent de eerste die ik ken. En jij bent de enige die ik ken die niet echt van waar? Massages houdt.
0: Ja, ik word er toch een beetje zenuwachtig van. Een beetje ongemakkelijk. Dan denk ik toch, zo'n vrouw zit aan mij. Echt? Kent mij niet, zit naar me te kijken. Ziet mijn ster, ziet mijn balzak.
1: Ik zie jou ook zo niet in. Überhaupt in een massageruimte staan.
0: En
1: ook
0: in dat zwarte stringetje.
1: Echt. Maar hoe zit je er nu bij? Heb je een beetje last van de billetjes?
0: Nee, ik heb niet last van de billetjes.
1: Nee, de stringetjes niet...
0: Ik heb hem nog aan, wil je hem zien? dat was eens en nooit weer voor mij.
1: Oh, wat erg.
0: Jij bent er wel van, hè?
1: Ja, maar ik heb nog nooit een stringetje aan gehad, kan ik je vertellen.
0: Bij zo'n massage niet?
1: Wel gewoon mijn eigen stringetje.
0: Laten we...

0: Sarah Larsson bij Q-Music en Midnight Sun. Zo, ben je een beetje bijgekomen van het massageverhaal?
1: Ik heb nog steeds buikpijn van het lachen. Jij in je stringetje.
0: Ik ben nog niet bijgekomen.
1: Ja, ik zat namelijk in je stringetje in een massagekamer in Italië.
0: Ja, een massage is helemaal niks voor mij. Dus alles jeukte me. En
1: en de masseuse die je ook nog binnenstormde, dat jij half in je...
0: Terwijl ik in mijn blote piem stond, met mijn stringetje in mijn handen. Nog aan ChatGPT te vragen wat ik met een stringetje aan moest.
1: Ja, maar Lucy zegt, ik hou ook niet van massages. Ik heb ook een hilarische ervaring ooit gehad in Turkije. Dat was genoeg, dus ik snap je helemaal.
0: En hier nog Susanne, ik vind het ook verschrikkelijk. Een keer een massage gehad, daarna nooit meer. Het is drama, vreemde mensen hoeven mij niet aan te raken.
1: Ja, ik vroeg je ook nog, jij ligt daar dan in je piemelings. Mm. En iemand zit dan in je lies een beetje zo te duwen.
0: Ja.
1: Gaat dan de dollo niet, zeg maar, omhoog?
2: Wat zeg jij nou?
1: Gaat hij?
0: Nee, dat gebeurt absoluut
1: nou,
0: niet. Nee,
1: Michelle,
0: nooit.
1: Michelle die zegt, het gebeurt wel. Ik heb lang als masseuse gewerkt. Er was een man die moest zich ook omdraaien. En zijn piemelines was niet meer slap. Hij maakte er ook wat rare geluiden bij. Dus het kan wel.
0: Ja?
1: Kan wel. Is ook niet gek, denk ik. Nou, het lijkt mij heel normaal.
0: Ik dacht aan heel veel dingen, behalve dat.
1: Okay.
0: Ik dacht vooral aan, ik moet hier weg.
1: Ja, maar ik dacht misschien een soort automatische... Weet je, als je erop drukt, een soort knopje. Als je erop drukt, dan gaat hij op. We gaan door. Ik kan niet meer.
0: Ik denk dat ze hier bij de directie zich nog een paar keer bedenken.
1: Oh.
0: Dat ze jou hebben neergezet op vrijdagavond.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Laten we het onderwerp massage bij deze afsluiten. Laten we naar een muzikale massage gaan, om het even zo mooi te zeggen. De nieuwe alarmschijf, die is voor Taylor Swift.
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on Q.

0: voor de nieuwe Toy Story film. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You is de alarmschijf. En hoor je de week lang extra vaak hier bij Q-Music. Zometeen onder andere muziek van Jennifer Lopez. On the Floor komt eraan.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Die is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
16: FOMAR, voordeelmarkt. Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
22: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
14: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis.

0: Zoe Lief, I Back Your Music.
1: Zeg, ik ben even benieuwd. Heb jij een party trick?
0: Een wat?
1: Een party trick?
0: Wat is dat?
1: Wat is dat? Je weet toch wat een party trick is?
0: Nee.
1: Een party trick is als je zeg maar iets kan en dan kan je dat op feestjes altijd laten zien. En dan
0: trucje.
1: Ja, een trucje inderdaad. Een party trick is letterlijk een feesttrucje, ja, inderdaad.
0: Ja, wij even mee...
1: Even een beetje kapronken, even een beetje sfeer breken. Of hoe zeg je dat, ijs breken, even een beetje sfeer ingooien. Heb je een party trick die je wel eens erin gooit?
0: Nou, nee, ik heb niet echt een party trick, nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ook vind jij wel iemand die echt een goede party trick heeft?
0: Nou, vroeger heb ik het wel een periode gehad, had ik altijd een doosje kaarten op zak.
1: Ja.
0: En daar kon ik dan een bepaalde goocheltruc mee.
1: Oh, ja,
0: dat. Dat doe ik nu niet meer. Ik zou ook niet meer precies weten wat voor, wat voor kaartruc dat was. Maar dat had ik wel altijd...
1: Dat was wel even een trucje.
0: Dan had ik dat wel bij me, ja.
1: Ja.
0: Dat bedoel je dus?
1: Dat bedoel ik eigenlijk.
0: We hebben natuurlijk veel feest deze maand. De foute maand.
1: En ik, kijk, het kan wel zo. Een vriendin van mij, die kan gebarentaal. Die is dat aan het leren. En die kan dus letters met haar handen natuurlijk uitdrukken.
0: Oh ja.
1: En op feestjes is dat haar party truck. Want dan gaat ze mensen hun naam spellen, zeg maar. En dan is het wel geinig. En toen dacht ik, ik heb helemaal geen party trick. En ik denk, foute maand komt eraan. De foute party. Ik wil eigenlijk ook wel een goede party trick hebben. Dus ik dacht, misschien luister je. Heb jij een goede party trick? Een mop die je kan even, een sterk verhaal, een imitatie, jodelen.
0: Oh, een imitatie, dat vind ik ook altijd een heerlijke partytrick.
1: Heel goed. Of moonwalk, ik noem maar wat. Ja, laat het weten, misschien dat je mij, en misschien jou ook wel, Tom, even een partytrick kan aanleren.
0: Ja, het is ook wel gevaarlijk, zeg maar. Als mensen weten van jou dat jij een bepaald iets kan. Bijvoorbeeld ons Bram Krikken, die kan heel goed Geert Wilders imiteren. Dus dan was het ook altijd van, doe nog even Geert Wilders, weet je wel. Ja. Nou, dan ging je weer, hoor.
1: Ja, maar dat is toch
0: op een gegeven moment kap je daarmee natuurlijk, want dan heb je het wel gezien.
1: Ja, ik zou dat echt wel aan de lopende band blijven doen als ik het zou kunnen. Ja, zeker weten.
0: Maar jij wil even een rondje party tricks.
1: Ik wil eigenlijk even een rondje party tricks. Laat even je party trick weten. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien kunnen wij er nog inspiratie, misschien kunnen we het zelf nog leren.
0: Ja, dan doen we het straks in het Philips Stadion op 20 juni.
1: Precies.
0: Dus wat is jouw party trick? Dat is de vraag?
1: Ja, dat zeg je goed. Party trick. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, stuur hem even door via de Q-Music app. Doen we zo meteen een rondje. Misschien doet Judith hem dan wel binnenkort in het stadion.
1: Ja. Zalo.

0: Baby Rexha en Faithless. Op je music, New Religion. Ja, nog 15 dagen, dan hebben we een groots feest. Zet eens even de feestverlichting uit.
1: Oh,
0: of wil je hem nog aanhouden?
1: Ja, ik dacht leuk feestverlichting.
0: Nou, we zitten wel echt in de feestsfeer vanavond.
1: Ja,
0: 15 dagen jongens, Philips Stadion Eindhoven, de Foute Party, The Big One. En jij bent op zoek naar een party trick.
1: Ja, ik hoor mensen om me heen die dat hebben, een party trick. Jij had vroeger een goocheltruc met kaarten, zei het om.
0: Ja, daar kon ik er een laten verdwijnen of zo. En die zat dan volgens bij jou in de kontzak, zoiets.
1: Zoiets echt een goeie. Ja, en iemand die ik ken, een vriendin van mij, die kan de gebarentaal, een naamspellen en zo met handen. Ja, en toen dacht ik wil ook een party trick. Dus mijn oproepje was van ja, wat voor party trick heb je? En misschien kan ik die dan leren.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken wat komt er bij. Johan die zegt als party trick rosé atten.
0: Oh ja.
1: Wel knap hoor.
0: Maar dat kun jij ook wel toch?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nicole zegt hier, mijn standaard party trick. Ik kan mijn tong dubbel vouwen zonder handen. Oh. En ik kan ook mijn oren bewegen zonder handen.
1: Oh, die tongdubbelvouwen vind ik ook wel wat hoor. Ja. En Piet die zegt, ik kan jong leren. Dat is mijn party trick.
0: Ja, en Maaike die heeft altijd party tricks. Die heeft namelijk een goochelwinkel. Dus dan kun je daar ook nog even langs.
1: Oh, ja.
0: Dat je ineens een duif uit je mouw haalt of zo.
1: Zo, dat zou het zijn.
0: Hey Thomas, goedenavond met Tom en Judith.
2: Hey Tom en Judith, goedenavond.
1: Hey, vertel even over jouw party trick.
2: Ja, ik kan een Rubik's Cube oplossen in ongeveer 40 seconden.
0: 14?
2: 40.
0: Oh, maar dat is ook al best wel snel, toch?
2: Ja, zo vind ik wel. Ja, er zijn de mensen die doen er een half uur over. Dus of mensen helemaal niet kunnen.
1: Nou, weken, dagen, weet ik het. Maar maakt dus niet uit hoe die staat, eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk niet. Het is, het klinkt een beetje raar, maar ik vergelijk dat het een beetje met een vaatwasser inruimen. Dat doe je altijd in laagjes. Je begint altijd achteraan en dan ga je vooraan en naar boven.

0: En dat doe je met de kubus eigenlijk ook. Ja, je hebt altijd een bepaald aantal stappen die je moet doen. En die herhaal je eigenlijk altijd, ongeacht hoe die vlakjes staan. Die zijn altijd hetzelfde.
1: Oh, wauw. Oké. En maar neem jij dan altijd zo'n Rubik's Cube mee? Naar
0: ja, eigenlijk wel. Ik ben iemand die regelmatig naar festivals gaat. En dan neem ik vaak alle vijf mijn kubus in mijn rugzakje mee. En mocht ik dan nog ergens op een afterparty belanden, dan komt hij altijd tevoorschijn.
2: Ja, dan stil jij de show.
0: Dat vind ik altijd de show. Dat die binnen de kortste keer iedereen aan je lip hangen.
2: Maar dat is ook mooi. Want mensen hebben een bakje op. Die zien jou met zo'n ding bezig. En die willen wel eens even zien hoe snel jij dat kan. Ja, dat is fantastisch.
0: En die geloven het dan ook nooit. Die zeggen dan, ja, maar als ik hem dan nu helemaal ingewikkeld ga draaien, dan kan jij hem oplossen. Ik zeg, nou, van mijn part neem je mee naar huis. Draai je een jaar lang elke dag uur eraan. Dan los ik hem alsnog binnen een minuut op. Ja. Nou, dan wordt het helemaal lyrisch. Dat is echt...
2: Ik zie dat het officiële wereldrecord voor de standaard 3x3 Rubik's Cube. Die heb jij dus ook.
0: Ja.
2: Staat op 2 seconden en... Ja, 76 honderdste. 2,76 seconden. Maar jij doet het in 40, dat is ook nog steeds snel.
1: Maar ik vind dat niet normaal. 40.
2: Wat is nou het geheim dan? Want je hebt het wel over een vaatwasser en de vlakjes en dingen. Maar wat is nou het geheim?
0: Ja, eigenlijk is het geheim dat je de stappen moet leren. Ik heb het geleerd van een vriend van mij. Die kon hem onder de 20 seconden met zijn ogen dicht achter zijn rug oplossen. Want het is eigenlijk gewoon een kwestie van die stappen onthouden. En hij heeft mij die stappen geleerd. En dan was ik heel blij dat ik stap 1 voltooide. En dan zei ik, nou, dan gaan we naar stap 2. En dan deed hij hem weer in de war. Nee, je moet hem nog een keer. Want ja, tegen de tijd als je dan bij die laatste stap bent, dan ben je de eerste stappen weer vergeten. Dus het is een kwestie van herhaling.
1: Maar
0: voor je het weet, leer je het.
1: Maar Thomas, stel je voor dat ik zeg, nou, ik wil op 20 juni natuurlijk op de foute part, wil ik dat ook. Dan neem ik mijn Rubik's Cube mee en dan ga ik dat even laten zien. Hoe lang duurt het voordat ik dit kan?
0: Nou, ik kan je wel even een spoedcursus Rubik's Cubes komen geven.
1: Oké, ik wil dit. Ja. Ik wil dit kunnen.
0: Ja, ik heb het zelf in een weekje geleerd.
2: Hey.
0: In een weekje een half uurtje of een uurtje per dag draaien. En dan heb je het al in de...
2: Ja, het moet er over 15 dagen in zitten. Dus,
1: Ja,
0: maar dat moet dan toch prima. Heb je nog een week speling zelfs? Als ik het zo
1: nou, Thomas, daar gaan we dan mee even aan gang.
0: Ja, vind ik een goed idee.
1: Oké. top. Leuk. Nou, dus fout party ben ik daar...
2: Met je Rubik's Cube.
1: Met Rubik's Cube.
2: Maar net zo groot als jij, zo'n ding.
0: Ik zie de filmpjes wel voorbij komen.
2: Thanks voor nu, Thomas. En een mooi weekend nog.
0: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
2: Oké, de groeten. Ja, best leuk, toch?
1: Ik ga dit doen.
2: Ja, even opschrijven dit. Hey, de alarmschijf van afgelopen week. Cameron Withkamp, nu op Q Music. Kingdom of Fear.

0: Music, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Heb je ze gevuld?
1: Ja, zeker. Ga ze pakken.
0: De koffertjes, zometeen in de studio voor het grote kofferspel. Altijd prijs. En na achter word je ook gerickrolled. Ja, deze komt eraan zometeen na het nieuws.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Sportief.
11: Oké. Okay.
10: Betrouwbaar.
11: Oké.
10: Okay. En zuinig.
11: Oké. Shun.
10: Sorry?
11: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
12: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
13: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
14: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
22: GWC!
0: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
27: Tickets to the tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
32: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
2: Goedenavond, het is 8 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. De politie gaat in de toekomst misschien verfkanonnen inzetten. Bijvoorbeeld bij uit de hand gelopen demonstraties. Dat is dan hetzelfde als een waterkanon, maar dan gevuld met blauwe verf. Zo moeten railschoppers makkelijker opgespoord kunnen worden. Dat zegt justitieminister Van Wil bij RTL Nieuws.
4: Mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gaan van de site. Als zijnde, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
3: Wanneer ze dit precies in willen gaan zetten is nog niet bekend. Er moet eerst mee getest worden. De provincie Zeeland maakt zich zorgen om de campings in de omgeving. Volgens verschillende partijen veranderen die nu te vaak in vakantieparken. En dus moet er een plan komen om de verstening van campings tegen te gaan. Zodat er in de toekomst ook nog genoeg plek blijft voor staakervens en kampeerplekken. De provincie gaat nu onderzoeken hoe ze hier afspraken over kunnen maken met de verschillende gemeentes. Het lichaam dat gisteren in het zuiden van Frankrijk werd gevonden is inderdaad van de vermiste Lihanna. Dat heeft het Franse OM bekendgemaakt. Meisje van 11 verdween vorige week. Ze werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje van haar is opgepakt. En dan nog sport, want we lijken een stuk meer zin te hebben in het WK voetbal dit jaar. Dat is in ieder geval al te zien aan hoeveel poeltjes er worden gestart. We doen daar tijdens dit toernooi een stuk vaker aan mee. Verschillende poolorganisaties denken dat we dit jaar naar ongeveer 2 miljoen deelnemers gaan. Het WK voetbal begint volgende week.
5: Ja, natuurlijk! Dat is prima! Viva Hollandia!
3: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint droog en zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. En het wordt dan maximaal 19 graden.
2: Flitsmeister meldt viel op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Bij Weert Noord, door een ongeval, staat er 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 2 kilometer, 10 minuutjes.
6: En geen flitsers.
2: Lekker.
7: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
2: 5 dagen, 21 uur en 58 minuten.
7: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
6: En zeg je fouten, zeg je natuurlijk ook Rick Astley. Vorig jaar stond hij met zijn Never Gonna Give You Up op nummer 80 van de lijst. Maar als het aan onder andere Maudie en Ronald ligt, staat hij dit jaar een paar plekjes hoger.
2: Ja, bijvoorbeeld Ronald die schrijft erbij op zijn stemlijstje: ik word zo vrolijk van dit nummer al 40 jaar lang. En voor Maudie mag hij dus ook niet ontbreken. Hoe zwaar het leven soms ook is, hoe hard iedereen je ook laat vallen, Rick Astley blijft altijd achter je staan.

0: Leuk berichtje van Bas via de Q-Music app. Eerst dat verhaal over die string een uur geleden en nu een Rickroll. Gaan jullie lekker, Tom en Judith?
1: Ja, zo zijn wij.
0: Gaan we lekker?
1: We gaan heel lekker.
0: Gaan we lekker, toch? Nou, dat is mooi, want we moeten het voorlopig gewoon met elkaar doen. Want jij zit natuurlijk permanent op de vrijdagavond.
1: Leuk!
0: Omdat, ja, firma Krik is weggejat door de ochtendshow. Nou ja, blij toe. Zit ik hier met jou.
1: Nou, inderdaad, zo is het. Ik vind het alleen maar gezellig.
0: Je hebt ze gevuld?
1: Ja, ik heb ze al helemaal klaarstaan. De koffers.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd. Wat is het thema?
1: Het thema is WK-prijzen.
0: Ai, dat is fijn.
1: Ja, dat is fijn, hè?
0: Ja.
1: Wanneer begint het WK?
0: Volgende week zondag de eerste wedstrijd.
1: WK, ja.
0: 14 juni, 10 uur 's avonds, Nederland, Japan.
1: Kijk, je bent echt helemaal...
0: Ja, joh, ik heb vrienden uitgenodigd. Dus we gaan kijken.
1: Kijken.
0: Jij?
1: Winnen. Wat ik.
0: Ga je kijken?
1: Oh ja, ik ga wel kijken, maar ik moet echt... Ik wist niet eens dat het 14 uur speelde. Hoe laat? 10 uur 's avonds?
0: 10 uur 's avonds.
1: Welke dag?
0: Zondagavond.
1: Oh, zondagavond. Oh, dan ga ik wel kijken.
0: Weet je wat jij moet doen? Je woont in het centrum van Amsterdam.
1: Ja, je hebt zo'n leuke plekken.
0: Je moet hier een leuke plek zoeken. Ja, zoek een gezellige kroeg.
1: Oh, dat heb ik al gevonden.
0: Sla je nog een vent aan de haak.
1: Wie weet, 1,5 prijs.
0: Ja, alleen maar prijzen.
1: Alleen maar scoren. Alleen maar scoren, hoor.
0: Nou, die koffertjes. Ja, WK-prijzen.
1: Ja.
0: Wil je meespelen?
1: Dan stuur je...
0: Het woord...
1: Koffer.
0: In de Q-Music app. Ik herhaal het woord koffer.
1: Ja, die is leuk.
0: Stuur dat in via de Q-Music app. Dan mag je zometeen er vandoor gaan met één van de vier koffers. Komt ook muziek aan van Lady Gaga en nu snelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: vind ik dit een vet liedje, zeg.
1: Lekker nummer, hè?
0: Is goed, hè? Vet, die vette bas erin.
1: Och, god.
0: Heerlijk. Lady Gaga. Bij Q-Music, Born This Way. Het is 7:15. Tom en Judith hier. We spelen de traditie van de vrijdagavond. Het grote kofferspel. Vanavond de eer aan Juri.
2: Goedenavond.
0: Juri, hoe is het leven vandaag?
2: Ja, rustig. Nee, klaar met werken. Het is weekend.
1: Lekker. Wat ga je doen in het weekend? Heb je nog plannen?
2: Dit weekend is mijn vrouwjaar, dus we gaan de verjaardag vieren.
0: Kijk, van harte.
1: Gefeliciteerd.
0: Morgen, zondag.
2: Dank je. Morgen is de verjaardag.
0: Ja, en hoe wordt het gevierd?
2: Met de hele familie en het hele huis.
1: En jullie zorgen dan ook voor dat de slingers hangen? Zet je er ook een beetje in het zonnetje?
2: Ja, zeker. De vlaaien, we zijn uit Limburg, dus er staan altijd vlaaien klaar.
1: Heerlijk.
0: Oh, zijn dat de vlaaien van Ron, hoe heet die?
1: Wat?
0: De vlaaien uit Maastricht, toch? Nee.
2: Nee, niet uit Maastricht. Dat is te ver weg.
1: Geen idee waar jij heen wil.
0: Ja, er is zo'n vlaaien uit Maastricht. Die vond ik altijd fantastisch. We hadden altijd een collega, die kwam uit Maastricht. Vlaaien van... dikke me. Maastricht. Vlaaien Maastricht.
1: Ik zou het niet weten. Nou, dat maakt ook niet uit.
0: Jij even de... Peter Lemmens.
1: Peter Lemmens.
0: De vlaaien van Peter Lemmens. Dat zijn de beste die er zijn uit Limburg.
1: Nou, daar haalt Juris in elk geval niet, denk ik.
0: Dit zijstraatje, dat was even voor mezelf.
1: Dat geeft helemaal niet. Ga jij hem lekker fly eten.
0: Doe jij dat achterlijke spel?
1: Ja, oké. Juri, jij zit dit weekendje vrouw in het zonnetje. Ik heb een leuke prijs voor jou. Je gaat sowieso met prijs naar huis. Ik heb namelijk 4 koffers hier in de studio staan.
2: Leuk.
0: Ja, leg maar uit.
1: Ja, ik leg het uit. Ik geef je zometeen een cryptische hint. Dan heb jij 5 seconden bedenktijd of je de koffer wilt of niet. Zeg je nou, ik wil hem niet. Dan skip je de koffer. Mag je ook niet meer terug. Dan gaan we ook gewoon naar de volgende.
2: Ja.
1: Is het helemaal duidelijk? Heb ik dat goed uitgelegd?
0: Het ging best goed.
1: Ging echt zo houdt het moutje. Oké, koffer 1. Ben je er klaar voor, Juri?
2: Jazeker.
1: De cryptische hint die daarbij hoort is... Inkakken is bijpakken.
2: Skip.
0: Skip.
1: Skip.
0: Dat was ook alweer het thema van de koffers.
1: Oh ja, WK-prijzen. Sorry, dat had ik nog even bij moeten zeggen. WK-prijzen. Inkakken bijpakken. Ik ga hem even openmaken voor je. Oh ja, dit was een koffiezetapparaat. En dan denk je... Huh? Ja, dat komt omdat je natuurlijk tijdens het WK dit jaar wakker moet blijven. Want de wedstrijden zijn 's avonds en 's nachts.
2: Ja, ik moet werken bijna.
1: Oei.
0: Ja, nou. En anders pak je gewoon een vodka Red Bull, blijf je ook wakker.
1: Koffer 2. De kritiek die daarbij hoort is... Hiermee maak je de buren jaloers.
2: Skip.
0: Skip.
1: Skip. Ik vind de skip leuk. Oké, ik ga hem even openmaken. Oef. Dit was... Koffer 2. Oh ja, een oranje decoratiepakket voor je huis. Nou, daar treur jij niet om volgens mij, Juri.
2: Nee,
0: doe je niks. Want morgen hang je de slingers op. Maar hang je over een paar weken ook de slingers op, de oranje slingers?
2: Er gaat wel een oranje slinger in. En ik hang de Nederlandse vlag buiten.
0: Ja, zie je wel.
1: Heel goed. Oké, koffer 3. Cryptische hint die daarbij hoort is... Hiermee scoor je sowieso.
2: Ja, die wil ik wel.
0: Kijk, we hebben geen skip, jongens. We hebben koffer 3 te pakken.
1: Wat zit er in koffie? Ik ga vast even koffie 4 daarbij pakken. Dit is hem niet geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dit was... Even. Een beamer met soundbar. Dat win je dus niet. Nee, koffie 3 is voor jou. En daar zit in... Een frituurpan met 250 mini-snacks.
0: Oei!
2: Ja, super.
1: Lekker hoor!
0: Een frituurpan met 250 mini-snacks.
1: Zo. Nou, daar scoor je wel mee, denk ik.
2: Ja, lekker.
0: Van harte gefeliciteerd daarmee, Juri. En voor morgen ook alvast van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Maak er een mooi feest van.
2: Dat zal helemaal goed komen, dankjewel.
1: En geniet van de vlaaien.
2: Ja, komt helemaal goed, dankjewel.
0: Ja, wel die van Peter Lemmens dan.
1: Nee, god, wil jij.
0: Later, Juri.
2: Later.
0: Q-Music, Teddy Swims, Mr. Know It All.

eens even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent

0: kies je favoriete foute tracks. En luister vanaf 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
3: Easy Toys.
5: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, godverdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi, verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo. Tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
18: Q-Music The Party.
19: Q-Music vind je zaterdag bij Moelies in Dronten met Menno Barreveld. Tijdens het zomerfeest Herfst, tijdens Feest aan de Reest in Balkbrug en tijdens het Doelezen Festival.
18: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
20: Q-Music.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
23: Tom en Judith.
24: Hey, goedenavond.
25: Goedenavond.
24: Hier is

0: Kings of Leon bij Q-Music, Sex on Fire. Tom en Judith hier, we zijn er nog 20 minuutjes. Stefan zit er dan, toch?
1: Ja,
0: Stefan. Is er. Zeker weten. En die blijft na 12 uur ook, hè? Gaat hij live muziek spelen?
1: Zeker.
0: Leuk.
1: Allemaal leuk, gezellig.
0: Nee, nog even de boom en de knal.
1: Ja, sluit lekker, ik wil zeggen, het weekend af. Maar de week
0: nee,
1: af.
0: Nee, nee, het weekend, nee. Pas op, het weekend is net begonnen.
1: Houd toch op. Ja, boom en de knal. We zoeken een liedje in een bepaald thema, toch?
0: Dat ja, nou, heb ik over na zitten denken.
1: Ja.
0: Mag het het volgende thema zijn? Een liedje wat jij linkt aan Italië.
1: Leuk.
0: Ik was deze week in Italië. Wat is dat toch een fantastisch land. Oh, wat een heerlijk land. En wat is het eten daar goed. En wat is de sfeer daar lekker. Wat is het landschap daar mooi. En wat is de muziek ook goed.
1: Goede artiesten ook.
0: Goede artiesten. Ja, ja, er komt echt veel goede muziek uit Italië. Zo hadden wij... we reden met een auto door de heuvels van Milaan. Emilia Romagna. Die omgeving. En daar hadden we op een gegeven moment Ryan Paris aan staan. Dat is een Italiaan, geboren in Rome. Met... Dolce Vita. Nou, is toch een hit.
1: Heel leuk.
0: Ja, en zo kwamen er nog allerlei Italiaanse hits voorbij. Dus ik dacht, voor de boem en de knal, is het niet leuk? Een liedje wat jij linkt aan Italië.
1: Heel leuk. Maar dan mogen dus ook Italiaanse artiesten zijn, toch?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay, ja. Dus, noem een Benny Benassi.
0: Is een Italiaan.
1: Is een Italiaan.
0: Maar je hebt bijvoorbeeld ook DJ Trio Medusa. Komen ook uit Italië.
1: Medusa. Je hebt ook Gabri Ponte.
0: Eros Ramazzotti.
1: Eros Ramazzotti.
0: Hey, en mag er dan ook iets van Marco Borsato? Is dat ook toegestaan?
1: Marco Borsato?
0: Ja, die heeft toch Italiaanse roots?
1: Oh ja.
0: Of vind je dat dan te breed?
1: Ja, we trekken hem lekker breed.
0: Ja, toch?
1: Ja, we trekken hem lekker breed.
0: Welk liedje link jij aan Italië? Mag ook op basis van een eigen vakantie of zo zijn? Ja hoor.
1: Ja.
0: Kom maar door, wat schieten wij te binnen? Stuur het in via de Q-Music app. Kiezen wij een leuke uit, gaan we die zo meteen draaien. Ook Miley Cyrus komt eraan. End of the World na nieuwe muziek van Antoon.

0: Q-Music, Miley Cyrus en End of the World. Nou, volgens mij hebben we genoeg opties binnengekregen via de Q-Music app, toch?
1: Absoluut. Even kijken, wat komt er al binnen? Ik zie Wesley Bronkhorst met Amalia binnenkomen.
0: Oh, want daar zit het natuurlijk in. Op de markt in Italië.
1: In Italië.
0: Want we zijn op zoek naar een Italiaanse hit.
1: Ja, Italiaanse hit voor de boemende knal. Michelle zegt Bella Ciao.
0: Ja, komt vaker binnen. Mamma Maria, zegt Jannik.
1: Even kijken, wat komt er meer? Oh ja, ik ben zo slecht in Italiaans. Caitlin zegt Ti amo Umberto Tozzi.
0: Ja, che confusione. Dat is het clublied van AC Milan.
1: Ja, ja, ja. Even kijken, wat nog meer? Ja, oh, het is allemaal zo Italiaans. La solitudine, Laura Pausini.
0: Laura Pausini. Zo, dat is echt een waanzinnig artiest.

0: Hey Hanneke, goedenavond.
1: Hallo.
2: Hallo dan.
1: Dag Judith en Tom.
2: Hallo, hoe is het leven met jou dan vandaag?
1: Een beetje druk.
0: Oh ja, maar wel in positieve zin.
1: Ja, hartstikke. Het is even rustig, maar we hebben een ponykamp wat hier georganiseerd wordt vandaag. En dus vanavond hebben we 13 meiden hier in tentjes slapen.
0: Oh, wacht even, hoe zit dit? We hebben een ponykamp wat hier wordt georganiseerd. Wie is we en wat is hier?
1: Nou ja, mijn dochter zit bij een ponycup, club. En dat moet elk jaar willen ze een weekendje weg. En dan hebben ze gezegd, nou laten we de kosten laag houden. Dan gaan we lekker bij de familie van Rooij zitten. En dan gaan we met z'n allen in tentjes. En dan, morgen worden de ponies gebracht. Gaan ze een buitenritje maken. Dus het,
0: Dus je hebt de tuin vol staan met tenten?
1: Ja, 13 meisjes.
3: Wat geweldig is het.
0: Geweldig, ja.
3: Ja, misschien voor jou is het chaos, Hanneke, denk ik, maar...
1: Ik slaap vanavond lekker in mijn eigen bed en ik zie wel wat er gebeurt.
0: En ze zijn er lekker aan het koukleumen vannacht om 3:00. En jij ligt lekker in je mandje.
1: Juist, ja.
0: Hey, wat heb jij met Italië?
1: Ja, ik ben er 25 jaar geleden met mijn beste vriendinnen geweest. Nog met Go-Go Tours, ik weet niet of dat nog bestaat.
0: Go-Go Tours, ja.
1: Zo'n georganiseerde reis naar Riccione. En ik had het liedje opgegeven, ik weet niet of ik het al mag noemen, maar in ieder geval, wij zijn naar de oude thuisbiodiscotheek van Gigi D'Agostino geweest. En daar was toen, L'Amour Toujours was toen booming, dus...
0: Gigi D'Agostino had een eigen discotheek, daar ben je geweest.
1: Nee, die had geen, maar zijn thuisbasis, waar die groot is geworden.
0: Oh,
1: ik weet niet hoe het anders
0: Heb je hem live gezien?
1: Ze hebben hem live zien draaien daar.
0: Dat is te gek.
3: Oh, wat ben je zo lang geleden?
1: Dat is 25 jaar geleden. En hij was toen echt heel, heel, heel groot. Dus hij kwam een keer een weekendje terug om op zijn oude plekje nog een paar plaatjes te draaien. Dus The Riddle heeft hij toen ook gedraaid. Ja.
0: En jij was erbij.
1: En ik was erbij.
0: Ja, we vinden dit genoeg reden om je even terug te brengen naar 25 jaar geleden, hoor.
1: Ja, dan gaat de muziek direct een beetje harder.
3: Heel goed, hè?
0: Laat ze maar meegenieten in die tenten buiten.
1: Ja, komt goed.
0: We gaan hem voor je draaien, Hanneke. L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. Een heel mooi weekend en veel plezier daar.
1: Zelfde, dankjewel.
0: Doei.

0: Tot zover, tot hier en niet verder. Tom en Judith zwaaien af. Zometeen onze vriend Stefan Bouwman.
1: Goedenavond.
0: Stevie.
2: Hallo, ja, ik zit al helemaal in de vibe. Want hebben jullie enig idee wie er vanavond langskomt in Steven Spianenborg?
0: Dit heb ik gezien. Dit
3: ja,
0: heb ik gehoord,
3: ook al.
0: Dat heb ik gelezen.
3: Nee, wat erg. Ja, ik weet het.
0: Oh, Justin de Wild.
1: Ja. Justin de Wild.
0: Oh, cheers.
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
2: Nou, dit maar dan goed.
0: Ja. Hé, hey, wat vet, vriend.
2: Ja, echt leuk. Echt leuk. En hij gaat een cover doen. Jullie gaan nooit raden welk liedje, dus probeer het ook maar niet. Ik had het niet achter hem gezocht. Het is een van zijn favoriete nummers ooit, blijkbaar. Ik denk dat niemand dit aan ziet komen.
3: Oh.
0: Leuk. Justin de Wild in de pianobar bij Stefan. En jij hebt sowieso een lange shift, want jij blijft na 12 ook nog even voor live muziek.
2: Ja,
0: in,
2: oh ja, bij
0: Kane's Game Night, de foute pub quiz.
2: Ja, dus we gaan allemaal liedjes doen.
0: De Stefan Bouwman fanclub, die zit goed vanavond.
2: Alle één, dat is mijn moeder.
0: En wij. En wij.
2: Ja, dat
0: wil veel plezier met Stefan. Tot morgen.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
1: The Big One.
5: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Hey,
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schil van de leeuwhanddoek.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: Het is 9 uur geweest. Goedenavond, Q Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
13: Goedenavond. De politie gaat in de toekomst misschien verfkanonnen inzetten. Bijvoorbeeld bij uit de hand gelopen demonstraties. Dat is dan hetzelfde als een waterkanon, maar dan gevuld met blauwe verf. Zo moeten ruilschoppers makkelijker opgespoord kunnen worden. Dat zegt justitieminister Van Weel bij RTL Nieuws.
14: Mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg gaan van de site. Als zijnde, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
13: Wanneer ze dit precies in willen gaan zetten is nog niet bekend. Er moet eerst mee getest worden. Het lijkt erop dat er geen misbruik is gemaakt van de persoonsgegevens die gestolen zijn bij de hek in Epe. Dat heeft de gemeente laten weten. Het datalek is niet opgeëist en er is ook niet om losgeld gevraagd. Verder zijn de gegevens online ook nergens teruggevonden. Op het vliegveld van Kopenhagen is een man uit Nederland opgepakt omdat hij gezocht werd voor 2 ernstige mishandelingen. Die gebeurde een paar jaar geleden in Denemarken. Een van de 2 slachtoffers is na die mishandeling overleden. De Nederlander is een 28-jarige man die vanuit Ethiopië in Denemarken aankwam. Hij blijft daar voorlopig vastzitten. En in de Johan Cruijff Arena is Harry Styles aan zijn laatste concert begonnen hier in Nederland. Wij zijn de eerste plek waar hij langskomt tijdens deze tour. In totaal stond hij er 10 keer. En om de stad Amsterdam te bedanken heeft hij iets bijzonders bedacht. Bij verschillende koffietentjes kregen mensen vandaag een gratis drankje aangeboden op kosten van het team van Harry Styles. In totaal werden er honderden kopjes koffie uitgedeeld. En de barista's die mogen vanavond ook nog eens gratis naar het concert.
12: Ja, wat ontzettend leuk, zeg.
13: Het weer dan ook voor je Plaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint zonnig, maar later grijs en regenachtig en maximaal 19 graden.
12: Rebecca, dankjewel.
13: Graag gedaan.
12: Je had het nieuws over dat ze misschien die verfkanonnen in willen zetten.
13: Ja.
12: En dan blauwe verf.
13: Ja.
12: Dus ik vind ook dat we ze dan vanaf nu ruilsmurfen moeten.
13: Dat vind ik een heel goed idee.
12: Flits is nog minder reden om te... Want zo wil je niet genoemd worden als stoere guy. Flitsmuis, de verkeersinformatie bij Q. Geen vertragingen, wel controles. De A13 naar Rotterdam, hectometerpaal 6,8. En de A16 naar Breda bij 46,4. Dus dan de flits.

Mix. Allemaal lekkere remixes op een rijtje. Net als elke vrijdag hebben deze tracks iets met elkaar.

0: Zo is het maar net. Melissa stuurt een berichtje. Hey, ik hoor K3 op de radio. Ja, dat klopt. Het foute anthem samen met Donnie. Maar dan een klein snufje hardstyle erbij. Miranda, sorry. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik heb mijn bril niet op. Nee, wel. Ik heb wel op. Ik ben helemaal in de stress. We hebben vanavond een spelletje bij Kane. Of de hele avond eigenlijk een foute pubquiz. En ik moet er allemaal liedjes spelen. En ik kom er net achter dat ik een heel belangrijk onderdeel van mijn piano thuis vergeten ben.
1: Oh jee.
0: Dus, goed. Mijn vader stapt in de auto. Die is zo lief om het even op te halen en te brengen. Dus vandaar dat ik helemaal afgeleid was, Miranda. Hoe is het met jou?
1: Verder goed. Ja, hartstikke goed.
0: Wat ga je dit weekend allemaal doen?
1: Morgen hebben we niks zoveel in de planning. Even rustig weekend. En dan zondag ga ik boogschieten met mijn man en de vrienden van de boogschietvereniging.
0: Dat hoor je ook niet dagelijks?
1: Nee.
0: Heb je het al eens gedaan?
1: Ja, ik vanaf december dat ik bezig ben.
0: Je zit ook op de vereniging.
1: Ja, ik zit ook op de vereniging.
0: Zo, maar dan heb je armen, want daar moet je kracht voor hebben.
1: Je hebt wel inderdaad kracht nodig. Ja. Ja, je hebt verschillende soorten bogen ook. Ja, ik doe nog wel de basis, dus ik ben nog niet zo gespecialiseerd als de rest van de vereniging.
0: Ja.
1: Maar ja, het vraagt wel energie en kracht. En omdat ik ook zelf wel in het verleden heb ik ook een operatie gehad. Dus ik moet ook wel rustig aandoen.
0: Ja, dat moet je zeker
1: mijn
0: rustig aan.
1: Poortwachtsklier en lymfeklier zijn er ook uitgehaald. Want ik heb borstkanker gehad.
0: Oh,
1: dus,
0: maar wel ontzettend fijn dat je daar goed uit bent gekomen.
1: Ja, en het is eigenlijk daar sowieso ook een deel ontspanning na een drukke werkweek. Dus ja. Dat is ook lekker.
0: Even van je
1: om je
0: afschieten.
1: Hoofd leeg. Ja.
0: Heb je de roos al eens geraakt?
1: Ja, ik heb nog niet de 10 punten. Dus nog niet helemaal vlekkig. Maar ik heb wel van een iets ervaren schutter heb ik laatst één doelwit. Met ballonnen mochten we dan schieten. En dat was de kleinste ballon. En die had ik kapot geschoten. Terwijl de iets ervaren schutter, die had hem misgeschoten.
0: Dat is lekker, hè? Vind zijn neus wrijven. Ja, en misschien nu ook een schot in de roos. Want wat was volgens jou het thema van Stefans Vrijdagavondmix?
1: Schaduw.
0: Ja, dat klopt helemaal. Dat betekent dat jij het chemische prijspakket krijgt.
1: Dankjewel.
0: En ik zeg heel erg veel plezier zondag.
1: Ja, dank je. En een fijne uitzending
0: ja,
1: nog.
0: Dankjewel, gaan
1: en
0: voorkomen.
1: En succes nog. En geen stress.
0: Stress is heel slecht voor je, I know.

0: by now. Een hoop mensen die trouwens die Hardstyle remix heel vet vonden van Schaduw net. Ja, ik heb een YouTube-linkje in de queue. Dus als je hem tof vindt, moet je het maar zeggen, dan stuur ik hem.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Van een Nederlandse gast die hem heeft gemaakt. Ja, elke vrijdagavond open ik de deuren van Stefan's Piano Bar. Artiesten van over de hele wereld komen langs om samen muziek te maken. We hebben de afgelopen tijd zoveel vette gasten gehad. We hebben Helene Fischer gehad, Davina Michel, Bibi Rexha, All the Way from America. Ga zo maar door. Was ook wel hele tof, was ook wel de Bouwzaam met Magnetic, was ook heel leuk. En vanavond de nieuwe nummer 1 uit de top 40. Niemand minder dan Justin de Wild. Justin, welkom terug in deze studio ook.
2: Ja, dankjewel.
0: Vorige keer was bij de top 40.
2: Klopt, ja. Ja.
0: Laatste keer dat we elkaar aan de lijn hadden was ook top 40.
2: En nummer 1 in de top 40.
0: Dat is de laatste keer dat Lars Boelen in één keer op je stoep stond.
2: Ja, dat is echt bizar. Het was een hele mooie ervaring. En ja, nummer 1, hoger dan dat is er niet.
0: Het schijnt.
2: Ik weet het wel zeker. Ik weet het wel zeker. Het.
0: Allemaal dankzij Cheerio.
2: Ja, zeker. Ik ben er heel trots en heel erg dankbaar voor.
0: Vanavond gaan we sowieso Cheerio spelen in Stefan's Piano Bar. Dat kan niet anders.
2: Ja.
0: Maar eerst gewoon even een beetje jouw geschiedenis.
2: Ja.
0: Hoe ben jij muzikaal opgegroeid?
2: Ja, wij komen uit een heel volksgezin. Eigenlijk een hele volksfamilie. Maar overgrootopa die speelde accordeon. En op elk feestje was dat ook gewoon, gewoon gezellig. En die zei altijd vroeger, ja, in dat jongetje gaat muziek zitten. Nou, ja, mijn moeder zei, ja, dat weet ik nog niet. En toen ik een jaar of 8, 9 was, zei ik tegen mijn ouders, ik wil graag een liedje zingen. Ja, een liedje gezongen. En dan, ja, dan wil je ook nog een keer een eigen plaatje. Want iedereen, je ziet natuurlijk Frans Bauer toen de tijd. Frans Duits, Django Wagner, André Hazes. Ja, die hadden allemaal eigen liedjes. Ik zei, ik droom ook van een eigen liedje. Dus eigenlijk op 11-jarige leeftijd hebben we een eigen liedje gemaakt. En nu ben ik 22, 11 jaar later, en we hebben Cheerio.
0: Bizar, op je 11e gewoon al een plaatje uitbrengen.
2: Ja.
0: Dat is echt jong.
2: Ja, het is heel jong. En als ik eraan terugdenk, dan denk ik, ah, oh, vreselijk. Maar ja, weet je, het is ook, dat ben ik ook.
0: Wat was dat eerste liedje wat je ooit zong toen je 8, 9 was? Weet je dat nog?
2: Ja, dat was een liedje van Jan Smit. En welke durf ik niet meer te zeggen. Maar ik deed toen de liedjes van Jan. Volgens mijn mama, ja. Ja, dat was
0: Jantje Smit echt nog. Ja. Grappig, toen was er nog Justintje de Wild.
2: Justintje, ja. Dat tje kan je er nou vanaf laten. Maar ja, we waren ongelooflijk trots hoe we die stappen allemaal hebben gezet.
0: Om een misverstand de wereld uit te helpen wat je er zelf in hebt geholpen. Je bent niet echt de verloren zoon van Django.
2: Nee. Ik had een story gemaakt. Een POV van is vader en zoon met een vraagteken. Ja, en toen kreeg ik dat allemaal overheen. En we zijn twee hele goede vrienden van elkaar. Hele fijne collega's. Maar het is niet mijn vader. Ik ben niet zijn zoon. Al lijkt het soms wel zo dat we familie ook zijn. Maar helaas is dat niet.
0: Het voelt als een vader.
2: Het voelt als familie, laat ik zo zeggen.
0: Welke wil jij eerst doen? Jij mag kiezen.
2: Ik denk toch wel Cheerio.
0: Gaan we gewoon beginnen met de hit?
2: Of zullen we het andersom doen?
0: Nee, je hebt het nu al gezegd.
2: Dan moeten we met de hit beginnen.
0: Dan Cheerio. Beginnen met Cheerio. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Let's go. Justin de Wild, dit is de nummer 1 uit de top 40. Cheerio.

0: Lekker.
1: Lekker. Heerlijk. Justin de Wild in Stefans Pianobar. Cheerio, live op Q Music. Renate zegt, ja, hij is wel heel erg goed. Ik hoor het verschil niet eens tussen de single en live. Dan kan je echt wel wat. Nou, over wel wat kunnen gesproken. Straks één van de belangrijkste liedjes uit het leven van Justin. En ik denk niet dat je kan raden welk nummer hij wilde zingen als cover in Stefans Pianobar. Ook Bruno Mars en Risk It All. Hoor je zo?
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
25: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
25: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
26: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
27: Echte Gooise Moeders is terug.
28: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
29: We gaan naar Portugal.
28: Ja.
29: In een camper.
28: Nee.
27: Onwijs leuk.
28: Zij...
29: zal het met ons nooit worden.
27: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
30: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
31: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag...
0: hebben we alles. Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu bij Dirk. Jan Pannenkoek. 1,59. Niet over nadenken. Doen.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
31: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
32: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
33: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
34: Kick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
35: Stefan Bouwman. Yo. Q Music. Zo meteen Stefans Piano Bar met Justin de Wild Part 2. Gaat gewoon zeggen, Rams.

0: van die hondjes ook.
1: Stefan's Piano Bar.
2: Ja, elke vrijdagavond komen artiesten langs van over de hele wereld om samen muziek te maken. Ik kruip achter de piano en we kletsen wat bij. Vanavond niemand minder dan de nummer 1 uit de top 40, Justin de Wild. We hebben een cheerio gedaan. We zitten midden in de stem 10-daagse voor de Foute 1500. Ja. Nou wil ik vooropstellen, fout is bij Q-Music het hoogst haalbare compliment. We hebben een feest in het Philips Stadion met tienduizenden mensen. En we hebben elke dag het Foute Uur. Ja, ik vind het een eer als je erin staat. Cheerio staat op dit moment nummer 1 in de top 40. Wil jij in Stefan's Piano Bar nog campagne voeren om hoog in de Foute 1500 binnen te komen?
3: Tuurlijk.
2: Bij deze, het podium is voor jou. Waarom vind jij dat jouw liedje op 1 moet komen in de Foute 1500?
3: Ja, ik hoop natuurlijk dat er gewoon overal, elke dag, ieder uur, elk moment gedraaid wordt met Cheerio. En dat moet gewoon op nummer 1.
2: Dan heb je gewoon een tweede nummer 1 award kunnen we die al geven.
3: Ja, eigenlijk is dat ook wel gek, hè. Maar we gaan er hard voor strijden. Dus jullie kunnen me helpen, lieve luisteraars. Stem mee op Cheerio in de Foute Top 1500. Dus ja, we gaan ervoor. Dus help mee. Stemmen, stemmen, stemmen.
2: Ik hoop het. Het zou echt leuk zijn als die binnenkomt. Ja. Dus Marco Schuitmaker toe geluk met Engelbewaren.
3: Echt waar?
2: Ja.
3: We gaan het zien. We gaan er wel voor strijden.
2: Hé, hey, we gaan ook een, het echte levenslied doen van Ramse Shaffi.
3: Ja.
2: Laat me. Supermooi nummer. Ik had niet verwacht dat je deze zou kiezen als cover.
3: Nee. Kijk, weet je, Laat me is een liedje van Ramse Shaffi. Ja, dat is, ja, bij mij is dat best wel een, niemand weet dat toch. Maar ja, weet je, het is mijn liedje. Dat is gewoon mijn liedje, Laat me. En het is eigenlijk de negativiteit, laat me met rust. Ik wil alleen maar positiviteit. De mensen die wat over me hebben, prima. Maar ja, eigenlijk grote vinger naar jullie toe. Maar ja, hier ben ik. Cheerio is gewoon gelukt. We staan op nummer 1 overal. En de mensen die nou nog wat te zeuren of te zeiken hebben, ja, laat me lekker met rust en laat me mijn ding doen.
2: Krijg maar lekker de tering.
3: Ja, ik wou het niet zeggen, maar eigenlijk dat.
2: Hey, we gaan een hele bijzondere versie doen. Ik zit achter de piano helemaal in de hoek.
3: Ja.
2: Want je hebt een hele grote band meegenomen, de Mickey Visser Band.
3: Ja, klopt, ja. Dat is een eer gewoon om met hun te mogen spelen. En natuurlijk met jou, weet je, we zijn uitgenodigd. Ja, als we het doen, dan moeten we er groot uitpakken. En dat hebben we gedaan.
2: Toeters en bellen en blazers.
3: Ja, nou dat. Ja,
2: Manfred erbij ook.
3: Manfred er ook bij, lekker op accordeon.
2: Man,
3: ja, ik zeg, we moeten het volks niet niet kwijtraken in mij. Dus ja, de accordeon hoort bij mij het hele leven. Dus die moet erbij.
2: Nou, we gaan er niet meer over lullen. We gaan gewoon spelen. Klaar voor?
3: Jazeker.
2: Laat me. Justin's versie in Stefan's Piano Bar.

0: Holy shit, zeg.
1: Stefans Piano Bar.
2: Het is officieel niet een van de foute covers van dit jaar, maar it's up there. Ongelooflijk vet. Just in de Wild is Stefans Piano Bar. Zijn versie van Laat Me van Ramse Shaffi.
3: Jezus, deze is gewoon beter dan het origineel, man. Uitbrengen.
2: Nou ja, Harm vraagt het ook. Wanneer komt deze uit? Super. Harm, ik ga het aan hem vragen of hij zin heeft om hem uit te brengen. Dat is natuurlijk niet aan mij. Justin, ik kijk je aan. Rick zegt, normaal zou ik zeggen, blijf van klassiekers af, maar dit is wel echt vet. Renate zegt, dit is supergoed. Bert zegt, wauw, prachtige zongen, zegt Angelina nog. Ja, voor nu kan je hem in ieder geval terugvinden. Key Music App en keymusic.nl. Daar kan je hem lekker terugluisteren. Justin, ontzettend bedankt dat je er was.
4: Ja, tuurlijk.
2: Je hebt een volle agenda.
4: Ja, ik heb een hele volle agenda. Ik ben mega druk, maar wel ontzettend leuk allemaal. Ik ben heel blij met alles. En hiervoor maak ik tijd gewoon. We hebben heel veel optredens wat aankomt. De hele zomer is druk. Het hele jaar is druk. Ongeveer dit jaar doen we er. Ja, er staan nu definitief staan de 350 boekingen. En er komt alleen nog maar meer bij.
2: Is dat niet normaal?
4: Het is echt niet normaal. Maar ik weet gewoon niet wat me, wat me overkomt. Ik leef zo in een bubbel en ik leef zo op een moment.
2: Ja, ik ben benieuwd wat de toekomst allemaal gaat brengen, man.
4: Ja, ik ook. En weet je, we blijven gewoon lekker onszelf. We gaan lekker ons eigen ding doen. En ja, weet je, vandaag ben je alles. Morgen kan je het wel afgelopen zijn. Maar ja, we gaan gewoon van alles gaan we genieten.
2: Geloof mij, maar de zomer is nog niet eens begonnen. Cheerio heeft nog wel even, hoor. Hé, hey, dankjewel.
4: Ja, bedankt dat ik hier mag komen.
2: Anytime. De deur staat open.
4: Ja, gelukkig. Tot de volgende.
2: Sowieso, ik hoor het wel als er nieuwe dingen zijn. En mensen vinden het dus vet, hè? Dus wie weet kan je Laat Me uitbrengen. Hé, hey, ondertussen, we zitten bijna op 1500 stemlijstjes voor de Foute 1500. Dat zou zomaar kunnen betekenen een extra uurtje Foute Tracks. Eerste artiest die van de troon is gestoten door Justin, Alex Warren.

0: Ik heb leuk nieuws. Teus Dalhuizen, dankjewel voor het invullen van je stem. We gaan gewoon opnieuw. Het is toch niet live, dus het heeft niemand door dat het gebeurt. Shakira en Wyclef Jean op Q Music. Ik heb goed nieuws.
1: Je weet het.
0: Teus Dalhuizen, dankjewel voor het invullen van je stemlijst voor de foute 1500. Dat eerdere stukje knippen we er gewoon uit.
1: Oh ja, okay,
0: gaat niemand horen. Dankzij jou, 1500 stemlijstjes. Dat betekent zometeen een uur foute muziek ter inspiratie. En gewoon omdat het lekker is. Ook het nieuws van 10 uur met Rebecca.
1: Ja, opletten als je wel eens iets koopt via een influencer. Want die worden soms hartstikke om de tuin geleid.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust. Oranje.

0: toekomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: Allianz Direct. De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
13: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne. 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
21: Hallo, 1 over 10 Q-music nieuws van nu.nl.
19: Rebecca Looijen.
21: Goedenavond. Influencers promoten steeds vaker illegale nepkleding. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De Field ziet het vooral op TikTok en Instagram veel gebeuren. Er gaan dan filmpjes rond waarin mensen reclame maken voor namaakproducten in ruil voor gratis spullen. En ook deze jonge influencer vertelt hoe zij daarin meeging.
22: Ik denk natuurlijk, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. Ja, dan denk je niet over na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
21: Ja, maar dat promoten van nepproducten is hartstikke verboden. Het kan een boete van wel 20.000 euro opleveren. Er is kritiek op plannen van de overheid om een verfkanon in te gaan zetten bij uit de hand gelopen demonstraties. Op die manier zouden railschoppers makkelijker opgespoord kunnen worden, maar Amnesty International vindt dat te ver gaan. Met zo'n verfkanon kan je namelijk geen onderscheid meer maken tussen vreedzame demonstranten en mensen die zich echt misdragen. Het zou ook vernederend zijn. De provincie Zeeland maakt zich zorgen om de campings in de omgeving. Volgens verschillende politieke partijen veranderen die nu te vaak in vakantieparken. Er moet nu een plan komen om de verstening van campings tegen te gaan, zodat er in de toekomst ook nog genoeg plek overblijft voor stakervents en kampeerplekken. En het Eurovisie Songfestival is dit jaar behoorlijk wat kijkers kwijtgeraakt. Er keken maar liefst 35 miljoen minder mensen naar. Komt natuurlijk vooral omdat een aantal landen niet meer meededen vanwege de deelname van Israël. Ook Nederland haakte daarom af. Hier in ons land zorgde dat al voor zo'n 3 miljoen minder kijkers. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. En het wordt maximaal 19 graden.
19: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie. Weinig wel controles. A12 naar Maarn, hectometerpaal 85,2. A13 naar Rotje Knoor 6,8. A20 naar Gouda 38,7. En de A27 naar Utrecht bij 65,9. Teus bedankt.
23: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
24: Het Foute Uur. Stefan Bouwman.
19: Ja, sorry, Teus. Ik zit niet goed in de namen vandaag. Teus Dalhuizen vulde het 1500ste lijstje in. En daarom nu een uur extra Foute Muziek. Q Music is...

0: de 1500. Stem 10-daagse.
1: En zo is het maar net. En dankzij Teus zitten we weer op 1500 lijstjes en daarom een uur lang extra foute muziek. En daar wordt geweldig van genoten in de Q-Music app. Daar is Thijs die zegt, wat heerlijk dit. En Wesley zegt, een extra foute uur. Yes! Stefanie, nog een uur foute muziek. Zo kan ik nooit naar mijn bed. Help! Ja, pech, je moet toch echt een uurtje langer opblijven. Ik zou sowieso langer opblijven, want vanavond de foute pubquiz bij Kane tussen 12 en 2 s'nachts. Totaal 2 volledige rondes. Mijn piano staat al klaar, heeft allemaal vragen voorbereid. Ik begreep ook dat allemaal artiesten mee hebben gewerkt en gekkigheid uit de foute 1500. Ja, dit wordt één groot feest. Voor nu gaan we voor een artiest die vorig jaar 9 keer in de lijst stond. 491 was de hoogste notering, Like a Prayer. 1380 de laagste met Material Girl. En deze zat mooi in het midden. Beetje kut weer de afgelopen dagen. Dus dan kunnen we deze wel gebruiken.
2: Madonna.
1: En Holiday op Q.

0: Majestic, Boney M en Rasputin.
1: De Foute 1500 stem 10-daagse.
0: Ja, dat verhaal is al heel vaak verteld over Rasputin. Dus nee, ik ga het ook niet vertellen. Ja, het is na tienen, dat kan wel toch? Er was dus een man uit het Russische Rijk. En die schijnt een enorme penis te hebben gehad. En die penis staat dus ook in een museum op sterk water. Nou, doe er je voordeel mee. Welkom bij een extra Foute uur. Omdat er 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. We zitten midden in de stem 10-daagse. Je kan jouw favorieten doorgeven. Qmusic.nl en de Qmusic app. Even kijken of iemand dat net ook weer heeft gedaan. Ja hoor, Silke. Lekker bezig, Silke. Die heeft Oya Lele op de lijstje gezet van K3. Schaduw, het Foute Anthem van 2026 van K3. En Mama C van K3. Ik ben benieuwd waar zij fan van is. Ik weet niet. Ook 3 keer de Spice Girls. Nou, als het aan jou ligt, Silke, wordt het een hele leuke lijst. Ja, vergeet het niet om door te geven. En dus bij elke 1500 lijstjes word je beloond met een uurtje inspiratie. Want als jij nog niet hebt ingevuld, Will Smith niet vergeten, hè? Miami.

0: ons aller Jan Smit in een extra uurtje foute muziek om te vieren dat er 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Zometeen deze Pump Up The Jam. En vergeet niet om jouw favoriet door te geven via Qmusic.nl en de Q-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Echte Gooise Moeders is terug.
9: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
10: We gaan naar Portugal.
9: Ja.
10: In een camper.
9: Nee.
11: Onwijs leuk.
10: Zij.
12: Zal het met ons nooit worden.
13: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Let's
14: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
22: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
23: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
25: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
24: Ja, voor maar €6,99.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
28: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: geboren in 1990. Ik kan je vertellen, ik was echt verliefd op Britney Spears.
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: Baby One More Time, net in een extra foutuur, omdat er 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. Ja, je kan dus jouw favorieten doorgeven, Qmusic.nl en de Q-app. Bij sommige mensen wil die nog wel eens vastlopen, begrijp ik. Nou, probeer dan zeker even een computer of iets. Of probeer het later nog een keer, zoals je in de IT dan altijd zegt. Ik kreeg een bericht van Roy, die zegt, heb ik de aanmelding voor Knok tegen de Klok gemist? Of is dat nog niet geweest? Ja, door dit uur, ja, normaal doen we het dan eigenlijk niet. Maar hij zei, doe gewoon. Nou, bij deze, zometeen Knok tegen de Klok. Wil jij meespelen, mooi geldbedrag? Misschien wel voor tickets voor de Foute Party, the big one in het Philips Stadion. Of als je al tickets hebt, voor bier de hele avond. Ik roep maar wat, of het vervoer die kant op, kan je met de taxi helemaal luxe. Klok in een berichtje met de Q-Music app. Eerst een liedje waarop gestemd is door onder andere Richelle, Carlijn, Roel, Carmen en Luc. Zij zijn allemaal fan van deze, van DJ Gallagher en The Game.

0: hier krijg je toch Hollywood Musical vibes van. Jezus.
1: Ja.
0: Ik word oud.
1: Ach, snap je, Nathalie. Weet je wie pas echt oud is? Diana Ross. Niet normaal, 82 jaar. Staat gewoon nog steeds op het podium. En nu in een extra foutenuur. I'm coming out op Q.

0: Ons Diana Ross.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Even kijken hoe oud je vanavond bent geworden of je dit kent. Sharon!
2: Hey.
0: Zegt jou dat wat?
2: Sorry?
0: Als ik op die manier jouw naam zeg, Sharon!
2: Ja hoor, zeker, zeker.
0: Ozzy Osbourne. Oké, dan ben jij in ieder geval voorbij de 25.
2: Ja, dat klopt. Ik ben 31 geworden vandaag.
0: Hey, dat is een hele mooie leeftijd. Hier bij de Pipoera. Hoe heb je het gevierd?
2: We zijn vanavond lekker uit eten geweest.
0: Wat gezellig.
2: Ja, zeker. Was hartstikke leuk. Ja.
0: Ik ga later vragen wat jij eventueel op jouw stemlijstje zou zetten voor de foute 1500. Maar eerst komen we gewoon ter zake. Ja, op verzoek van Roy, hij heeft pech, want hij is niet degene die meespeelt. Jij bent het geworden uiteindelijk in de Q&A.
2: Yes.
0: Knok tegen de klok, aan jou de taak om zo meteen op tijd stop te roepen. Doe je dat, dan ben je het laatste volledig genoemde bedrag weten. Later ben je helemaal niks. Ben jij er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Let's go, B-Day Edition.
3: 14 euro. 36 euro. 87 euro. 117 euro. 194 euro.
2: Stop.
0: Wow. Zo, wat een lekker bedrag. 194 euro, Sharon.
2: Wow.
0: Dan ga jij natuurlijk tickets mee kopen voor de foute party in het Philips Stadion, de big one.
2: Ja, zeker. Nu wel, ja.
0: Ja. Voordat we gaan luisteren tot hoe ver de klok was gegaan als jij geen stop had geroepen. Wat zijn jouw favoriete foute liedjes?
2: Nou ja, foute liedjes, dat is een goeie. Ik ben vooral heel erg fan van Bob Marley.
0: Ja, valt onder fout hoor.
2: Maar fout natuurlijk. Jawel. Ja, valt onder fout, ja.
0: Kijk, vaak
2: nou, als
0: mensen fan zijn van een artiest, dan durven ze niet uit te spreken dat het fout is. Maar fout, heb ik vanavond ook zo bij tegen Justin gezegd in Steven's Piano, maar fout is de hoogst haalbare compliment bij Q.
2: Oh kijk, nou top. Ja, sowieso Bob Marley dan voor
0: Bobby
2: mij.
0: Bobby Marley, nou dan hoop ik dat jij je lijstje nog in gaat vullen. We moeten even luisteren tot hoe ver de klok was gegaan als jij geen stop had geroepen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Dan doet hij het niet. Ja.
3: 211 euro.
0: Oeh.
3: 233 euro.
0: Oeh.
3: 252 euro.
0: Oeh, ik kan niet hoger. Ah. 194 had 252 euro kunnen zijn. Dan is de belangrijkste vraag, Sharon, ben jij alsnog blij?
2: Ja, tuurlijk. Ik ben ontzettend blij. Heel erg blij. Echt een superleuk verjaardagscadeau.

0: raining, man.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse.
0: Dit was hem weer een extra uurtje foute liedjes, omdat er 1500 stemlijstjes binnengekomen zijn via Qmusic.nl en de Qmusic app. Ja, blijf vooral lekker stemmen, hè. We zijn op de helft of zo. Hoe lang heb je... Oh, wacht, ik heb hier een hele aftelklok. We hebben nog 5 dagen, 19 uren, 3 minuten en 48 seconden. Nou, met een beetje fantasie op de helft. Ik zie jouw favorieten wel landen. En bij elke 1500 dus gewoon een extra uurtje. Zometeen het nieuws van 11 uur met Rebecca.
2: Ja, de marathon van Groningen gaat het voortaan anders aanpakken nadat er vorige week hardlopers onwel raakten.
0: Oh, nou goed zo, want het was echt overal ook, hè? Ja. Ook in Utrecht. Het ging overal helemaal scheef, dus goed dat ze daar wat aan doen. Zometeen ook muziek van The Bauza Magnetic. En we bouwen langzaam toe naar de Foute Pubquiz bij Kane.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Theo Welf, goedenavond. Q-musicnieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
11: Goedenavond. De marathon van Groningen wordt volgend jaar waarschijnlijk een maand eerder gehouden. Dat meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers onwel door de hitte. Daarna kwam al gauw de oproep om geen marathon meer te houden in de maand mei. De organisatie hoopt de wedstrijd te kunnen verplaatsen naar half april. Of dat ook echt lukt, wordt over een paar weken duidelijk. Influencers promoten steeds vaker illegale nepkleding. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Vooral op TikTok en Instagram gaan filmpjes rond waarin mensen reclame maken voor namaakproducten. Allemaal in ruil voor gratis spullen. En dat is te verleidelijk, vertellen ook deze jonge influencers.
12: Je wordt benaderd via DM. Ja, dan schrijven ze eigenlijk in grote hoofdletters gratis.
13: Gratis kleding voor een TikTok-video.
12: Ja, dat wil ik wel.
11: Ja, maar dat kan je beter niet doen, want het promoten van nepproducten is hartstikke verboden. Het kan een boete van wel 20.000 euro kosten. Voor de kust van de Krim is vandaag een Turkse vissersboot aangevallen. Het schip is daarna gezonken. 1 iemand is om het leven gekomen en 4 anderen raakten gewond. Wie er achter die aanval zit, is nog onduidelijk. En een domper dan nog voor de Oranje-leeuwinnen, want zij hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland vanavond verloren. Het werd 3-2. En dat betekent dat Nederland de koppositie nu kwijt is. Dat is zonde, want alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Het is nu dus afwachten wat er bij de andere kwalificatiewedstrijden gaat gebeuren.
10: Oh, er is nog wel kans.
11: Er is toch kans.
10: Gelukkig.
11: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen begint de dag zonnig, maar later wordt het grijs en regenachtig. En maximaal 19 graden.
10: Lekker, dankjewel.
11: Graag gedaan.
10: Flitsmeister verkeersinformatie. Nou, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand op de weg. Wel wat controles. Ik zie hier langs de A16 richting Dordrecht. Hectometerpaal 20,7. Dan heb je de A16, dat is dezelfde. En de A27 naar Utrecht. Hectometerpaal 65,9.
14: De Foute 1500. Wow. Stem 10 dagen. Je hebt nog...
10: Oh shit, sorry. 5 dagen, 18 uur, 55 minuten.
14: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
10: Het is pas de eerste keer dat ik doe, moet even wennen. Ja, hier is al opgestemd door onder andere Matthijs. Paid My Juice van Anastasia. Favoriete track van mijn vriend en misschien inmiddels ook wel van mij. En ook Maak Me Gek staat in zijn lijstje. Gerard Joling, altijd Gerard in de top 3. Ademloos Durig Die Nacht staat ook in zijn lijstje van Helene Fischer. Ja, ik heb er eentje gekozen. Nummertje 2, Gerard Joling, Maak Me Gek.

te doen hebt dit weekend. Check even keymusic.nl in de Q-app. En kijk dit optreden terug in Stevens Piano Bar. The Bauza Magnetic. Glimlach gegarandeerd. Tenzij het een stom nummer vindt, dan niet. Dan neem ik het terug en is de garantie bij deze ingetrokken. Renate, nou, die is lekker aan het genieten. He. Die heeft gewoon lekker even een bruine fruitschaal naar boven getrokken op de vrijdagavond. Late night snack. Reet slecht, maar wel lekker, hebt ze. Ja, heel erg lekker. Mijn lievelings is dan toch wel de mini frikandelletjes. Met iets te veel mayonaise. En dan op plek 2 staan gewoon de bitterballen. En de rest mag jij hebben, Renate. Joost is er ook bij. Die is nu al pumped voor de quiz. We love quizzing. Ja, vanavond om 12 uur bij Kane Slobben. De Kane's Game Night, met een speciale foute pubquiz. Ik speel daar ook een belangrijke rol in. En als je denkt, ja maar hallo, dat is nog hartstikke lang wachten. Nee joh, het is nog minder dan een uurtje. Of als je juist vannacht moet werken en je denkt, ja om 12 uur, het is een beetje vroeg. 1 uur start ronde 2. Je maakt ook kans op tickets voor de foute party. The big one in het Philips Stadion. Dus echt

Spiral, Material Lover, ex-alarmschijf op Q-Music. Strakjes de alarmschijf van deze week, maar eerst gaan we even helemaal los met z'n allen, want het is potverdikkeme weekend. Vrijdagavond, jongens. Oh, en wat een weekend. Eigenlijk gewoon het laatste weekend voordat we helemaal losgaan op Q met Fout, Fout, Fout. Want volgende week, vrijdagavond, rond deze tijd, dan zijn we al gestart met de Foute 1500. De lijst met de allerleukste liedjes ever. Meezingers, janknummers, dansnummers, feestnummers. Chesto Traffic mag van mij ook in de lijst, hoor. Nu op Q.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.

0: bericht van Julia met de Q Music App zei, eerlijk gezegd, vind ik het meer repeat of niet dan een alarmschijf. Ja, ik kom maar met die hooivorken van alle Swifties. Ik moet ook nog even wennen hoor aan de nieuwe I Knew It, I Knew You.
1: Ja, maar dat is altijd met Taylor Swift. Dat was ook met de Fate of Ophelia. Opelite was ook niet gelijk een knaller.
0: Opelite vond ik wel gelijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja,
0: daar heb je me.
1: Maar als het dan eenmaal twee weken in je hoofd zit, dan heb je hem.
0: Ja. Nou, ik vind gewoon geen... het is voor mij geen Toy Story liedje. Want dat is natuurlijk het hele verhaal, toch? Zij heeft dan stiekem al de film mogen zien, maanden geleden. Het heeft een liedje gemaakt, opgestuurd naar de makers. Van, nou ja, als jullie het willen, mag je het hebben. Die zeiden gelijk, holy shit, ja, tuurlijk. Maar marketingtechnisch alleen al snap ik dat je dat doet.
1: Tuurlijk.
0: Maar ja, ik ben heel erg gewend. You got a friend in me. Ja. Weet je, Randy Newman en
1: zo. Haal die er dan even bij. Dat is natuurlijk
0: maar dat is Toy Story.
1: Uiterste, ja.
0: Snap je?
1: Je moet ook die film überhaupt nog zien. Je weet nog helemaal niet waar het bij past.
0: Ja, nou, over een week ben ik inderdaad waarschijnlijk fan. We kregen een vraag van Charlotte met Q-App.
2: Hi Stefan, ik was even benieuwd. Wordt er vanavond nog wel Who the Fuck is Kane gespeeld?
3: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
4: Is het Madonna?
5: Is het Taylor Swift?
6: Rintje Ritsma.
7: Ricky Martin.
8: Kaartje Papi.
9: Ben je Helen Hendricks?
10: Kane! Who the fuck is Kane?
0: Charlotte, natuurlijk wordt dat gespeeld. Ondanks dat Kane strakjes de foute pubquiz heeft en Kane's Game Night helemaal 2 uur gaat uitmelken tot niet meer ongelooflijk, gaan we wel gewoon een Who the Fuck is Kane spelen. Kane, jij kruipt figuurlijk in de huid van iets of iemand.
1: Ja, in dit geval, omdat de foute 1500 eraan komt, het is natuurlijk de stemweek, dacht ik, schot voor open doel. Ik ben een artiest uit de foute 1500.
0: Leuk. Wil je het daarbij houden? Ga je hem nog verder kaderen? Of is het...
1: Mannelijke artiest.
0: Oh!
1: Mannelijke artiest uit de foute 1500.
0: Vallen er toch heel veel af in één keer? Alle groepen vallen af?
1: Ja. Ja, ja, dan heb je dat. Een mannelijke artiest.
0: Zou wel een DJ kunnen zijn? Zanger?
1: Je gaat nu niet vissen.
0: Ik ga vissen.
1: Ik heb toch al veel gezegd.
0: Laat me vissen, bro. Als jij het goed hebt in een berichtje met de... Nee, oh nee, sorry. Je moet de Kane sturen in de Q-Music app. Ik ben echt niet scherp vandaag. Ik werd wakker met migraine.
1: I got you.
0: Is alles, leg jij het even uit.
1: Ik neem het van je over.
0: Ja, graag, dankjewel.
1: Je moet een berichtje sturen in de Q-Music app. Kane, C-A-I-N, zo schrijf je mijn naam. Ja. Dan bellen we jou terug. Dan mag je een ja of nee vraag stellen aan mij. En daarna een gokje wagen. Dan kan je eerst natuurlijk even afkaderen of je een beetje juist zit. Heb je het goed? En nu heb ik je wel weer even nodig, Stefan.
0: Ja, dan win je.
1: Dan win je
11: een all-in arrangement voor 4 personen bij een Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket.
1: Nou, stuur maar Kane met een berichtje in de Q Music app.
0: Ja, C-A-I-N, Mark, niet K-E-E-N.
1: Anders doe je niet mee, hè? Zo werkt
0: het niet mee. Ook somber, hoor je zo.
12: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Stefan Bouwman.
16: Yo! En Kane Slobben, welkom bij Hoedeveen. Is Kane klaar voor?
17: Ik ben er klaar voor.

0: zometeen Agda de Munnik. Het regent zonnestralen, zin in. Dit was Somber en 12 to 12 op Q-Music. En je zit midden in... Who the fuck is Kane? Hey, nice, die hadden we niet eens gerepeteerd. Bas, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Ja, het spelletje is dat Kane dus in de huid gekropen is van iets of iemand... en aan jou de taak om zometeen te raden wie het is. Heb jij een ja-nee-vraag voor Kane?
1: Ik heb een ja-nee-vraag bedacht, zeker.
0: Vertel.
1: Ja. Ben jij een DJ?
2: Ben ik een DJ? Ja, want we weten natuurlijk al dat ik een mannelijke artiest ben uit de Fout uit 1500. Ja, ja, ja. Dat hebben we al gestaan. Ik ben geen DJ.
0: Geen DJ, dan is de vraag aan jou...
3: Who the fuck is Kane?
1: Nou ja, daar was ik al een beetje bang voor eigenlijk.
0: Oh.
1: Maar ik ga gewoon een grote gok doen. Ben je Gerard Joling?
0: Joling?
2: Nee, ik ben niet Gerard Joling.
0: Ach, Bas, het spijt mij. Heb je een leuk weekend voor de boeg?
1: Ik heb een heerlijk weekend voor de boeg. Ik heb een vrij weekend, dus een heerlijk weekend.
0: Nou, dan wens ik jou een heel fijn vrij weekend.
1: Dank jullie wel, jullie ook.
0: Ja, dankjewel. Nou, wij moeten... Oh nee, jij bent wel vrij. Nee, we moeten allebei werken.
2: Nee, morgen ben ik een dagje vrij.
0: Oh, wat
1: nou,
0: goed.
1: Geniet er alsnog van.
0: Ja. Hey, later. Ik werd weer te inhoudelijk. Isa, goeie avond.
4: Goedenavond.
0: Hallo. En jij, heb jij ook een top weekend voor de boeg?
4: Ja, zeker. Lekker relaxed.
0: Waar ben je nu?
4: Ik ben onderweg naar huis vanuit Amsterdam.
0: Oké, wat heb je gedaan?
4: Ben op verjaardag geweest bij een vriendinnetje.
0: Oh, wat gezellig.
2: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Ja. En dan krijg jij misschien een cadeautje als je het goed hebt nu. Dat is natuurlijk andersom
4: meer.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
4: Ben je een Nederlandse artiest?
0: Ja. Ja,
3: Who the fuck is Kane?
4: Ben je Jan Smit?
0: Ben Jan Smit?
2: Ben ik Jan Smit?
0: Ben je Jan Smit?
2: Nee.
0: Nee.
4: Jammer.
2: We gaan er wel snel doorheen hoor, heb ik het idee. We komen wel steeds dichter bij het goede antwoord zo.
0: Dicht bij het goede antwoord heb ik ook zo'n idee. Isa, dan zeg ik groetjes thuis of zo. Ja. Fijn weekend.
4: Fijn
0: show. Yo.
2: Fijn weekend.
0: Hey Aaron.
5: Hey, goedenavond.
0: Hey Aaron. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
5: Vorm jij een duo met iemand?
0: Ben jij een duo met iemand?
2: Vorm ik een duo met iemand? Nee, ik vorm niet echt een duo met iemand.
0: Vorm geen duo met iemand.
3: Who the fuck is Kane?
5: Oeh, dan ga ik voor Snollebollekes.
0: Hé, hey, Snolly.
2: Snollebollekes. Oh, oh. Nee, ik ben ook niet Snollebollekes.
0: Nee, wat jammer.
5: Helaas.
0: Nou, Aaron, ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. Gezegend weekend.
5: Dank je wel. Komt en op goed. Dat het, net zo.
0: Dank je wel. Op dat het zonnestralen mag regenen, hè.
5: Laten we nog open.
0: Meespelen kan C-A-I-N, oftewel Kane in een berichtje met de Q-Music app. En dit is...
2: Agda en de Munnik.
0: Zo is het.

0: en de Munich op Q Music. Hartelijk vrijdagavond, 11:50. Je zit midden in het spelletje Who the Fuck is Kane? Wat hebben we allemaal gehad, Kane?
1: Ik ben een mannelijke artiest uit de foute 1500. Ik ben geen DJ, ik ben wel een Nederlandse artiest... en ik maak geen deel uit van een duo.
0: Nee.
1: Daarbij weten we dat ik geen Gerard Joling, Jan Smit of Snolle Bollekes ben.
0: Even een dubbele check. Was je vroeger wel deel van een duo? Dat mensen nu misschien denken, ja, maar Nick en Simon zijn niet meer
1: samen.
0: Nee,
1: volgens mij ben ik echt nooit deel geweest van een duo.
0: Elisa, ben jij onderdeel van een duo?
2: Ik ben onderdeel van het duo, ja.
0: Welk duo?
2: Ik zit hier naast mijn moeder.
0: Nou, wat een gezellig duo.
2: Ja, hè?
0: En waarom zijn jullie samen op dit moment?
2: Nou, we komen net van Harry Styles weg.
0: Nou, hoe was het?
1: Ja, mag niet.
2: Ja, het was echt fantastisch.
1: Oké, okay, ik ben zo benieuwd. Heeft hij nog iets bijzonders gedaan omdat het de laatste show in Amsterdam was vanavond?
0: Oh, dat is
1: de
0: laatste.
2: Nou ja, hij doet altijd zo'n surprise song. Dus hij heeft Cherry gespeeld.
0: Oh.
2: En hij ging doen alsof hij een ander liedje ging spelen, terwijl hij in een liedje was.
0: Huh? Wat?
1: Dan ging
2: ja,
1: hij andere
2: was bezig met een liedje. En toen ging hij een fan helpen. En toen ging hij een zin zeggen van een ander liedje. En ging hij weer door met zijn originele liedje.
0: Oh, wat lijp.
1: Gekke schijnbeweging.
0: En hij heeft vandaag, dat was helemaal in het nieuws, dat hij dus alle barista's in Amsterdam heeft koffie uitgedeeld.
1: Nee, niet alle barista's.
0: Nee, maar de barista's waar hij dat heeft gedaan. Nee. En de barista's die dan gratis koffie uitdeed, die mochten ook naar de show vanavond.
1: Is dat zo?
2: Ja.
0: Superleuk, toch?
1: Ja, slim. Maar ja, het is natuurlijk ook een tactisch spelletje van Harry Styles.
0: Het is marketing, maar het is ook leuk. Nee, je kan ook
1: dat hij niet alles had uitverkocht. Dat hij heeft namelijk ook allemaal kaart uitgedeeld aan mensen in de zorg. Wat supergoed is, hè, want mensen in de zorg...
0: Zou de zorg na corona ook gewoon klappen, hè?
1: Ja. Maar daar heeft hij natuurlijk allemaal tickets aan uitgedeeld. Ja. Omdat de show anders niet uitverkocht raakt.
0: Hij is slim. Hij is slim, bro. Maar Elisa was erbij en ze heeft genoten. En nu zit ze midden in Who the Fuck is Kane. Welke ja-nee-vraag wil je aan Kane stellen?
2: Heb je een liedje dat gaat over de tijd?
0: Een liedje dat gaat over de tijd? Kan er maar één zijn.
1: Ja, ik denk dat jij zit te denken aan Yves Berendsen. Maar weet je wat daar is? Altijd als mensen denken aan een liedje, dan moet ik dus toch even checken of er niet nog een ander liedje is wat ook dus gaat.
0: Oh ja, over de tijd.
1: Dus nu ga ik toch even gauw de Spotify-pagina erbij pakken. Nou. Oké, laat ik zeggen, ik ben niet Yves Berendsen.
0: Ja?
2: Oh.
1: Nou, oké. Er zitten tijdsaanduidingen, weet je wel? Dus dingen met nachten en avond, dat komt wel eens voor.
0: Nee, dat is geen liedje over de tijd.
3: Who the fuck is Kane?
0: Elisa, vertel.
2: Just in the Wild.
1: Nee.
0: Oh, wat jammer.
1: Oh, cheery. Was ik maar Justin de Wild.
0: Ja, jij hebt natuurlijk gemist, want je was bij Harry Styles, Elisa. Maar ik zou nog even Qmusic.nl en de Q-app checken. Want hij was vanavond in Stevens Piano Bar. Was echt gek.
2: Oh, oké. Okay. Ja, nou,
0: echt
2: ga ik even
0: checken.
2: Doen.
0: Is goed. Hey, en goed zo, je moeder.
2: Dankjewel. Dank doen. Doei.
0: Celine, hallo. Was jij ook bij Harry Styles?
4: Ja, toevallig wel.
0: Nou, vertel. Hoe vond jij het?
4: Nou, geweldig. Nou, ik heb
1: onwijs genoten. Celine, ik ben zo benieuwd. Heeft hij nog iets bijzonders gedaan vanavond? Dat was toch in de laatste show.
4: Ja, toen een liedje en toen deed hij alsof hij niet meer is.
0: Vertel, welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
4: Komt hij uit Brabant?
1: Nee.
0: Who
3: the fuck is Kane?
0: Zat ik aan Guus te denken?
4: Ja, eigenlijk wel. Wow. Dan ga ik voor Marco Schuitmaker.
0: Nee, ik ben niet Marco Schuitmaker. Nee, wat jammer. Heeft ook ooit op 1 gestaan in de foute 1500, hè?
4: Balen.
0: Ja, balen dat hij op 1 stond. Ga je nog leuke dingen doen, Celine?
4: Ja, naar huis en dan lekker slapen.
0: Heerlijk, je bedje ooit in.
1: En nagenieten natuurlijk van Harry Styles.
0: Ja,
4: zeker.
0: Dromen over Harry. Celine, slaap lekker.
4: Dankjewel.
0: Thomas, hallo.
5: Hey, hallo.
0: Hoe spreek je jouw achternaam uit?
5: Cartier.
0: Oh, ik dacht misschien Cartier. Dat is een soort
5: helemaal
0: heet. Oké, nou Thomas Cartier, vertel welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
5: Ja, hou je van Chinees?
0: Hou je van Chinees?

0: Een samenwerking.
1: Zelfs met
0: K3. Ja. Oude enten van dit jaar.
1: Ongelooflijk.
0: Hey, gefeliciteerd.
2: Ja, toch, bedankt.
1: Heb jij enig idee wat je hebt gewonnen, Thomas?
2: Nee. Oh ja, nou, ik luister graag naar, maar ik neem het nooit bewust op.
1: Nou, vanavond ga je het nooit meer vergeten. Komt-ie, jij wint.
3: Een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket.
2: Ja, dat is helemaal geweldig.
1: Ja, toch? Hey, en wij zijn dus ook een keertje geweest. En als je de rode pin omgooit, Kane, wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan moet je dus een rode pion in beeld hebben. En als je dan een strike gooit, dan krijg je gratis Porsche bitterballen.
1: Gratis Porsche bitterballen. Kan je ook nog
2: krijgen. De drank staat er toch al bij, hè?
0: Dus. Ja, nee, dat sowieso. Maar de gratis Porsche bitterballen, dat komt er dan ook nog bovenop, hè?
2: Oh, lekker.
1: Tonnetje top. Rond en helemaal lam terug naar huis, Thomas. Een heel fijn weekend. Ja, dan gaan we nu langzaam toebouwen naar jouw quiz.
0: Ja, wordt heel leuk zometeen.
1: Ben je klaar voor?

kleine 10 minuutjes, dan is het zover. Kane's Game Night, de foute pubquiz. Rick zei net al, heb ik een speciale app nodig? Nou ja, de Q-Music app, daar kan je gewoon meespelen strakjes. Dit wordt echt te gek. Ik ga piano spelen, artiesten zijn erbij betrokken. 2 rondes en uiteindelijk ook kans op tickets voor de foute party The Big One. Boy,

0: vroeg 5 minuten geleden, ben je er klaar voor? Dan ben je er nu zeker klaar voor, want toen was het ook al.
1: Heb je ooit Linda de Mol 5 minuten voor Ik Hou van Holland nog allemaal dingen zien uitwerken?
0: Nee, daar hebben ze mensen voor.
1: Ja, dat is waar. Nou, ik dus niet. Dus ik ben eigenlijk nog wel gewoon een paar fragmentjes aan het knippen die ik straks nodig heb.
0: Ja, want wat ga je doen, Kane?
1: Het wordt Kane's Game Night, de foute pubquiz. Het wordt mega leuk. Oh, de hele plopkap is.
2: Ja, de plopkap is helemaal. Je doet
1: het. Het wordt waanzinnig. Wat is de bedoeling? Ik ga straks 30 vragen stellen in een uur. En jij kan in de Q-Music app of op Q-Music.nl zoveel mogelijk vragen juist beantwoorden.
0: Ja.
1: Het wordt heel leuk, want jij blijft hier zitten om muziek te maken.
0: Zeker, piano staat erbij.
1: Er zijn artiesten die een vraag hebben ingesproken. Er zijn Q-DJ's die nog allemaal dingen hebben gedaan voor de quiz. Het wordt echt heel leuk. Blijf erbij en maak kans op tickets voor Q-Music Foute Party, The Big One.

0: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party.
10: The Big One.
9: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
17: 10 tenders alsjeblieft.
21: Ja, dat is dan €8.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
22: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
23: Chicken. 12 uur, goedenacht. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
24: Goedenacht. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren omdat die 1 straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog een hoop controles. Op de A4 van Pernis richting Schiedam staan ze bij hectometerpaal 75,9. De A9 Diemen richting Amstelveen staan ze bij hectometerpaal 10,8. A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Oplet op je snelheid bij 53,5. En de A16 van Dordrecht richting Breda bij 38,8.
0: Games Game Night.
1: De Foute Pubquiz.
0: De Foute Pubquiz.
23: Welkom bij Kane's Game Night, de Foute Pubquiz. Ik ga je het komende uur 30 quizvragen voorschotelen die allemaal gaan over foute muziek. En als jij de meeste vragen goed weet te beantwoorden, dan win jij iets voor 1 uur. 2 tickets voor Q-Music, de Foute Party, the big one. Onze gigantische feest in het Philips Stadion in Eindhoven op 20 juni. Met onder andere Mel C, 3T, K3, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam en nog heel veel andere artiesten. Wil je meespelen met de Foute Pubquiz en kans maken op die kaarten? Pak dan even de Q-Music app erbij. Of ga naar de website qmusic.nl. We beginnen namelijk over 5 minuutjes. Dan kan je nu nog even rustig de app installeren, de website openen, op het blokje klikken met speel mee met de Foute Pubquiz en daar even je naam invoeren. Ook nog even een tipje van mij trouwens. Mocht je al de hele dag Q-Music aan hebben staan via bijvoorbeeld Sonos of de website, zet je radio dan weer heel eventjes uit en weer aan, want dan weet je zeker dat je weer live meeluistert zonder vertraging op de lijn en niet een paar minuutjes achterloopt. Dat wil namelijk nog wel eens gebeuren. 5 minuutjes dus en dan gaan we echt van start.
0: Q-Music. Game Slobben.
23: Hou je radio dus lekker aan en zorg dat je die app erbij pakt, anders krijg je antwoorden niet binnen. Warmen we nu nog even op met de echte Foute Megamix.
0: Q-Music.

0: Zo. Ben je er klaar voor?
1: Kane's Game Night. De Foute Pubquiz. De Foute Pubquiz.
2: Ik hoop het wel namelijk. Deze nacht spelen we de Foute Pubquiz en iedereen kan meespelen. Dus wil je kans maken op tickets voor de Foute Party, the big one, ga dan nu naar qmusic.nl of de Qmusic app. Dan speel je mee. Ja, en ik zeg het er toch maar even bij, ik ga uit van de goedheid van de mens. Dus ga alsjeblieft niet stiekem antwoorden opzoeken. Doe het nou echt op eigen kennis. Hebben we dat afgesproken, dan beginnen we zo met ronde 1. Ik pak heel even mijn laptop erbij. Het is namelijk zo dat we echt dus in de Qmusic app een heel systeem hebben ontwikkeld. Tenminste, ik zeg wel we, maar ik bedoel eigenlijk de techniekafdeling van Qmusic en de online afdeling van Qmusic, waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben. Want we hebben eigenlijk bijna een soort Kahoot gemaakt, waardoor we, ik weet niet of je Kahoot kent, maar waardoor we dus echt vragen live kunnen zetten die je dus live kan beantwoorden en waardoor wij bij kunnen houden wie er ook de meeste antwoorden goed instuurt. Zodat ik niet continu in de Qmusic app maar hoef te tellen wat iedereen heeft ingevuld. Dus hierbij zet ik dit nu allemaal klaar. Het is voor mij ook spannend, want dit wordt dus de allereerste keer dat we dit gaan doen. Dus ik hoop dat alles gaat werken, maar dat gaan we vanzelf ontdekken. Oké, daar gaan we.
1: Ronde 1. Foute kennis.
2: We spelen 3 rondes van 10 vragen het komende uur. En om even rustig te beginnen is ronde 1 alleen gevuld met algemene kennisvragen over foute muziek. En de allereerste vraag, die krijg je niet van mij, maar die krijg je van de foute artiest van dit moment.
3: Hoi, ik ben Justin de Wild en dit is de allereerste vraag in de Foute Pubquiz. Je kent mij van het huidige nummer 1 hit in de top 40, Cheerio. Maar wat betekent Cheerio nou eigenlijk? A, een Gen Z term voor nog even volhouden. B, een Britse uitspraak om gedag te zeggen. C, een buitenlands biermerk. D, de Italiaanse vertaling voor ik juich. Ik ben benieuwd of jij het juiste antwoord weet.
2: Nou, als het goed is zie je dus nu, als je via de Qmusic app of Qmusic.nl meespeelt, de vraag verschijnen in je beeldscherm. Dan kan je hem nu dus invullen. A, een Gen Z term voor nog even volhouden. B, een Britse uitspraak om gedag te zeggen. C, een buitenlands biermerk. Of D, de Italiaanse vertaling voor ik juich. Ondertussen ga ik gewoon door met de vragen stellen. Dan geef ik je ook nog even 2 minuten, 3 minuutjes de tijd om alle vragen ook nog gewoon goed in te vullen. Want het kan zijn dat je een paar minuutjes achterloopt als je luistert via het internet of zo. Vraag 2 is: wat is Donnie's grote hobby naast rappen? Is dat A, schilderen? B, voetballen? C, modeshows bezoeken? Of D, koken? Je kan nu je antwoord invullen in de Qmusic app. Ondertussen zie ik dat Stefan Bouwman ook druk aan het meespelen is in de app.
4: Ik ben nog aan het inloggen. Ik ben een van die mensen die weer te laat bij het feestje is.
2: Oké, dat geeft helemaal niks. Ik kan er rustig aan doen. Dan ga ik ondertussen even door met vraag 3. Van welke wereldberoemde boyband is Kevin Richardson lid? Is dat A, de Backstreet Boys? B, Boyzone? C, 5? Of D, Take That? Nou, als het goed is zie je die vraag nu ook verschijnen in je beeldscherm. Mocht dat niet zo zijn, refresh gewoon even je pagina. Wellicht dat die dan wel voorbij komt. Ga ik ondertussen gewoon door met vraag 4. Mocht je denken, jeetje jongen, wat ga je snel? Geen zorgen. Je krijgt straks dus gewoon nog een liedje de tijd om alle vragen rustig na te lezen en in te vullen. Vraag 4. In welke taal wordt Boten Anna van Bass Hunter gezongen? Dus niet de versie van de Gebroeders Co. met hebben een boot. Maar de originele versie van Bass Hunter. Is dat A, Duits, B, Deens, C, Zweeds of D, Tsjechisch? Als het goed is zie je de vraag nu verschijnen in je beeldscherm. Gaan we ondertussen naar vraag 5. Wat is geen echte uitspraak van Scooter? Ja, Scooter staat natuurlijk bekend om de gekke uitspraken. Is bijvoorbeeld A, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Geen echte uitspraak van Scooter. Of is het respect to the man in the ice cream van? Dat is antwoord B. Antwoord C is I saw the ocean. It was wet. En antwoord D is life is like a football. It can roll in any direction. Nou, wat is dus geen echte uitspraak van Scooter?
4: Ik ben inmiddels ingelogd. Het werkt als een trein dit.
2: Het werkt als een trein, ja? Het loopt allemaal mee?
4: Ja, wacht op de volgende vraag.
2: Geweldig. Vraag 6 is namelijk: uit hoeveel leden bestaat de Benga Boys? Is dat A, 3, B, 4, C, 5 of D, 6? Nou, als je vanmiddag trouwens nog hebt geluisterd of eerder vanavond naar Tom en Judith, daar heb ik deze vraag ook al verklapt, dus dan had je het ook kunnen weten. Even kijken, dan ga ik ondertussen door naar vraag 7. Oh, oh, Oh, oh, oh, oh, oh. Ik heb hier een heel speciaal geluid voor ontwikkeld. Vraag 7 is namelijk niet zomaar een vraag. Iedere keer als we bij vraag 7 komen in de ronde, dan hoor je dit.
0: Vraag 7 van Stefan.
2: Want elke 7e vraag komt van Stefan Bouwman. Stefan, leg even uit, wat ga jij doen?
4: Ja, ik weet eigenlijk niet, zijn ze op volgorde? Want dat hebben we helemaal niet besproken.
2: Ja, ja, ja. Oké. Op volgorde gezet.
4: Oké, super. Jij hebt bedacht dat ik dus liedjes speel van een artiest op de piano.
2: Ja.
4: Maar dan zing ik een andere tekst over de bestaande melodie. En dan denk ik dat je ze allebei moet raden.
2: Exact. Dus jij gaat straks de tekst van een ene foute hit,
4: ja,
2: zingen over de melodie van een andere foute hit. Wat echt, ik heb nu al respect dat je dit gaat doen. Je hebt een hele piano meegenomen.
4: Een hele piano.
2: Ondertussen zet ik de vraag nu ook open. Dus als het goed is, krijg je het nu ook te zien in de app of op de website.
4: Gaan we het nu al doen?
2: We gaan het nu al doen.
4: Oh shit, oké.
2: Take it away.
5: Ik kan niet naar Duitsland, ik kan niet naar Duitsland, waar zijn ze zo streng? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili, ik wil niet naar Chili, want daar doen ze zo eng.

0: Geweldig. Geweldig. Ja, grote vraag is nu dus... welke tekst en welke melodie heeft Stefan zojuist gespeeld? Je kan het nu invullen bij vraag 7 van Stefan. En voor de duidelijkheid, dit gaat dus elke ronde bij vraag 7 terugkomen. Dus Stefan, iedere keer weer een ander liedje.
1: Oh, ik moet het echt intypen dit.
0: Ja, je moet het echt intypen. Het is een open vraag. Maar je hoeft alleen de titel in te vullen overigens. De artiest mag je weglaten. Alleen de titel.
1: Oh, goeie dat je dat zegt.
0: Ja, ga ik ondertussen gauw door met vraag 8, 9 en 10. Vraag 8 is namelijk... wie is de stem van Snolle Bollekes? Is dat A, Rob Kems, B, Jurjen Govers, C, Maurice Huismans of D, Jeffrey Erens? Oh, ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. Nou, die...
1: wat?
0: Oh, wat slecht.
1: Oh, er staat achter wie Jeffrey Erens is.
0: Achter wie die is. Nou, die heb je dan misschien al een beetje gratis dat die het in ieder geval niet
1: is. Dat is een ABC'tje.
0: Vraag 9. In welk jaar stapte Zayn Malik uit One Direction? Nou, alle mensen die onderweg terug zijn van Harry Styles zullen die wel weten. Is dat A, 2014, B, 2015, C, 2016 of D, 2017? Die staat nu live. En tot slot vraag 10. Welke artiest stond vorig jaar het vaakst in de foute 1500? Is dat A, ABBA, B, André Hazes senior, C, K3 of D, Marco Borsato? Ook die vraag kan je nu beantwoorden in de Q Music app. Zo, nou, dit wordt een lange nacht. We zijn nu al 8 minuten bezig. ik ga je even één liedje de tijd geven om antwoord te geven op al deze vragen. Dan komen... oh, Stefan heeft een vraag.
1: Ja, één kort dingetje. Denk goed na over je antwoord. Want zodra je op inleveren klikt, dan kan je ook niet meer terug.
0: Kan je niet meer terug. Zo is dat ook. Je krijgt even één liedje de tijd om dus je antwoord in te sturen. En dan kom ik daarna terug met de antwoorden van deze ronde. Hé, daar zullen we hem hebben.

0: in de top 40 Just the Wild en Cheerio bij Q-Music.
1: Kane's Game Night.
2: De foute pubquiz.
0: In Kane's Game Night, de foute pubquiz. Ja, het is 2 uur lang foute uur eigenlijk op dit moment. Want we draaien alleen maar foute liedjes. Maar verwacht dat het veel vragen zullen zijn. En niet zo heel veel muziek deze uren, denk ik. Maar goed, het is nacht, dus het kan. We hebben zojuist ronde 1 gespeeld. Want ik ga 3 rondes aan je voorleggen deze nacht. En als jij van de 30 vragen die ik in totaal ga stellen het komende uur de meeste vragen goed beantwoordt, dan win jij 2 tickets voor de foute party, de Big One. We gaan even vliegensvlug door de antwoorden heen van ronde 1. Oh nee, dit is de verkeerde die ik wilde pakken. Ja, nee, niet dat we weer vraag 7 van Stefan krijgen. Ik wilde deze pakken. Ja, dit was vliegensvlug door ronde 1-1. Antwoord op vraag 1. Vraag 1 was natuurlijk, wat betekent Cheerio eigenlijk? Nou, Justin de Wild, zeg het maar.
3: Het goede antwoord is B, een Britse uitspraak om gedag te zeggen. Nou, ik ga er weer vandoor. Cheerio!
0: Nou, dat was dus antwoord B. Even kijken hoor. Vraag 2. Wat is Donnie's grote hobby naast rappen? Dat was koken. Vraag 3. Van welke wereldberoemde boyband is Kevin Richardson lid? Dat was de Backstreet Boys. Dus antwoord A. 4. In welke taal wordt Boten Anna van Bass Hunter gezongen? Dat is C. Zweeds. Vraag 5. Wat is geen echte uitspraak van Scooter? Dat was, even kijken, life is like a football. It can roll in any direction. Ja, dat was dus niet de juiste. Vraag 6. Uit hoeveel leden bestaat de Benga Boys? Stefan, weet je die?
4: Ja, ik had 4, maar ik ben...
0: Dat klopt.
4: Oh, sick.
0: 4 was het goede antwoord.
4: Gaan we de foute party.
0: Dan, vraag 7 van Stefan. Welke 2 foute hits speelde jij net?
4: Het was de melodie van Brabant van ons Guus en de tekst van België van het goede
0: België. Vraag 8. Wie is de stem van Snolle Bollekes? Heel veel mensen hebben daar Rob Kems geantwoord. 92%. Maar het is Jurjen Govers. Rob Kems is slechts het gezicht van Snolle Bollekes. Dat was even een instinkertje. Alleen nog even vraag 9 en 10 dan. In welk jaar stapte Zayn Malik uit One Direction? Dat was 2015. Nou, 54% had dat goed beantwoord. En tot slot vraag 10. Welke artiest stond vorig jaar het vaakst in de Foute 1500? Wie was de hofleverancier? Stefan Bouwman, zeg het eens.
4: Ja, ik weet niet, ik heb ABBA gedaan.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Dat is ook ABBA. Nou, zo meteen komen we met ronde 2. Gaan we ronde 2 aan de vragen stellen. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje bij te houden is. Ik zal nog even de laatste antwoorden juist zetten. Ondertussen kun jij luisteren naar Lipstick en I'm a Raver bij Q.

0: Lipstick bij Q-Music. Dance until the world goes round and round. And I'm a raver.
1: Kane's Game Night.
2: De Foute Pub Quiz.
1: De Foute Pub Quiz.
0: Aangekomen bij ronde nummer 2. We hebben nog 20 vragen te gaan voordat we op 1 uur overigens weer een nieuw potje starten. Dus je maakt 2 keer kans deze nacht op tickets voor de Foute Party. The Big One in het Philips Stadion in Eindhoven. Stefan, jij bent er ook nog gezellig bij, gelukkig.
3: Zeker.
0: We komen zo aan bij vraag 7 van Stefan. Maar eerst hebben we nog 6 andere vragen te gaan. Je kan dus meespelen in de Q-Music app of op qmusic.nl. We gaan beginnen met ronde nummer 2.
2: Ronde 2.
1: De Foute Vraag.
0: Ja, ik dacht, ik ga het eens even omdraaien. In plaats van dat ik jou een vraag stel en jij het goede antwoord moet geven, geef ik jou nu een antwoord. En dan moet jij mij vertellen welke vraag fout is. Nou, dat klinkt misschien verwarrend, maar ik ga gelijk een voorbeeld geven. Vraag 1, die je als het goed is nu ziet verschijnen op je beeldscherm, is namelijk: het antwoord is Julia. Maar wat is de foute vraag? A. Hoe heet één van de huidige K3-leden? B. Over welke vrouwennaam gaat de hit Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek? C. Welke vrouwennaam die begint met de letter J wordt genoemd in Mambo No. 5 van Lou Bega? Of D. Welke hit van Nick en Simon met een vrouwennaam als titel kwam op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Nou, dat antwoord kan je nu geven. Ga ik ondertussen door met vraag nummer 2, of eigenlijk antwoord nummer 2. Het antwoord is namelijk zijn of haar moeder. Wat is de foute vraag? A. Wie schreeuwt Wat ga je doen met je leven naar Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun? Is dat dus zijn of haar moeder of niet? B. Naar wie verwijst de titel van Roxy Dekkers debuutalbum? Is dat haar moeder of niet? C. Wie had het nog zo gezegd volgens de hit van Jan Biggel? En D. Voor wie is de brief van André Hazes zijn zoon in zijn hit De Vlieger? Nou, welke vraag is dus niet fout? Of welke vraag is dus fout? Welke vraag wordt niet beantwoord met het antwoord zijn of haar moeder? Als het goed is, kan je de vraag zien in de app op dit moment. Zo niet, refresh hem even. Dan hoop ik dat hij het wel gewoon weer doet. Dan ga ik ondertussen naar vraag 3. Het antwoord is zaterdag. Wat is de foute vraag? A. Naar welke avond is de hit van Wakefield vernoemd? B. Op welke dag van de week speelt de hit Entourage van de bankzitters zich af? C. Welke dag begint Stef Ekkel altijd met chips en zware check volgens zijn hit Liever te dik in de kist? En D. Op welke dag van de week speelt de hit Dancing Queen van ABBA zich af? Nou, welke vraag is dus fout in dit geval? Ga ik ondertussen door met vraag 4. Het antwoord is love. Wat is de foute vraag? A. Naar welk woord was de meidengroep vernoemd waar onder andere Patty Bart vroeger in zong? B. Wat is volgens de hit van Paul Elstak net als een dans? Is love just like a dance? C. Wat is een slagveld volgens de hit van Pat Benatar? Zeg dat goed, Stefan? Is het Pat Benatar?
4: Ik ken hem niet persoonlijk. Pat Benatar, ja.
0: Oké, Pat Benatar, dan is het goed.
4: Dat ik veel.
0: D. Waar stelden zowel Fat Joe als Hathaway een vraag over in de titels van hun grootste hits? Dus wat is de foute vraag bij Love? Vraag 5. Het antwoord is Spanje. Wat is de foute vraag? A. Waar schijnt altijd de zon volgens een hit van Mart Hoogkamer? B. Uit welk land komen de leden van de meidengroep Las Ketchup? C. Welk land vertegenwoordigde Tommy Cash op het Eurovisie Songfestival met zijn hit Espresso Macchiato? En D. Naar welk land gaan de Benga Boys volgens hun grote hit? Nou, tot slot nog vraag 6, voordat we bij vraag 7 van Stefan aankomen. Vraag 6. Het antwoord is: de een is gebaseerd op de ander. Wat is de foute vraag? A. Wat is het verband tussen Atje voor de sfeer van René Karst en Give It Up van Casey and the Sunshine Band? B. Wat is het verband tussen Ik wil niet dat je liegt van Paul de Leeuw en La Solitudine van Laura Pausini? C. Wat is het verband tussen Adrenaline van Chris Cross Amsterdam en Every Time We Touch van Cascada? Of D. Wat is het verband tussen Hier Mag Alles van Marco Schuitmaker en No Limit van Too Unlimited?
4: Oh, zo.
0: Ja?
4: Ja, ik snap hem.
0: Voel je hem aankomen?
4: Wat?
0: Oh. Het is tijd voor vraag 7 van Stefan. Steven, voor de mensen die net inschakelen, wat ga je nu doen?
4: Jij hebt mij gevraagd om de melodie van een fout liedje te spelen, maar daar dan de tekst van een ander fout nummer overheen te zingen.
0: Yes.
4: Je moet de titels van beide liedjes raden.
0: Exact. Dus geen artiest, alleen de titel. Steven, take it away.
4: Ja, vandaag weet ik het... Oh nee, sorry. Vandaag weet ik het zeker. Nee, dit is moeilijk, man.

0: wel een van de moeilijkste voor mij, hoor, dit.
1: Nou, ik vind dat je het waanzinnig mee hebt gedaan. Echt geweldig.
0: Een bevalling.
1: Ik doe het je niet na, lieve vriend. Echt
0: nee,
1: waar.
0: Jij ook.
1: Nee, nou, sowieso kan ik geen piano spelen. Dus dat is wel één ding. Ja, titels van beide liedjes. Dus de tekst en de melodie. Wat heeft Stefan net gezongen? Laat het maar weten via de Q-Music app of qmusic.nl. Ik zie dat er wat berichten binnenkomen van mensen die het niet lukt om mee te spelen in de app. Ja, ik vind het zelfs ook een beetje spannend, want het is de allereerste keer dat we dit doen op deze manier. We hebben een heel systeem ervoor gehanteerd, dus het kan zijn dat hij blijft hangen. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Maar probeer hem vooral te refreshen. Ik hoop dat het beter gaat.
2: Hey joh, en anders pak je pen en papier. Dus stuur je een fotootje in de queue hebt voordat de antwoorden gegeven worden.
1: Exact.
2: Dan weten we niet wat je niet vals gespeeld, toch?
1: Op de ouderwetse manier. Ja. Dat mag ook gewoon. Als je dus lekker pen en papier erbij pakt, pak lekker snackje erbij. Dan wordt het gewoon een ouderwetse pubquiz. Ondertussen gaan we nog even door met vraag 8. Het antwoord is zij. Maar wat is de foute vraag? A. Waar moet je je handen in zetten volgens de kabouterdans van kabouter Plop? B. Welke hit van Marco Borsato begint met de zin: de blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag? C. Is Kali, in de gelijknamige hit van Django Wagner, een hij of een zij? Of D. Wie weet dat Tino Martin dit allemaal heeft verdiend volgens zijn hit? Nou, als het goed is kan je het antwoord nu invullen. Gaan we ondertussen door naar vraag 9. Dat is het antwoord: bananen. Bananen is het antwoord. Ja, ja, ja. Ik verzin het niet. Het antwoord is bananen. Maar wat is de foute vraag? A. Wat heeft de baas niet volgens de foute hit van de boswachters? B. Naar welke vrucht was het foute anthem van 2020 vernoemd? C. Naar welke vrucht smaakt iemands lippenstift volgens Katy Perry in I Kissed a Girl? En D. Of D. Welke vrucht wordt letter voor letter gespeld in Hollaback Girl van Gwen Stefani? Nou, je kan je antwoord invullen. Dan gaan we door met de laatste vraag. Dat is vraag 10 van deze ronde. Het antwoord is 3. Wat is de foute vraag? A. Tot welk getal telt Guus Meeuwis voordat het gaat gebeuren volgens zijn hit? B. Uit hoeveel leden bestond de meidengroep Atomic Kitten van origine? C. Op welke plek in de foute 1500 stond links-rechts van Snolle Bollekes vorig jaar? Of D. Hoeveel minuten moeten Carlo en Irene nog voordat het stopt volgens het refrein van hun foute hit? Nou, je kan als het goed is nu dus het antwoord geven in de Q-Music app. En daarmee is vraag 10 gesteld. En dus ronde 2 afgelopen. Ik ga weer even lekker een muziekje draaien, zodat je ook even een beetje bij kan komen. Dan kan jij, als je nu een paar minuutjes achterloopt, eventueel ook nog even alle antwoorden invullen. En pak gewoon lekker pen en papier erbij. Stel die app doet het niet, stuur dan maar gewoon je antwoorden in met een fotootje in de Q-Music app. Dan draai ik ondertussen even Michel Telo voor je. Simba!

0: Bob Marley en de Wailers bij Q-Music en Three Little Birds.
1: Kane's Game Night.
2: De foute pubquiz.
0: We hebben zojuist ronde 2 gehad. En ik moet nog even de antwoorden met je doornemen. Je kan namelijk in de Q-Music app en op Q-Music.nl meespelen met de foute pubquiz vannacht. Even kijken hoor. Het waren allemaal antwoorden waarbij je dus moest raden wat de foute vraag was. Nou, ik ga ze weer even snel met je doornemen. Ik sluit de ronde en onthul nu wat de goede antwoorden zijn, als het goed is. Hierbij. Ik moet het namelijk allemaal handmatig nu neerzetten. Dus begrijp ook, voor mij is het achter de schermen ook een beetje stressvol dat het allemaal maar goed moet gaan. Even kijken hoor. Vraag 1. Het antwoord was Julia. Wat was de foute vraag? Dat was: welke vrouwennaam die begint met de letter J wordt genoemd in Mambo No. 5 van Lou Bega? Dat is namelijk Jessica. Vraag 2. Was het antwoord zijn of haar moeder? Wat was de foute vraag? Wie schreeuwt: wat ga je doen met je leven, naar Cyndi Lauper in Girls Just Wanna Have Fun? Dat was antwoord A, want dat schreeuwt haar vader naar haar. Vraag 3. Het antwoord zaterdag. Wat was de foute vraag? Dat was antwoord of vraag D. Op welke dag van de week speelt de hit Dancing Queen van ABBA zich af? Eerste twee woorden van het nummer Dancing Queen: Friday night. Dus het is natuurlijk de vrijdag. Vraag 4. Oh, ik moet natuurlijk ook even laten zien of je die antwoorden dan goed had. Dus dan moet ik ook klikken. Continu multitasken. Mannen kunnen niet multitasken, jongens. Dan weet je dat. Vraag 4. Het antwoord was love. Wat was de foute vraag? Dat was B. Wat is volgens de hit van Paul Elstak net als een dans? Dus live. Life's like a dance. Dus niet love. Vraag 5. Daar was het antwoord Spanje. Wat was de foute vraag? C. Welk land vertegenwoordigde Tommy Cash op het Eurovisie Songfestival met zijn hit Espresso Macchiato? Dat was namelijk Estland. Dan gaan we naar 6. Het antwoord is: de een is gebaseerd op de ander. Wat is de foute vraag? Dat was D. Wat is het verband tussen Hier mag alles van Marco Schuitmaker en No Limit van Too Unlimited? Dan komen we aan bij vraag 7 van Stefan. Stefan Bouwman, Hallo. Jij speelde net een liedje op de piano.
3: Ja.
0: Maar zong de tekst van een andere foute hit. Welke twee liedjes waren dat?
3: Hij kwam als een dieseltje op gang, dus ik snap als je hem niet had. De tekst was van Lotje, van Jobke en Roeland. En de melodie was van Jolien, Dolly Parton.
0: Geweldig. Nou, ik hoop dat je het goed had. Overigens, misschien dat je het tot nu toe al is opgevallen, maar bij vraag 7 van Stefan hebben de twee liedjes dus altijd wel een soort verband met elkaar. Want in dit geval waren het twee namen.
3: Oh, dat had ik helemaal niet door zelf.
0: Dat zou ik ook niet eens door gehad.
3: Nee,
0: en bij de eerste waren het twee plaatsen.
3: Oh, natuurlijk, België en Brabant. Ja, nou, helemaal niet door gehad. En bij de volgende is het... Nee, grap.
0: Nee. Even kijken, dan gaan we naar vraag 8. Het antwoord was zij. Wat was de foute vraag? A. Waar moet je je handen inzetten volgens de kabouterdans van Kabouter Plop? Het komt namelijk helemaal niet voor in dat liedje. Wel overigens in de Juf Ank natuurlijk. Ik ben Ank en wie ben jij? Zet je handen in je zij. Vraag 9 was het antwoord bananen. Wat was de foute vraag? Naar welke vrucht smaakt iemands lippenstift volgens Katy Perry in I Kissed a Girl? Dat was namelijk cherry lipstick, dus kersen. En tot slot hadden we nog vraag 10. Het antwoord was 3. Wat was de foute vraag? Dat was antwoord C. Op welke plek in de foute 1500 stond links-rechts van Snolle Bollekes vorig jaar? 60% had het goed, want Snolle Bollekes met links-rechts stond vorig jaar op plek 2 in de foute 1500. Ga ik heel even kijken naar het klassement op dit moment. Ik zie dat Paulien momenteel op nummer 3 staat in het klassement. Op 2 staat Desiree. En op 1 momenteel, helemaal aan top, Isis. Goeienacht.
4: Goeienacht.
0: Hey, wat ben jij goed bezig, man.
4: Ja, zeker.
0: Ben even benieuwd, Isis, in welke setting zit jij dit nu te spelen?
4: Ik zit in de auto met mijn ouders. We komen net van Harry Styles.
0: Nou, wat leuk. Dus je moet helemaal naar huis rijden en dan dacht ik, ga lekker meespelen met de pubquiz.
4: Ja.
0: Wat heerlijk. Ja, dan wilde ik dus vragen, Isis, om je even een steuntje in de rug te geven. Is er dan nog even een foute beuker die ik voor je kan draaien? Maar ik heb zo'n vermoeden welke kant van een opgaan met het liedje dat je graag zou willen horen.
4: Ja, dat klopt. What makes you beautiful from One Direction?
0: Nou, die ga ik dan lekker voor je draaien. En blijf lekker meespelen, Isis. Veel plezier nog even onderweg terug.
4: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dan ga ik One Direction even voor je draaien. Gaan we zo verder met ronde 3. Hoi, hoi.

0: speciaal voor Isis, die momenteel bovenaan in het klassement staat van de Foute Pub Quiz. One Direction, What Makes You Beautiful?
1: Kane's Game Night. De Foute Pub Quiz.
2: De Foute Pub Quiz.
0: Nog maar 10 vragen te gaan in de Foute Pub Quiz. En dan weten we wie de eerste paar tickets wint voor Q-Music Foute Party, The Big One. Mocht je nou straks niet die tickets winnen voor 1 uur, geen zorgen. Vanaf 1 uur spelen we gewoon een nieuw potje. Beginnen we weer helemaal van nul af aan. En dan om 2 uur wordt dan bekend wie dan de tweede winnaar is van 2 tickets voor de Foute Party. Maar voordat we daaraan toekomen, hebben we eerst nog de laatste ronde van dit potje. Ik pak het nog even erbij. Dat is namelijk deze ronde.
1: Ronde 3.
2: DJ Deuntjes.
0: DJ Deuntjes. Ik heb namelijk aan al mijn lieve Q-collega's gevraagd om even een koptelefoon op te zetten waar ik dan een foute hit op afspeel. En of ze dan even in een microfoon zouden willen neurien wat zij horen. En nu is mijn vraag aan jou. Wat neurien mijn collega's? De ene is er een stuk beter in dan de ander. De een wordt een stuk duidelijker dan de ander. Stefan, jij zit hier natuurlijk ook straks voor vraag 7 nog steeds.
3: Nou, we gaan niet neurien.
0: Nee, je gaat niet neurien. Jij gaat gewoon je dingetje spelen. Maar ik wil jou wel even als klankbord gebruiken of je zegt dat ik iets 2 keer moet herhalen of niet.
3: Oh, dat is goed.
0: Ja? Oké. Dan komt hier vraag nummer 1. Dit is Mattie Valk.

0: En in welk ziekenhuis ligt hij? Nou, je mag het herhalen, maar het heeft geen zin. Ik herken het helemaal.
1: Ik hoorde zelfs een beetje dit liedje nog door zijn koptelefoon heen komen.
0: Doe nog eens.
1: Nu nog eens. Oké, dat is dit, man. Een klein stukje.

0: als je hem hebt, dan heb je hem hoor. Okay, en dat geldt voor alles wat je nu gaat horen. Want het kwartje moet gewoon bij je vallen.
1: Moeilijke ronde dit.
0: Vraag nummer 2 van deze ronde is Marieke.

0: Kijk even naar Stefan.
1: Ja, ik ben hier blijkbaar gewoon heel slecht in. Ik ben geen goed
0: antwoord. Maar één keertje dan nog één keertje.
1: Geen idee. Oh.
2: Ja, hij valt.
0: Nou, dat is Marieke dan. Dan gaan we naar vraag 3. Dat is Domien.

0: geen idee, doet. Ik heb geen idee.
1: Ik zie dat er nog nul antwoorden zijn verstuurd. Dus ik hoop dat...
0: Snap ik. Mensen denken, wat er gebeurt hier? Iedereen krijgt een aneurysme.
1: Dat mensen wel een beetje meekrijgen wat er gebeurt.
0: Ja, die van Marieke, die was uiteindelijk wel.
1: Ja, die kon je
0: deze
1: hebben.
0: Deze mag je echt ook nog wel nog een keer doen, hoor.
1: Oké, doe deze nog één keertje van Domien.

0: Vul maar wat in. Vraag 4. Dit is Tom en Joe met z'n tweetjes. Ah, ik zie iemand ja knikken. Dus.
1: Ja, deze heb ik wel. Okay. Maar ja, misschien andere mensen niet, hè?
0: Nou, doe ik me nog zeker nog één keer. Ja, ga ik naar vraag 5.

Nou, dat was Wim van Helden. Ondertussen ben ik ook even aan het kijken of het helpt als ik de andere vraag verberg. Want nogmaals, dit is dus voor het eerst dat we dit doen. We hebben een heel systeem hiervoor ontwikkeld in de Cubius Cap en Cubius.nl. Maar het is allemaal ook een beetje trial and error om te kijken of het werkt. Dus ik ben nu de voorgaande vragen die we al hebben behandeld, ben ik even aan het verbergen voor je. Zodat hopelijk je telefoon misschien niet vastloopt, omdat het dan minder laat ruimteproces nodig heeft. Nou goed, we gaan door naar 6. Dit is Judith Eijk.

0: Nou, ik hoop dat het kwartje valt.
1: Even van allemaal alles, hè?
0: Ondertussen krijgen we dit nog. Vraag C van Stefan.
1: Zo blij dat ik niet hoef te neurien. Dit is mijn favoriet, moet ik erbij zeggen.
0: Oké, je hoort zo meteen een liedje waarbij Stefan op de piano één foute hit speelt. En vervolgens zingt hij de tekst van een andere foute hit over de melodie van de ene foute hit. En de vraag is, wat zijn de titels van allebei de foute hits? Stefan, take it away.

0: ik ben benieuwd. Ik denk dat dit wel makkelijker te raden was dan alle Q-DJ's bij elkaar. Oké, nou dan gaan we. Ik had eigenlijk een klein telfoutje gemaakt, want je bent nu vraag 8 geweest.
1: Oh, fuck.
0: Vraag 7. Okay. Maar dat geeft niks. We doen nog even vraag 9 snel. Dat is Lars Boelen.

0: Oh.
1: Reageer. En nu hoor je me ineens. En tot slot, vraag nummer 10 is Vincent Pronk.

0: Ik denk dat we hem zo wel hebben, toch? Nou, je kan je antwoorden nog invullen in de Q-Music app of op Q-Music.nl. Ik hoop dat er wat duidelijkheid uit voortkomt.
1: Echt moeilijk.
0: We lopen gierend uit, want het is al bijna 1 uur. Oh. En we moeten de antwoorden ook nog herhalen. Na 1 uur gaan we even de antwoorden doornemen. En dan bellen we ook gelijk even de winnaar van ronde 1 van de foute pubquiz.
1: En dan komt er een ronde 2 ook, hè?
0: Ja, er komt ook nog ronde 2. Eerst Nena, Kim Wild.

0: Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime bij Kim Music. Maakt het ondertussen 1 uur. Het Kim Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog flitsers op de A4 van Leiden richting Amsterdam bij hectometerpaal 11.6. Ook op de A4 van Leiden richting Den Haag bij 41.3. De A9, Diemen richting Amstelveen, staan ze bij 10.8. En tot slot op de A15 van de Maasvlakte richting Rotterdam bij 53.5.
2: Games Game Night. De Foute Pubquiz. De Foute Pubquiz.
0: Ik heb denk ik nog nooit zo weinig muziek gedraaid in de nacht.
3: Nou. Ja.
0: En ik moet mijn excuses ervoor aanbieden als je dat irritant vindt. Maar we hebben eigenlijk gewoon 1 grote pubquiz show vannacht. Dus we gaan een beetje alle radioregels verbreken. Maar geloof mij, vanaf 2 uur is het non-stop muziek. Dan
3: ja, er zit er niet excuus voor aan te bieden. Dat is wel superleuk, heen.
0: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. We zaten net in ronde 3 van spel 1. Want we gaan straks beginnen aan spel 2. Het is verwarrend, jongens. Het is verwarrend. En daarbij was de vraag: wat neurie je de Q-DJ's? Welke foute hit neurie je de Q-DJ's? Nou, laten we ze allemaal even doornemen. Ondertussen zorg ik dat je niet meer antwoorden kan invoeren in de Q-Music app of op qmusic.nl. Anders is het natuurlijk vals spelen. We hadden allereerst Mattie Valk. Nou, let op, daar komt-ie.

overigens was het goede antwoord net Paul de Leeuw met Vlieg met me mee. En dit is natuurlijk Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Nou, toen kwamen we bij Domien Verschuren.

natuurlijk Martin Garrix met Animals. Dan, vraag 4 waren Tom en Joe met z'n tweetjes. Mika met Grace Kelly. Dan kwamen we bij

is een ingetogen versie. Oh, toch niet meer ingetogen. Jan Smit en Gerard Joling. Die heb je niet voor even. Met echte vrienden natuurlijk. Nou, toen kwam Judith Eijk. Steven kijkt me echt aan met een gezicht.

Nou, dan hadden we nog Bas van Nimwegen. Let op. Steven, kijk maar aan, ik hoor hem nog steeds niet. Let op, ik ga ze allebei tegelijk...

Mohambi met Bumpy Ride was dat. Lars Boelen, die was denk ik op zich wat te doen. Dat was... Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En tot slot hadden we Vincent Ponk.

Wolter Kroes natuurlijk met Viva Hollandia. Nou, als je... Even kijken hoor. Ik ga nu alle antwoorden nog even doornemen. Laten we zeggen, binnen 5 minuutjes bellen we even de winnaar van ronde 1. En dan gaan we daarna ook nog beginnen aan ronde 2. En dan zijn alle standen weer op nul gezet, hè? Dus dan kunnen we weer helemaal van begin af aan beginnen. En dan maak je weer kans op tickets voor de foute party.

0: Marco Schuimaker met Engelbewaarder bij Je Music. Rectificatie. Ik zie dat ik een klein foutje heb gemaakt. Ik ben ook maar een mens. Ik heb wellicht bij het antwoord van Judith Eijk in de Neuri-ronde het antwoord ingevoerd dat komende ronde pas voorbij komt. In ronde 3. Dus zie het als een gratis antwoord dat ik je nu alvast geef. Dat je straks in ronde 3, als Judith weer gaat neurien, want er komt in ronde 3 weer nieuw geneurie aan.
1: Zin in.
0: Dat dan uiteindelijk dat antwoord wat daar dus is verschenen tot zijn recht komt. We missen nog één ding trouwens, Stefan. Mm-hmm. En dat is dat jij... Heb jij nou nog gezegd welk liedje
1: je
0: hebt gespeeld?
1: Nee, je vroeg er niet naar, liever.
0: Nee, excuseer. Welke liedjes heb jij net gespeeld?
1: Het was de tekst van Baby van Justin Bieber over Kleine Jongen van André Hazes.
0: Kijk.
1: Zeker.
2: Kane's Game Night. De Foute Pubquiz. De Foute Pubquiz.
0: Oké, denk ik, waar hebben deze mensen het in hemelsnaam over? We spelen vannacht de Foute Pubquiz, omdat het de stemweek is voor de Foute 1500. En je maakt kans op 2 tickets voor Q-Music Foute Party, The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Zometeen beginnen we aan ronde 2. Dat wordt dus een geheel nieuw spel. Beginnen we weer helemaal van nul af aan. Maar eerst moeten we nog bekendmaken wie de winnaar is van ronde nummer 1. En die heb ik aan de telefoon. Goedenacht, met wie? Hallo?
3: Hi.
0: Hallo, met wie?
3: Met Desiree.
0: Desiree, gefeliciteerd! Ik hoor helemaal niks.
3: Ja,
0: we
3: zijn hier helemaal
0: flabbergasted. Desiree, jij wint 2 tickets voor de Foute Party, The Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven op 20 juni.
3: Super, dankjewel.
0: Voor de goede orde, jij had 18 van de 30 vragen goed. En er is geen enkel andere persoon die dat ook is gelukt. Dus ja, gefeliciteerd. We gaan die tickets naar je opsturen.
3: Dankjewel. Ja, we zitten hier met een aantal, dus we hebben samen gespeeld. Dus,
0: nou, wat leuk. En zit je op de bank of zit je in de auto? In welke setting zitten we?
3: Nee, we zitten thuis op de bank.
0: Gewoon lekker mee te spelen?
3: Ja.
0: En heb je dan, zat je toevallig de radio te luisteren en dacht je, we doen mee? Of ben je hier helemaal voor opgebleven? Of wat moet ik me hierbij inbeelden?
3: We hebben dit vorige week op de radio gehoord. Dus normaal was je zo, oh leuk, we gaan gewoon meespelen.
0: Nou, geweldig, Desiree. Dat vind ik mega leuk om te horen. Ja, we gaan die tickets naar je opsturen. Het komt jouw kant op.
3: Super, dankjewel.
0: En fijn weekend, hè? Leuk dat je meespeelde.
3: Hetzelfde.
0: Zometeen. Hetzelfde, ik heb het bedacht. Ik heb het speel niet mee, hoor. Maar bedankt. Zometeen spelen we ronde 2 na Human League. Don't You Want Me bij Q Music.

0: Nike Music and Don't You Want Me.
1: Kane's Game Night.
2: De foute pubquiz.
0: Het is tijd voor potje 2, ronde 1. Dus we gaan weer helemaal opnieuw beginnen. Zometeen zie je als het goed is weer de eerste vraag verschijnen in beeld. Je kan trouwens meedoen in de Q-Music app en op qmusic.nl. Daar zie je gewoon een vakje met speel mee met de foute pubquiz. Mocht het nou allemaal vastlopen, want het kan dat dat gebeurt. Het is nog foutgevoelig, want het is de allereerste keer dat we dit doen. Vergeef het me en speel dan lekker mee met pen en papier. Want het is ook gewoon leuk om een pubquizje te spelen op de bank. Toch, Stefan Bouwman?
3: Zeker waar. Ik heb wel het idee dat het 2:30 gaat worden. Maar goed, dat is weer wat anders.
0: En we hebben geen haast wat dat betreft. Oké, we gaan beginnen met ronde nummer 1. Zorg dat je klaar staat met de Q-Music app. En zet je radio hard aan.
2: Ronde 1.
1: Foute kennis.
0: Er zijn gewoon weer algemene vragen, algemene kennisvragen over foute muziek. En je hoorde hem net al even met Engelbewaarder. Vraag 1 krijg je niet van mij, maar van een van de grootste foute iconen uit de foute 1500.
4: Hoi, ik ben Marcus Schuitmaker. Ben je klaar voor een nieuwe ronde? Hier komt de eerste vraag. 2 jaar geleden stond ik met Engelbewaarder op nummer 1 in de foute 1500. Maar waar gaat Engelbewaarder eigenlijk over? A. De liefde van mijn leven die mij door dik en dun helpt. B. Op het nippertje ontsnappen aan een auto-ongeluk. C. Iemand die zich bekeert tot het christelijk geloof. Of D. Bier. Ik ben benieuwd of je het weet.
0: Of D. Bier. Vraag 2 is: welke danspas komt niet voor in de Macarena? Is dat A. Je voeten aantikken. B. Je handen op je schouders zetten. C. Je handen in je zij zetten. Of D. Een kwartslag draaien met je lichaam. Ik ga ondertussen gewoon door met vraag 3, want je hebt straks een liedje de tijd om alle vragen nog een keer na te lopen. Weet wel, als je eenmaal op versturen drukt, kan je niet meer aanpassen. Vraag 3. Wat is de Nederlandse vertaling voor Dragostea Dintai? Natuurlijk het nummer is van Ozone. Vreze, vreze, oeba, oeba, hey. Dat is de Dragostea Dintai. Maar wat betekent het eigenlijk in Nederlands? A. Terug in de tijd. B. Liefde onder de lindeboom. C. Draken in de tuin. Of D. Voetstappen in het Rozenpark. Nou, kom maar door. Dan gaan we naar vraag 4. Waar staat OBZ voor? OBZ had natuurlijk het foute anthem een paar jaar geleden met Ik ben Kachel. Ik ben Kachel. Het zijn 4 jonge gasten, 4 studenten. Maar, of nee, 3 jonge gasten moet ik zeggen. Excuseer, 3 jonge gasten, 3 studenten. Maar waar staat OBZ voor? Is dat A. Olaf, Ben en Zep? De namen van de gasten. B. Oude Beeld Zeil. Wat de plek is waar ze vandaan komen. C. Onbeperkt bier en zon. Of D. Ochtendbierzuipers. Nou, kom maar door. Yes, dan gaan we naar vraag 5. Welke stelling over K3 klopt niet? Dus er is 1 stelling die niet klopt. Is dat A. Gert Verhulst richtte K3 op in de jaren 90. B. K3 was van origine bedoeld als act voor volwassenen. C. De haarkleuren van K3 vormen intentioneel de kleuren van de Belgische vlag. Of D. Er bestaat een Zuid-Afrikaanse versie van K3. Ja. Welke van deze stellingen over K3 klopt niet? Vraag 6. Wat betekent Waka Waka in de WK-hit van Shakira? Is dat A. Doe het? Doe het. Ik kan go, doe het. Ga naar die tequila party.
3: Tequila party.
0: Ja. Doe het is het B. Het is tijd. C. WK. Waka waka. Het betekent gewoon WK, WK. Of D. Schieten. Want je schiet natuurlijk de bal in het doel. Dan komen we aan bij... Oh, oh, oh. Vraag 7 van Stefan.
3: Jij hebt ook zo lekker, hè?
0: I love it. Stefan, jij gaat een liedje spelen. Of eigenlijk 2 liedjes spelen. Jij zingt de tekst van de ene foute hit over de melodie van de andere foute hit. En de vraag is, welke 2 titels van de liedjes zoeken we?
3: Ja.
0: Take it away.

0: Ik klap ook wel even mee. Okay. Gevoelig. Hey, geweldig.
1: Mooi, hè?
0: Ik denk dat hij niet heel moeilijk was. Nou ja, misschien dat de melodie wel moeilijk. Ik weet het natuurlijk.
1: Je moet ook maar weer de titel weten.
0: Zo is dat ook. Ja, titels van allebei de hits. Dus tekst en melodie. Stefan, bedankt. De huispianist.
1: Ga weer.
0: We gaan door met vraag 8. Wat is de echte naam van Busy? Busy die je natuurlijk kent van traag.
1: Sorry, hij stond eraan.
0: Wat is de echte naam van Busy? Is dat A. Francis Edusai? Is dat B. Leendert Roelandschap? C. Alex van der Zouwen? Of D. Olivier Locadia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Locadia.
0: Locadia. Olivier Locadia. Nou, kom maar door. Gaan we naar vraag 9. Van welke Duitsstalige artiest is de foute hit Verdammt, ich lieb dich? Is dat A. Helene Fischer? B. Falco? C. Scooter? Of B. Matthias Reim? Dat is vraag 9. En de laatste vraag is: welke reden wordt niet genoemd in de tekst van de foute hit Joost? Je weet wel, Joost is anders geaard. Ja, die. Waarom hij dan anders geaard zou zijn? Dus welke reden wordt niet genoemd in dat nummer van Joost? Is dat A. Joost las liever een boek dan dat hij uitging? B. Joost ruilde zijn stoere autobus tegen een pop en een wekker? C. Joost werd niet geëlektrocuteerd? Of D. Joost zoende als puber nooit met meisjes. Dus welke van deze drie of vier dingen werd niet genoemd in de tekst van Joost? Nou, dan hebben we ze alle 10 gehad volgens mij voor deze ronde. Ik geef je even een paar minuutjes de tijd om dit allemaal nog te beantwoorden. Mocht je ook een paar minuutjes achterlopen met radio luisteren, dan kan dat. En nogmaals, ja, mocht het dus vastlopen, ik krijg wel een paar berichten binnen dat het dus niet lukt om antwoorden te geven. Ik hoop het wel. Maar vergeef het me, het is echt een soort test omdat het dus de eerste keer is. Maar we gaan het zien. En doe dan gewoon lekker mee met pen en papier. Ik kom over 3 minuten bij je terug met de antwoorden na Lab

0: King Africa, La Bomba bij Q-Music. Ja, we hebben ronde 1 gehad van de Foute Pub Quiz, deel 2. Vliegers vlug even door de vragen en de antwoorden heen. Vraag 1 ging natuurlijk over Marco Schuitmakers Engelbewaarder. Hij vroeg het zelf, waar gaat Engelbewaarder eigenlijk over?
1: Het goede antwoord was antwoord B. Op het nippertje ontsnappen aan een auto-ongeluk. Ja, stiekem is het een zwaarder nummer dan je zou denken.
0: Ja, het is een feestelijk nummer, maar de tekst is eigenlijk heel droevig als je erover nadenkt. Het gaat allemaal niet over de liefde en leuke dingen. Het gaat over op het nippertje ontsnappen aan een auto-ongeluk. Vraag 2 was, welke danspas komt niet voor in de Macarena? Nou, 93% had het goed beantwoord. Het is inderdaad je voeten aantikken. Dat gebeurt helemaal niet. Vraag 3, wat is de Nederlandse vertaling voor Dragostea Dintai? Ja, nu ga ik toch twijfelen of mensen niet gaan hebben zitten googlen, hoor. Als 61% inderdaad zegt dat het liefde onder de lindenboom is, dan moet je wel heel goed kunnen gokken. Maar goed, ik reken het gewoon goed. Als je goed hebt gegokt, dan heb ik goed gegokt. Vraag 4, waar staat OBZ voor? Dat is oude beeld zelf, zoals toevallig 58% goed heeft geraden. Want 58% komt natuurlijk uit oude beeld zelf, dus die weet dat. Vraag 5, welke stelling over K3 klopt niet? Leuk, dit was echt. Dit ging allemaal om de 25%, 25%. 32% heeft het bij het juiste eind. Gert Verhulst richtte K3 op in de jaren 90. Dat klopt inderdaad, want Gert Verhulst heeft helemaal niet K3 opgericht. K3 is namelijk opgericht door de beste man, Niels William. Ja, Stefan, kijk me aan, ik heb nog nooit van deze naam gehoord. Ik
2: kent hem niet.
0: Maar Niels William is inderdaad de man achter K3... die het dus eerst als een soort tegenhanger van de Spice Girls wilde neerzetten in België. En toen is er iemand geweest, toen hadden ze een inzending gedaan voor het Eurovisie Songfestival. En toen is er iemand geweest in de jury bij het Eurosong, zoals dat in België heette, die heeft gezegd, jullie maken kindermuziek, jullie moeten hier lekker gaan aansluiten bij Studio 100. En toen zijn ze gaan aansluiten bij Studio 100. The rest is history. Nu staan ze voor 700.000 man in Antwerpen in Nederland. Goed, we dwalen af. Vraag 6. Wat betekent Waka Waka in de WK-hit van Shakira? Dat is inderdaad Doe Het, zoals 71% goed had.
2: Doe Het.
0: Oh, en daar komt-ie. Vraag 7 van Stefan. Stefan, jij speelde net een liedje. Een fout lied. Welke twee waren het?
3: De tekst van Terug in de Tijd van Yves Berendsen en de melodie van If I Could Turn Back Time van Cher.
0: Nou, leuk. Terug in de Tijd.
1: Het goede antwoord was...
0: Oh, nee, Marco. Ja, Marco.
3: Het antwoord was Terug in de Tijd van Yves Berendsen.
0: Ongelooflijk. Wat is de echte naam van Busy? Weet je dat, Stefan?
3: Nee, ik weet wel welke het niet waren.
0: Want, ja, jij kent natuurlijk Olivier Locadia.
3: Locadia, ja.
0: Locadia, dat is natuurlijk...
3: Willy Wartaal. Is Alex niet...
0: Alex van der Zouw is Kraantje Papi.
3: Kraantje Papi, ja.
0: Francis Edusa is Frenna.
3: Oh,
0: ja, en Busy, de meest vieze man die je kent als het gaat om muziek met billen schudden. En die heet dus Leendert Roelandschap. Dat is dus echt waar. Nou, dan ga je nooit meer hetzelfde kijken naar Busy. Vraag 9. Van welke Duitsstalige artiest is de foute hit Verdammt, ich lieb dich? Dat is Matthias Reim. En vraag 10 is tot slot, welke reden wordt niet genoemd in de tekst van de foute hit Joost, waarom hij anders geaard zou zijn? Dat is, Joost las liever een boek dan dat hij uitging. Dat heb ik helemaal verzonnen. Zometeen gaan we door met ronde nummer 2 van de foute pubquiz. Eerst even een beetje muziek draaien. Dit is Paul Elstak, Love You More bij Q-Music.

0: Chip Boyle, zag jongen. Love You More bij Kim Music.
1: Kane's Game Night.
2: De Foute Pub Quiz.
1: De Foute Pub Quiz.
0: We gaan beginnen aan ronde nummer 2. Je kan meespelen in de Q-Music app en op qmusic.nl mocht je net invallen. Want als jij voor 2 uur, of nou ja, we gaan nog maar zien of het 2 uur wordt of misschien wat later. Als jij na de 30 vragen die zijn gesteld in deze ronde uiteindelijk de meeste vragen goed hebt beantwoord. Dan win je 2 kaarten voor Q-Music Foute Party, The Big, Big One. Dat is een lange titel.
3: Ja.
0: Stefan, ben jij klaar voor ronde nummer 2?
4: Ja, zeker. Alvast vraag 7.
0: Ja, alvast vraag 7. Nou, komt die aan.
2: Ronde 2.
1: Het Foute Verband.
0: Ronde 2, het Foute Verband. Ik noem steeds 2 artiesten uit de Foute 1500. Met vervolgens de vraag: wat is geen verband tussen die 2 artiesten? Nou, daar gaan we. We beginnen met vraag 1. Mart Hoogkamer en Robert van Hemert. Wat is het Foute Verband? Dus wat is geen verband tussen deze 2 artiesten? A. Ze zijn familie van elkaar. B. Er zit een letter Z in de titels van hun doorbraakhits. C. Ze hebben allebei een duet uitgebracht met Donnie. Of D. Ze hebben allebei een nummer 1 hit in de top 40 gehad. Nou, dat is vraag 1. Dan gaan we door met vraag 2. Shaggy en Sean Paul. Sean Paul, bang bang. Kom ik een beetje door. Wat is het Foute Verband tussen deze 2 artiesten? A. Hun artiestennamen zijn hetzelfde als hun echte namen, waarmee ze door het leven gaan. B. Ze hebben ooit samen een nummer uitgebracht. C. Ze komen allebei uit Jamaica. Of D. Ze scoorden in de zeros allebei een nummer 1 hit in de top 40. Nou, antwoord kan je invullen. Gaan we ondertussen naar vraag 3. Vraag 3 gaat over Gordon en Gerard Joling. Wat is het Foute Verband tussen Gordon en Gerard Joling? A. Ze waren allebei ooit coach bij The Voice. B. Ze hebben allebei ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. C. Ze scoorden allebei voor het laatst een top 40 hit in 2013. Of D. Ze hebben allebei ooit een eigen radioprogramma gehad. Nou, Gordon en Gerard Joling, wat is het Foute Verband? Vraag 4 gaat over Britney Spears en Justin Bieber. Wat is het Foute Verband? A. Beide artiesten werden wereldberoemd als tiener. B. Ze hebben allebei ooit al hun haar afgeschoren. C. Beide artiesten werden bekend door covers te delen op YouTube. Of D. Hun grootste foute hits hebben allebei Baby in de titel. Nou, dat is vraag 4. Wat vind je te lachen, Stefan?
3: Nee, ik moet gewoon, YouTube moest gewoon lachen.
0: Oké, okay, ja. Vraag 5. One Direction en Westlife. Wat is het Foute Verband? A. Beide boybands zijn opgericht door Simon Cowell. B. Alle leden van beide boybands komen uit het Verenigd Koninkrijk. C. Beide boybands bestonden van origine uit 5 leden. Of D. Beide boybands hebben leden gehad die de groep voortijdig verliet. Of verlieten. Vraag 6 gaat over Kris Kross Amsterdam en Henny Huisman. Wat is het Foute Verband tussen Kris Kross Amsterdam en Henny Huisman? A. De mannen van Kris Kross Amsterdam zijn familie van Henny Huisman. B. Ze stonden vorig jaar allebei in de Foute 1500. C. Henny speelt in een videoclip van Kris Kross Amsterdam. Of D. De mannen van Kris Kross Amsterdam hebben ooit meegedaan met de mini-playback show. Nou. Dan voel je hem aankomen. Dan voel je hem aankomen, want we komen bij vraag 7. Vraag 7 van Stefan. Stefan, voor de mensen die ingetuned zijn net, wat ga je nu doen?
4: Ik ga op jouw verzoek de melodie van een fout liedje spelen, maar dan zing ik de tekst van een ander fout liedje eroverheen.
0: En de vraag is, wat zijn de titels van beide foute hits? Ik zeg het er alvast bij, want we hebben tot nu toe al 3 keer gemerkt, of nee, 4 keer zelfs, de liedjes, dus de titels van beide liedjes, hebben enigszins met elkaar gemeen. Ze hebben een soort gemene deler.
4: Cheryl.
0: Stefan, take it away.

0: Ik vind het... Oh, sorry, de galm zat nog aan. Ik vind het zo ongelooflijk knap, Stefan. En dat meen ik echt. Dat je, dit, je hebt dus nu 6 liedjes uit je hoofd... Nou, niet uit je hoofd.
1: Nee, niet uit mijn hoofd, hoor.
0: Maar dat je dus de tekst van het ene nummer over de melodie... Ik vind het oprecht heel knap dat je dit kan.
1: Dankjewel.
0: Goed, wat zijn dus de titels van allebei de liedjes? Nou, zou die moeilijk zijn?
1: Nou, je moet het maar weten.
0: Ja, je moet het maar weten. Cheryl, je moet het maar weten.
1: Cheryl.
0: Ja, je kan dus antwoord geven in de Q-Music app en op Q-Music.nl. Gaan we ondertussen nog even door met vraag 8, 9 en 10. Vraag 8, Goldband en Jan Biggel. Wat is het foute verband? A, ze waren allemaal stuk. Wat zie je
1: te lachen? Nee, gewoon die zin. Ik had heel veel zinnen die jij vanavond hebt gezegd nooit verwacht te horen. Goldband en Jan Biggel, wat is het verband?
0: Nee, wat is het foute verband?
1: Ja, het fout, nou ja, maak het uit.
0: Goldband en Jan Biggel, wat is het foute verband? A, ze waren allemaal stucadoors voordat ze zangers werden. B, ze stonden vorig jaar allebei met maar 1 hit in de foute 1500. C, beide acts komen uit Brabant. Of D, beide acts stonden in 2022 in de Nederlandse top 40. Nou, kom maar door met je antwoord. Gaan we door met vraag 9. Komt weer zo'n zin, Stefan. Brainpower en M&M.
1: Nou, die vind ik nog best wel...
0: Ja, die ligt nog wel enigszins bij elkaar. Ja. Wat is het foute verband? A, beide rappers zijn ouder dan 50 jaar. B, ze scoorden in de top 40 allebei een nummer 1 hit in 2002. C, hun echte achternamen beginnen allebei met de letter M. Of D, ze zijn allebei opgegroeid zonder vader. Nou, ja, kom maar door. Tot slot hebben we vraag nummer 10. ABBA en Fleetwood Mac. Wat is het foute verband? A, beide acts bestonden uit getrouwde stellen. B, beide acts scoorden veel hits in de jaren 70. C, van beide acts zijn alle leden nog levend. Of D, beide acts komen van origine uit Europa. Nou! Kom maar door met je antwoorden in de Q-Music app of op Q-Music.nl. Of noteer het even lekker. Ik geef je 2,5 minuut de tijd om nog even rustig tot adem te komen en alle antwoorden in te voeren. Dan kom ik straks bij je terug met alle antwoorden. Now One Direction.

0: maar Robert van Hemert met zoet-zout-zuur haalde het slechts tot 4. Zodoende. Vraag 2. Sherry en Jean-Paul. Hun artiestennamen zijn hetzelfde als hun echte namen. Dat is niet zo. Sherry heet namelijk niet Sherry. Ik zal je eens even opzoeken hoe Sherry eigenlijk wel heet.
1: Kan
0: ja.
1: Googelen?
0: Ja, even snel. Orville Richard Burrell. Ja, dat is goede voorbereiding, hè? Maar gelukkig kunnen we snel googelen. Jean-Paul heet overigens wel gewoon echt Jean. Jean-Paul zijn zijn eerste twee namen. Vraag 3. Gordon en Gerard Joling hebben niet allebei ooit een eigen radioprogramma gehad. Ze waren natuurlijk wel allebei coach bij The Voice Senior. Ze hebben allebei ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Ze hebben toevallig allebei voor het laatst een top 40 hit gehad in 2013. Maar Gordon heeft wel een eigen radioprogramma, momenteel zelfs nog, ook vroeger gehad. Sterker nog, op deze FM waar je nu naar luistert, nog voordat Q-Music Q-Music was, zat Gordon op deze FM. Gelukkig niet meer. Zeg ik dat erop? Maar Gerard Joling heeft nooit een radioprogramma gehad, zover ik weet. Vraag 4. Britney Spears en Justin Bieber. Wat is het foute verband? Beide artiesten werden bekend door covers te delen op YouTube. Ja, Steven, je moest er al even om lachen.
1: Ja, natuurlijk, die man. YouTube was nog vloeibaar toen Britney Spears al bezig
0: exact.
1: Was.
0: Exact. Ja. YouTube komt natuurlijk uit 2006 en Britney Spears niet. Zo ik weet. Vraag 5. One Direction en Westlife. Wat is het foute verband? Veel mensen die stemden op beide boybands zijn opgericht door Simon Cowell. 43% dacht dat, maar dat is wel zo. Beide boybands zijn opgericht door Simon Cowell. Wat is dan niet zo? Nou, alle leden van beide boybands komen uit het Verenigd Koninkrijk. Westlife komt namelijk uit Ierland. En ook Niall Horan van One Direction komt natuurlijk ook uit Ierland. En dat is niet het Verenigd Koninkrijk. Vraag 6. Chris Cross Amsterdam en Henny Huisman. Wat is het foute verband? Nou, de mannen van Chris Cross Amsterdam hebben natuurlijk helemaal nooit meegedaan met de mini-playback show. Ik denk dat ze überhaupt te jong waren daarvoor. Ik denk dat dat helemaal nooit overlap heeft gehad met hun jeugd.
1: Ja, dus denk het wel. Wij zijn denk ik een beetje even oud. Wel meegemaakt.
0: Toch? Ja, denk je dat?
1: Wel gekund. Maar, dus ik twijfelde ook eerlijk gezegd. Ik dacht dat het zou best nog wel kunnen.
0: Nou oké. Okay. In ieder geval, het zijn in ieder geval dus de neefjes van Henny. Vraag Stefan van Stefan. Welke liedjes speelde je net, Stefan?
1: Was Echte Liefde is de Koop van Samuel Welte. De tekst en de melodie was van Martin Moreiro in Echte Liefde.
0: Ja, oh, ik denk dat het mijn favoriet is tot nu toe. Die
1: ja, dat was wel leuk.
0: Ik vond het heel leuk. Vraag 8. Nou, dan komt hij. Goldband en Jan Biggel. Wat is het foute verband? Beide acts komen niet uit Brabant. Want, Stefan, dat weet je als geen ander.
1: Goldband komt uit De Haag.
0: De Haag. En ze waren wel allemaal stucadoors voordat ze zangers werden. Toevallig. Vraag 9. Brainpower en Eminem. Wat is het foute verband? Ze zijn niet allebei opgegroeid zonder vader. Eminem wel. Brainpower, zijn vader, is gewoon zijn hele leven, zover ik weet, aanwezig geweest. En tot slot vraag 10. ABBA en Fleetwood Mac. Wat is het foute verband? Nou, van beide acts zijn alle leden niet nog levend. Want ABBA overigens wel. Fleetwood Mac niet. Fleetwood Mac zijn er al een paar leden helaas overleden. Nou.
1: Tot een duister einde van deze 10 ronden.
0: Excuseer. Ja. Daar doe ik weinig aan. Maar gelukkig hebben we Come On Aline daar staan. Zometeen gaan we aan ronde 3 beginnen. Na de Dexys Midnight Runners.

0: Nee. Emma Watson, hele goede film. Daarbij moet ik altijd denken als ik dit liedje hoor van Come On Eileen, Dexter's Midnight Runner.
1: Is dat die van Pocket Full of Sunshine? Of is dat
0: ook een hele andere goede. Dat is Crazy Stupid Love.
1: Oh, dat is een andere Emma.
0: Emma Stone is dat.
1: Oh, sorry.
0: Ja, ook heel goed.
2: Kane's Game Night. De foute pubquiz.
0: We gaan beginnen aan de laatste ronde. Oh. Het is ronde 3. Ja. Ronde 3. En dan weten we wie dus gaat winnen. We gaan gigantisch uitlopen. Dat kan ik alvast garanderen. Maar komt allemaal goed. Het wordt niet 2 uur in ieder geval. Ik denk dat het 2:30 gaat worden.
1: Kan je even deze in 2 splitsen dan? Dat je eerst de eerste 5 vragen doet en daarna
0: de andere. Dat is goed. Dan doen we er eerst nu 5 en straks weer 5. En dan komen we met alle antwoorden. En dan bellen we de winnaar. En dan is het waarschijnlijk vanzelf weer 2:30. Het is tijd voor
2: ronde 3. DJ Deuntjes.
0: Menig mens zijn favoriete ronde in dit spel, heb ik vernomen van de vorige keer dat we dit deden. Zo'n uurtje geleden. Je hoort zometeen namelijk mijn lieve Q-collega's foute hits neurien. Ik heb ze een koptelefoon opgezet. Ik heb ze op die koptelefoon een foute hit afgespeeld. En ik vroeg aan ze, kun je even in deze microfoon neurien wat je hoort? Aan jou de taak om dus te raden titel en artiest van de liedjes die je in dit geval bijvoorbeeld bij Mattie Valk hoort. Ja, dit is al stukken beter te doen dan de vorige keer, toch?
1: Ja, even geoefend.
0: Voor zeker nog even 1 keer. Dit is Marieke. Dit is Marieke, excuseer. Dat is Mattie Valk, dat is vraag 1. Dan gaan we naar vraag 2. Dat is inderdaad, zoals je net al hoorde, Marieke Elsinga.

Dat is vraag 2. Vraag 3 is Domien Verschuren. Ik zie Stefan vragend naar me kijken, die heeft hem nog niet door. Ik doe hem nog één keer. Ik denk dat je hem aan die laatste twee noten wel moet herkennen.

0: zie Stefan kijken. Ja, ja, jij hebt hem, hè? Ja, jij hebt hem. Ja, jij hebt hem. Nou, dan komen we bij vraag 5. Dat is Wim van Helden.
1: Heb je nog gedraaid?
0: Hallo.
2: Oh, sorry.
0: Spoiler, ja. Dus, sorry. Potdomme zit ik hard. Dus ja,
2: jij gaf net letterlijk het antwoord weg van de vorige.
0: Ik kan me voorstellen dat you don't know. dit was dus de eerste 5. Zometeen doen we even dan de andere 5. Eerst nog heel veel nieuws dan.
3: Het Q Music nieuws. 2 uur.
4: Goedenacht. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurt nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Music. Game
0: Slobben. Ja, zometeen dus even deel 2 van ronde 3 van de Foute Pubquiz. Eerst even wat muziek.